0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
2: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
4: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
2: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
4: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen.

0: jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van vakantieadres Schravelandseweg 80 1217 EW in Hilversum.
1: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
0: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtplan en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 4:00.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1965.
2: 1981.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 6:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten, anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Mike uit Den Helder.
1: Ik ben Meerte uit Monnikendam.
2: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
3: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 7 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. En de VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Nico uit Amsterdam.
1: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeelandwaard.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag al neer, maar hulpverleners die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de 2 te bevestigen. Bij aanslagen in Colombia, in Latijns-Amerika, is 1 persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De doden vielen in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. 1 agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft 2 groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werd het 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker.
5: Nu de bal voor, hard voor. En dan de poging en die gaat erin. Wauw, die gaat er zeker in. Michou brengt Fortuna op 2-2 in Eindhoven. Wat een stunt zeg. Fortuna Sittard. En gaat PSV dan punten verliezen in de openingswedstrijd van dit seizoen tegen Fortuna? Ja, blijkbaar wel.
4: Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En ook Telstar zorgde gelijk voor een stunt door met 2-1 te winnen van NEC. En in Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten gisteren de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, werd de caravan losgekoppeld en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. De inzittenden zijn nog altijd spoorloos. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. Het wordt 27 graden in het noorden van het land tot lokaal 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is een uittip.
7: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Agenda.
15: Met Marcel Hofman.

0: Man at Work op NH. Goedemorgen trouwens. En het liedje heet Down Under, maar wij gaan juist de lucht in. Goedemorgen, ja. 9 augustus. Tijd voor een nieuwe agenda. De tips om erop uit te gaan. Iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10 op je radio. Misschien even iets rustiger aandoen, of niet? Ja, want het is natuurlijk wel zondagochtend. Hè. We moeten allemaal even met z'n allen wakker worden. Kopje koffie erbij, kopje thee erbij. En dan komen zo meteen de tips vanzelf voorbij. Zometeen gaan we onder andere hebben over de Hoornse kermis. Daar is een hele tentoonstelling over. Daar kun je naartoe. We hebben ook het duo Brand New Day. Wat is dat dan? Nou, die treden op bij het Huis van Oud in Wochnum. Nou, dat zijn dus... Dit is dus een band, daar gaat het over. We gaan bellen met het Amsterdam Museum, wat is daar de komende tijd te doen. Kool, kunst en cultuur komt voorbij en natuurlijk het monument van de week. En Jan Visser. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel.
0: Ga er bijna van zingen. Ja, ik vind het een beetje lastig op zo'n dag waarvan je weet dat het best wel aan de temperatuur gaat worden. Maar als je dan 's morgens vroeg opstaat, dan is het nog niet aan de temperatuur, Jan. Dan denk je, zelfs een klein jasje aan, maar vanmiddag niet meer nodig, hè?
1: Nee, zeker niet hoor. De temperatuur loopt snel op. Het is op veel plaatsen inmiddels al zo'n 16 tot 17 graden. En we komen vanmiddag weer uit op, zomerse waarden van boven de 25 graden op veel plaatsen. Dus als we kijken naar de maximumtemperaturen, dan loopt dat zo'n beetje uiteen van rond de 26 graden op Texel tot 28, 29 graden in de rest van de provincie. Vlak aan zee misschien iets lager vanmiddag, maar toch voluit zomerse waarde. En in het Gooi 29 tot 30 graden.
0: Oh, nou,
1: duidelijk warmer dan gisteren.
0: Ja.
1: Verder veel zon, vooral vanochtend. Want gaandeweg de dag komt er wel wat meer sluierbewolking, wat middelbare bewolking ook. Dus vanmiddag zien we toch wel wat minder de zon. Maar het blijft wel droog. Een zomerse dag en de wind die is nu eigenlijk niet aanwezig. Het is zo goed als windstil. En vanmiddag en vanavond een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Nou, morgen komt over de Noordzee een zwak koufront dichterbij. En dan komt er wat meer bewolking. Misschien dat er een enkel buitje valt. Maar daar blijft het ook bij. En in de middag zien we de zon weer geregeld terugkeren. Maar wel met wat lagere temperaturen, Marcel, morgen. We hebben morgen temperaturen die uiteenlopen van zo rond de 22 graden aan de kust tot 24 à 25 graden elders in de provincie.
0: Nou, lekker.
1: Dus en een zwakke tot matige wind, en die waait eerst uit het zuidwesten, later draait de wind naar het noordwesten. Ja, en vanaf dinsdag onder invloed van hoge druk, droog weer, veel zon en hoge temperaturen. Met name richting donderdag en vrijdag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. In het zuidoostelijk deel van het land zijn zelfs temperaturen tot rond 35, 36 graden mogelijk.
0: Oeh, dat is wel even
1: dus
0: speten.
1: De zomer is nog bepaald niet voorbij.
0: Nee, maar we zitten natuurlijk ook nog maar, wat is het, nog niet eens op de helft van augustus, hè?
1: Ja, maar goed, we hebben natuurlijk al gigantisch veel warmte gehad.
0: Ja,
1: en natuurlijk niet zozeer op het seizoen de zomer, maar vooral op het zomerse weer. Hè.
0: Ja, in
1: zeer
0: totaal.
1: Warme weer. Ja.
0: Ja. Nou ja, we hebben wel een echte zomer dan nu al. En gehad straks, kunnen we in ieder geval zeggen. De zomer was aan.
1: Groot. Ja, ik denk de zomer die gaat waarschijnlijk, zoals het er nu eruit ziet, wordt het de warmste zomer ooit.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja hoor. Ja,
0: ja, ooit gemeten inderdaad. Ja, ja. Bedoel je. Ja. Oh, nou, ben benieuwd of het die kant ook echt opgaat. Wanneer weet je dat?
1: 1 september, want we kijken naar de meteorologische zomer. Hè, van 1 juni tot en met 30 augustus. Maar gelet op de vooruitzichten nu. Ja. En we hebben natuurlijk een bijzonder warme juni maand achter de rug. De op 1 na warmste. Juli was de 7e warmste maand. En ja, in augustus, ja, tel uit je winst wat er de komende dagen gebeurt. En ook een paar dagen geleden was het ook al bijzonder warm. Hè?
0: Nou, daar komen we dan graag bij jou op terug. En met de statistieken zo eind van de maand, toch? Oké, Jan, over een uurtje hebben wij sowieso weer een afspraak. Kijken hoe de kaarten dan geschud zijn.
1: Gaan we doen.
0: Je weet het niet, hè? Heb je trouwens iets met de Hoornse kermis of met kermis in totaal? In Noord-Holland is dat een ding natuurlijk.
1: Nou, niet zo heel veel.
0: Oh, nee. Nee.
1: Lopen gewoon overeen.
0: Ja, nou, goed idee. Ik ga zo meteen wel even met iemand over hebben. Want die heeft een hele tentoonstelling over de Hoornse kermis van de vereniging Oud-Hoorn. Dus daar ga ik even over bellen. En de rest natuurlijk. Tot straks, Jan.
1: Tot straks.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 08.

0: Swift. Opa Light.
1: NH. De agenda.
0: Ik krijg nog een appje van Anja. Die zegt, heerlijk de koelte in de ochtend. Dan kunnen we de warmte even uit huis veren. Dus alles nu tegen elkaar openzetten. Straks weer alles dicht. En dan zit er in ieder geval wat koelte in huis. Dankjewel Anja voor deze tip. Dus niet een tip om erop uit te gaan. Om de boel open te gooien. En ik heb nog een heel leuk appje binnen. Maar daar ga ik het over hebben met Jan Haring. Jan, goedemorgen.
2: Ik had wel goedemorgen.
0: Want dan denk je nou, waarom gaan we het over dat appje hebben? Want wij gaan het hebben over een tentoonstelling over de Hoornse kermis. Die is op dit moment gaande, hè Jan?
2: Zeker, die is gisteren officieel door de wethouder geopend om 2:00 PM. En dat werd een fantastisch spektakel zoals elk jaar.
0: Ja, maar ik bedoel de kermis zelf, maar ook de tentoonstelling tegelijkertijd.
2: Ja, dat is vrijdag al geopend.
0: Ja,
2: ook door dezelfde

0: van een heilige, zal ik maar zeggen. In dit geval op de Laurensdag, dat is zo rond 10 augustus. En dat kwam omdat die andere twee markten meer in het voorjaar gehouden werden. En dat leverde eigenlijk te weinig geld op om de land hier voldoende belasting af te kunnen dragen.
1: Er moet
0: geld binnenkomen. Dat heeft toch echt wel. Nou ja, daar heb je een markt voor nodig, want dan komen de mensen en heb je handel. Ja. En bij een markt destijds was ook altijd een mis, een kerkmis. Verplicht, zal ik maar zeggen. Nou ja, dan voel je het misschien wel aankomen. Die markt, die kerkmis en die markt, dat evolueerde tot een kermis.
1: Precies.
0: De markt werd minder, maar de kermis werd steeds groter.
1: Nou komt de naam ook één op één vandaan, kermis.
0: Daar komt de kermis vandaan, ja.
1: Ja, mooi hè? Nou, daar hebben we nu al zoveel geleerd, moet je nagaan. Als je over de tentoonstelling loopt.
0: Ik ben nog niet eens binnen bij ons.
1: Nee, moet je nagaan. Ik kreeg een appje binnen, dat wil ik even bijpakken, van Hanneke. En die schrijft, jullie gaan het hebben over de Hoornse kermis, hoorde ik. Nou, dit is mijn uitzicht vanaf de vijfde etage. Nou, stuur ze een foto, kun je niet zien, maar kan ik wel omschrijven. Ik zie daar de kermis op de achtergrond. En ze zit nu te ontbijten aan tafel. En gisteravond van de lichtjes van de kermis kunnen genieten.
0: Nou.
1: Het beste plekje hier, zegt ze. Groetjes van Hanneke.
0: Oké.
1: Leuk,
0: ja. Ze heeft al genoten van het uitzicht. En misschien wel van de muziek en entertainment. Want de Hoornse kermis is een hele grote kermis.
1: Ja, daar even aan te zeggen, hoe groot is die kermis eigenlijk? Maar dat is dus een grote kermis.
0: Nou, we horen bij de top 5 van Nederland.
1: Oh, zo.
0: Dus 70 aaneengesloten attracties, kramen, et cetera. Dwars door de hele binnenstad heen. Tussen de winkels, onder de bomen. Ik denk, iedereen in Nederland is wel eens in de Hoornse kermis geweest. Maar misschien is dat niet helemaal waar.
1: Nou, dat is niet helemaal waar, denk ik. Maar heel veel mensen, vooral in onze provincie natuurlijk. Maar als je nou tegenwoordig niet meer zo van de kermis zelf houdt om eroverheen te lopen, dan kun je naar deze tentoonstelling. Maar dan word je ook een beetje teruggeworpen.
0: Ja, maar de kermis, dat is niet zomaar een dingetje. Daar zeggen ze dat. In Hoorn is dat groter dan elk andere activiteit in Hoorn.
1: Ja.
0: En omdat wij, we zijn historisch gereden, heb ik al verteld. We hebben heel veel foto's, afbeeldingen in onze beeldbank. En daar zaten ook hele oude kermisfoto's bij. En toen kwamen we eigenlijk op het idee van, goh, zullen we daar niet een keer een tentoonstelling over inrichten? Uh-huh. En dat idee, dat lanceerde fantastisch. Dat heeft geleid dat de werkgroep daar echt heel veel tijd aan besteed heeft. Met name ook aan foto's die wij gevraagd hebben van de Hoornse bevolking met name. Stuur een foto in over de Hoornse kermis. Van jezelf, van je ouders misschien, van je kinderen. Van lang verleden of van korte geleden. En dan kom je bij ons in de Wall of Fame.
1: Mooi, Wall of Fame. En hebben veel mensen dat ingestuurd, zo'n foto?
0: Nou, enkele tientallen hebben dat zeker gedaan. Soms één en soms ook een heleboel. En Frans van Iersel, een van onze vrijwilligers, heeft daar ik weet niet precies hoe, want hij heeft het zelf gedaan natuurlijk. Maar die heeft er naar zijn zeggen 100 uur aan besteed om die foto's te scannen, bij te werken, zodat ze wat beter werden. En heeft ze opgehangen. Nou, ik denk dat je het fenomeen wel kent van een kermisfotograaf. Die maakt foto's en dan kon je later bij de schaarwinkel of bij de fotograaf zelf voor het raam in een hele lijst met vrijdagavond, zaterdagavond of zaterdagavond.
1: Kopen,
0: en zo zocht je je foto ertussenuit.
1: Ja.
0: Nou, dat idee, dat vind je ook een beetje, maar dan van foto's van heel lang geleden tot kort geleden. Vier lijsten, een beetje op tijdblokken georiënteerd. En dan, dat idee van hoor je ineens, en ook heb je zelf niks ingestuurd, kom kijken. Want wie weet herken je wel.
1: Ja, wat ik zeggen, kans is vrij groot dat je jezelf of iemand herkent van vroeger of familie of iets dergelijks.
0: Het uitgangspunt, een foto waarop je herkenbaar bent, maar ook dat het in orde is. Want kennis heb je op andere plekken ook natuurlijk.
1: Absoluut. Nou, deze tentoonstelling kunnen we dus komen bekijken. Waar is het precies?
0: In het gebouw van de vereniging Oud Hoorn, dat is onder de boompjes 22 in Hoorn. Dat is ook vlakbij het kermisterrein. Dus kom eerst naar de tentoonstelling en ga dan naar de kermis. Of
1: doe eerst
0: een rondje en doe naar de tentoonstelling. Ja. We zijn vandaag open vanaf 2 uur tot vanavond 6 uur, moet ik het goed zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Maandag zijn we gesloten. Maar we zijn daarna elke dag ook weer open. De komende week, want de kermis duurt nog.
1: Kermisweek,
0: tot. Ja, kermisweek. Nou ja, die sluiten af met Lappendag.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een fenomeen. Dat moet je ook gewoon meegemaakt hebben. Dat is echt een beetje een reunie geworden.
1: Hier op Den Haag gaan we sowieso wel aandacht aan besteden. Elk jaar weer Lappendag.
0: Maar goed, dat is dan. Want dat is een restantje van die markt. Daarmee begonnen is van die Laurensmarkt. En dan zijn we niet open. Maar alle andere dagen voor zijn we wel open. En kom gewoon binnen, het kost niks. En laat je verrassen, want we hebben ook heel veel medewerking van kermis.

0: exploitant gekregen. Dus het ziet er bij ons ook een beetje kermis af en uit van binnen.
1: Ja. Ja, nou, Jan, we zitten door de tijd heen. Sorry, maar ja, zo gaat het nou eenmaal in de agenda. Maar we hebben het wel even goed neergezet, lijkt me zo. De tentoonstelling over de Hoornse kermis is vandaag in ieder geval te zien. Want mensen gaan er vandaag op uit. Die zitten nu te luisteren. Nog even één keer het adres van waar...
0: Onder de Womp, dus 22 in Horen. De opening van de kermis is om 1 uur. En bij ons kijkt recht vanaf 2 uur tot vanavond 6 uur.
1: Dankjewel, Jan.
2: Tekst en uitleg.
3: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
4: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Rita van Alizé op NH. Goedemorgen.
1: De agenda.
0: 8:58 op deze zondag 9 augustus. Wakker worden met de agenda. Hoe lekker is dat? He? Misschien zit er wel een tipje voor je tussen. Of misschien zit er geen tipje voor je tussen. Dan ga je lekker luisteren. Een kopje koffie, een kopje thee. Zo, nu het tempo weer omhoog. Je kunt naar de Eihallen. Dat is de grote vlooienmarkt in Amsterdam-Noord. We hebben het al eens vaker over gehad. Maar het is een hele populaire, want daar is echt heel veel te koop. Heel veel te zien. En voor kleine prijsjes. Het is een van de grootste vlooienmarkten van Nederland. En die vind je dan op het NDSM-plein nummer 1 in Amsterdam-Noord. Meer informatie kun je vinden op eihallen.nl. Dat is in ieder geval een tipje, krijg je alvast even mee. Ik was jaren geleden met mijn dochter in het huis van Hilde in Castricum. En daar liet ik me toch wel verrassen. Want ik was echt wel verrast over hoe mooi het daar is en hoe goed het allemaal opgezet is. Het archeologiemuseum daar dus, het huis van Hilde. En dan kun je ook heel makkelijk komen met de trein. Die stapt letterlijk voor de deur. Als je zin hebt om daar eens een keer naartoe te gaan, dan is het vandaag misschien wel een mooie dag voor. Vooral als je denkt van het wordt me iets te warm, dan is het daar lekker cool. Het Huis van Hilde in Castricum is geopend vanaf 10 uur. Meer informatie vind je op huisvanhilde.nl.
2: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Zo.
2: U heeft 1 nieuw bericht.
0: In de zomer komen er niet zo heel veel voicemailtjes binnen. Soms wat meer, soms wat minder. Maar er is er toch eentje binnengekomen hoor. Op 088-8505-707. Organiseer je vandaag iets en je denkt, ja, op die manier wil ik ook wel in de uitzending, door een minuutje iets in te spreken. Dat kan dus. Even bellen 088-850-5152. Hier komt er weer eentje.
3: Goedemorgen. Het is vandaag zondag 9 augustus. En het is weer zover. Van 2:30 tot 5:00 bent u van harte welkom bij de Wijdwens Groenendijk 4 in Assendelft voor een gezellige en smaakvolle boerenmarkt. U kunt steunen langs kraampjes van gepassioneerde lokale ondernemers en proef al het moois wat onze regio te bieden heeft. U kunt parkeren aan de overkant van de weg in ons weiland, dus u kunt makkelijk met de auto komen, maar ook met de fiets of lopend bent u van harte welkom. Er zijn verschillende ondernemers en u kunt ondertussen ook een kijkje nemen bij al onze dieren op de boerderij. Kom gezellig langs, proef, beleef en geniet van alles wat lokaal en zo mooi maakt. Dus kom naar de Wijdwens, Groenendijk nummer 4 in Assendelft tussen 2:30 en 5:00 voor de boerenmarkt.
2: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: Ja, je kunt high gaan, maar je kunt ook my low gaan. En dan heb je dit plaatje, You Don't Know. Ja, moet er zelf om lachen. Dat is niet goed natuurlijk.
1: De agenda.
0: Hou wel. 9:20 in de agenda. Laten we rustig aan doen op deze zondagochtend. Het is nu nog redelijk wat temperatuur buiten. Maar Jan Visser zei dus dat de temperatuur behoorlijk hard gaat stijgen. En dan wordt het toch nog een lekkere, warme dag. Dus geniet ervan als je nu nog wat frisheid wil. Je kunt ook naar een museum gaan, want dat is het meestal wel op temperatuur. Bijvoorbeeld het Joods Museum aan de Nieuwe Amstelstraat 1. Daar is een tentoonstelling die heet Judy Chicago Revelations. Dat is de eerste grootste Nederlandse solo-tentoonstelling, moeilijk woord, van deze internationaal bekende kunstenaar. Het museum is geopend van 11 tot 5 vandaag. Meer informatie, joodsmuseum.nl. Iets heel anders, gewoon een rustige zondag. Dan kun je terecht bij de Oude Stal, dat is het dorpshuis. Het dorpshuis heet zo, de Oude Stal, in Haringhuizen. Daar kun je een bezoekje brengen aan Haringhuizen, het dorp zelf, met je rondlopen. Maar je kunt ook gewoon even daar binnenlopen in het dorpshuis tussen 11 en 3 voor een kopje koffie, een ontmoeting en dus een bezoekje aan het dorp zelf. Dorpharinghuizen.nl. Dorpshuisharinghuizen.nl. Even zien, nog even een wandeling doen. Dat kan je natuurlijk altijd doen, maar het is gewoon even een tipje. Dagje van Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij Overveen. Daar kun je ook prachtig wandelen door de duinen, de bossen en langs de meertjes als die niet droog staan. Dat zal wel, denk ik, zo tegen deze tijd. Maar goed, het is wel fijn dat er natuurlijk ook een beetje beschutting is van het bos. Dus dan heb je niet al te warm. Je kunt dan gewoon terecht aan de zeeweg nummer 12. Het bezoekerscentrum is trouwens ook geopend vandaag vanaf 10 uur. Meer informatie op np-zuidkennemerland.nl. En NP zou dan wel staan voor Nationaal Park, denk je ook niet? Jawel. Nationaal Park Zuidkennemerland.nl voor alle informatie. Zo, eens even kijken, een beetje spraakwater zo, een kopje koffie er nog in en dan ga ik zo eens even bellen nog met iemand. En waar gaan we het dan over hebben? Over het duo Brand New Day. Die gaan vandaag optreden bij het Huis van Oud in Wognum. En ik ga zometeen John Lichthart bellen, dat is een van de muzikanten.
1: De agenda.

0: en de Lido Shuffle.
1: De Agenda.
2: NH.
0: Nou, we blijven een beetje muzikaal, want we gaan met z'n allen naar het Huis van Oud in Wochtum. Aanstaande vandaag. Vanmiddag om precies te zijn. John Lichthart, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Heb je de gitaar al gestemd? Ja, ik weet geen idee of je gitaar gebruikt hoor vandaag. Maar,
3: Ja, we gaan zeker met de gitaar spelen vandaag.
0: Ja, zeker. Helemaal gestemd al?
3: Nog niet. Dat doen we daar ter plekke. Want de temperatuur die loopt wat op. Dus daarbij zullen de snaren wat gaan werken.
0: Heel slim.
3: Dus dat gaan we daar doen.
0: Ja, dat moet je iedere keer bijhouden inderdaad. Bij snaarinstrumenten sowieso. Als je van ruimte wisselt enzovoort, binnen naar buiten, dat soort dingen, moet je meteen weer stemmen.
3: Moet wel zuiver klinken.
0: En als je dan speelt op die gitaar, welke klanken komen daar dan uit? Welke muziek mogen we verwachten, John?
3: Welke muziek mogen jullie verwachten? Nou, wij spelen met Brand New Day hoofdzakelijk een beetje luistermuziek. En daar zitten de nummers in van Simon & Garfunkel, de Boxer bijvoorbeeld. Crosby, Still & Nash, Helplessly Hoping. En ook Nederlandse nummers, De Dijk, Als Ze Er Niet Is.
0: Mooi.
3: Een nummer van Raccoon hebben we er ook in zitten. En ja, we hebben vrijdagavond nog geoefend op een nieuw nummer van de Puma's. En hopen dat dat ook een beetje goed uit gaat pakken.
0: Een nieuw nummer van de Puma's of voor jullie een nieuw nummer?
3: Voor ons inderdaad, een nieuw nummer.
0: De Puma's hebben de afgelopen tijd niet zoveel uitgebracht. Een oud nummer van de Puma's hebben jullie in je repertoire gestopt, om het zo maar even te zeggen.
3: Precies, ja. En dat voelde goed, dus die gaan we vanmiddag voor onszelf als nieuw aanbrengen. Ja,
0: nu zeg je al een poosje ons en denk ik, nou, er staat maar daar een band van hier in Tokio, maar het is maar met z'n tweetjes, hè?
3: Wij zijn met z'n tweeën, we zijn een duo. En we spelen samen gitaar, wat kajon. En mijn mede-compagnon die speelt ook nog mondharmonica.
0: Ja, nou,
3: en, ja, dat brengt een beetje de geluiden van ons duo.
0: Ja, het lijkt me ook wel een intiem iets, want het is in het Huis van Oud in Wochtum. Nou, als je dan die setting hebt en jullie staan daar, is het wel op een podium, denk je, of hoe sta je erbij?
3: Nee, we staan we staan waarschijnlijk net als vorige week, dat er ook een wat grotere band stond. In het gras eigenlijk, met de weilanden op de achtergrond. En echt een beetje op het boerenerf.
0: Oh, dat is helemaal
3: dat
0: mooi.
3: Dat maakt het heel landelijk, intiem, gezellig. Ja.
0: Heel bijzonder lijkt me dat. Maar wel een beetje beschut, want het wordt nogal een zonnetje vanmiddag.
3: Ik verwacht wel dat er iets aan een tentje zal staan. Zeker. Ja.
0: Nou, je hebt het al een beetje gezegd, de muziek die voorbij komt. En ik ben ook wel benieuwd naar dat nieuwe oude nummer van de Puma's, hoe jullie dat gaan brengen. Als je nu zit te luisteren, denk je, maar daar wil ik wel bij zijn, want ik ben wel nieuwsgierig hoe dat allemaal klinkt. Dan moet je dus naar het Huis van Oud in Wochtum. Maar daar is het dan in de tuin, begrijp ik, John?
3: Ja, aan de Grote Zomerdijk, nummer 33. En dan begint het om 1:00. En daar staan dan Brand New Day. Ja, om deze nummers te brengen.
0: Nou, ik zie hierbij dat kopje koffie, kopje thee, fris. En ook misschien wel Westfriese krentenmik erbij zit.
3: Dat klopt,
0: erbij
3: zit.
0: Heb je die er ook nog bij? En wat kost het? Of zeg je van, nou, het is gratis?
3: Het entree is gewoon voor de muziek gewoon gratis. En de koffie en dat is voor de uitbater, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, snap.
3: Voor het museum.
0: Nou, jullie gaan dan met veel plezier optreden. Hoe lang duurt het optreden?
3: Nou, wij gaan zo ongeveer rond 1:00 gaan we beginnen. En het museum is tot 4:00 open. En zolang er publiek is, zullen wij spelen.
0: Nou, fantastisch. Nou, laat je verrassen door het duo Brand New Day. Vandaag dus bij het Huis van Oud in Wochtum. John, ik zou zeggen, nog even de keel smeren en die kant op.
3: Ja, dankjewel. En wij gaan er wat moois van maken.

0: Zondagochtend dan de muziek van Shanna Sparrow. Op je radio of op je tv of waar je tegenwoordig ook via luistert. Material Lover, zo heet het hier in de agenda op NH. Straks nog een uurtje agenda met onder andere het Amsterdam Museum, Kool, Kunst en Cultuur en het Monument van de Week rond 9:15 met onze Stella. Lekker blijven luisteren.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
16: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
17: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
18: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
19: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
20: Ik ben Ivana uit Medemblik.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Negen uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, zegt Triodos. Vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op, onder meer in Noord-Rijn-Westfalen dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Door vrachtwagens op zondagen te laten rijden zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen komen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers die liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon, bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op wat buien. Het wordt dan iets minder warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
15: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
17: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
23: Dit is een uittip.
24: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
25: Dit was een uittip.
26: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
27: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
28: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
29: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
31: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
29: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
32: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
33: Agenda.

0: Earth, Wind & Fire op je radio. Lekker, hè? Fantaseer maar lekker mee. Fantasy was dat.
1: De agenda.
0: Goedemorgen, welkom in de agenda. Tweede uur is zojuist begonnen van de agenda. Met fijne muziek erin, dat kan ik je alvast vertellen. Want ja, dat ziet er gewoon hartstikke goed uit, dat lijstje. Als ik dat zo eens even stiekem bekijk. En hele leuke onderwerpen, zoals het Amsterdam Museum. Kool, kunst en cultuur gaan we het over hebben. En natuurlijk het monument van de week, standaard. En er kwam nog een voicemailtje binnen ook. Moet je nagaan, die doet het gewoon op 088-8505-707. Dus even kijken, waar ging dat over? Nou ja, gaan we zo meteen wel beluisteren dan. En je kunt er wat bij betreft nog wel bij met een tippie. Zit je nu te luisteren en je organiseer je iets vandaag? En dan wil je nog wel wat meer mensen op af zien te krijgen? Nou, dat kan via de radio op deze manier. Gewoon 088-850-51-52, dat bel je. Of je stuurt een WhatsAppje, de rooksignalen sturen, dat kan allemaal. En dan kom je in de uitzending. Net als Jan Visser. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Ja, je had er ook signalen gestuurd vanmorgen. Ja. En je bent standaard in de uitzending hier 7 dagen per week. Dus daar kunnen we niet omheen. En daar willen we ook helemaal niet omheen. Ik zei net al een uurtje geleden, ja, de temperatuur stijgt nu toch wel gestaag. En ja, dat gaat nog wel even door. En we zijn er nog niet qua op het hoogtepunt natuurlijk.
2: Nee, als je de hele week in ogenschouw neemt, dan wordt de climax valt op donderdag en vrijdag.
0: Ja.
2: En qua hoge temperaturen. En vandaag is het ook warm hoor. Mm-hmm. Maar op dit moment nog niet. Het is eigenlijk de hele ochtend tot in de middag toch wel aangenaam weer.
0: Okay.
2: Temperatuur is nu 21 graden. Uiteindelijk wordt het later in de middag tussen 26 graden op Texel. En plaatselijk 29 tot 30 graden in het zuiden van de provincie.
0: Kijk.
2: Hoge temperaturen dus. Misschien aan de kust in de loop van de middag wat verkoeling vanwege een matige wind uit het zuidwesten. Ja, en ook, er komt ook wat meer bewolking. We zien nu al wat plukjes overdrijven hier en daar. Hoge bewolking. Er zit een zwakke storing boven Frankrijk. Die trekt naar het noordoosten. En die veroorzaakt vanmiddag en vanavond wat wolkenvelden. Dat is middelbare bewolking. Dat zijn wolken die voorkomen per hoogtes van 3 tot 4, 5 kilometer. En daar kan een spatje uitvallen, maar meer ook niet. Onderweg zal het vrijwel overal verdampen. In Frankrijk zien we nu al wat onweersbuien. Oh. Maar dat is bij ons niet aan de orde. En zoals gezegd, een zuidwestenwind, zwak tot matig. Ondertussen ligt er een depressie ten oosten van IJsland. Die trekt naar Scandinavië en het koufront daarvan trekt morgen over ons land. Nou, dat klinkt dreigend, of juist niet. Hè. Het is hoe je dat bekijkt natuurlijk.
0: Ja.
2: Je zou hem eigenlijk de wolken willen leegtrekken qua regen.
0: Welkomen, kom maar op.
2: Ja, kom maar op met de nattigheid, maar dat is niet echt aan de orde morgen.
0: Mooi.
2: Er komt wel meer bewolking morgen, vooral in de ochtend. En daar kan een spatje uitvallen, een buitje misschien. Maar in de middag is het dan weer droog en wisselen zon en wolken elkaar af. En later op de middag hebben we weer flink wat zon.
0: Hmm.
2: Maar de temperaturen, koufrontpassage, ja, die gaan wel wat terug. Tussen 22 en 24 graden. De maximaal. En de wind draait naar het noordwesten en is matig. Nou, vanaf dinsdag hebben we te maken met een nieuw hoge drukgebied. Dat ligt aanvankelijk boven de Noordzee. En schuift in de loop van de week langzaam door naar de Oostzee en Polen. En dat betekent de rest van de week vanaf dinsdag droog, zonnig en warm. Dinsdag zal de temperatuur op veel plaatsen nog net de 25 graden grens niet bereiken. Woensdag is dat wel het geval, meer dan 25 graden. En donderdag en vrijdag worden in een groot deel van het land, donderdag ook bij ons vooral, temperaturen boven de 30 graden. Dan gaan we toch echt wel weer richting 31, 32 graden. En misschien wat hoger. En in het zuidoosten van het land, dat zo langzamerhand een compleet Frans klimaat heeft, daar wordt het 35 graden. Zo. En misschien iets meer zelfs.
0: En daarna zie je niet eventueel dat de temperaturen behoorlijk wel weer teruglopen? Of blijft dat een beetje?
2: Ja, het blijft wel warm hoor. Maar het loopt wel langzaam iets terug. De stroming wordt wat westelijker. Er komen wat meer storingen langs. Maar nog niet dat je zegt van jongens, het gaat volle bak regenen.
0: Nee.
2: Maar er zit af en toe al wat buien tussen met regen en onweer. Dus het verandert wel. Maar nog niet echt dat je zegt van een totale omslag. Dat niet.
0: Nee, nou ja, dan wachten we daar nog even op de totale omslag. Want er mag wel even wat meer regen vallen natuurlijk. En de temperatuur iets terugloopt. Maar ja.
2: Ja, dit is niet alleen bij ons, hè.
0: Nee,
2: het is
0: heel Europa,
2: het is wereldwijd. Je hebt misschien
0: wereldwijd zelfs,
2: de berichten gehoord van de enorme bosbranden die zijn uitgebroken in British Columbia, het westen van Canada.
0: Canada, ja.
2: En het gaat maar door, hè.
0: Het gaat maar door.
2: Ja.
0: De droogte. Nou, dat is wel een item dit jaar. Dat is duidelijk.
2: Ja.
0: We houden elkaar op de hoogte, Jan, van het klimaat, van het weer en van de komende tijd natuurlijk. En ik wens je een hele mooie zondag verder, want het is zondag, hè?
2: Ja, ja, dan moet ik even aan wennen.
0: Het is zondag. Ja. Dankjewel. Doei, doei.
2: Doei.
1: De agenda. Bel of
3: stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Ook een beetje een relativerend plaatje, vind je ook niet? Als je goed naar luistert. Toch wel een beetje blij van eigenlijk. Ilse de Lange op NH en Something Good.
1: NH.
2: De agenda.
0: Zo, gaan we in één keer door naar nog iets blijs. Of een blij iemand, denk ik. Imara, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Dat weet ik helemaal niet natuurlijk. Ben je blij?
3: Zeker, altijd.
0: Nee, dat geloof ik niet, Imara.
3: Wel vaak.
0: Ja, en waarom ben je zo blij dan?
3: Nou, ik ben blij omdat ik natuurlijk elke dag in ons prachtige stadsmuseum in Amsterdam mag werken.
0: Kijk eens. Dat is het natuurlijk. Dus werk is dan wat dat betreft heel belangrijk voor je, Imara.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Je bent van het Amsterdam Museum, even voor de duidelijkheid. Maar dan zit ik te bedenken, het Amsterdam Museum, dat is toch dicht?
3: Ik werk dus als hoofdconservator bij het Amsterdam Museum. En op dit moment is inderdaad niet één gebouw waar alles gebeurt. Maar zijn we op allerlei plekken in de stad aanwezig met programma's en tentoonstellingen.
0: Kijk eens, ja, want het gebouw zelf van het Amsterdam Museum, dat is dus gesloten, wordt verbouwd of iets dergelijks?
3: Ja, we zijn bezig met een renovatie van het hoofdgebouw en dat duurt nog een aantal jaren, maar ondertussen willen we er wel echt nog steeds zijn als museum.
0: En hoe doe je dat dan? Dan zoek je gewoon locaties uit waar je dan met je collectie terecht kan? Hoe werkt dat?
3: Ja, we werken samen met veel partners in de stad, culturele instellingen, maar ook met buurthuizen en andere partijen en musea. Zo hebben we nu bijvoorbeeld een tentoonstelling, zo'n pop-up tentoonstelling over de Molukse migratiegeschiedenis in Amsterdam op de kop van Java-eiland.
0: Mm-hmm.
3: Wat heel leuk is een fototentoonstelling met foto's van Eva van Kesteren, waarin zij Molukse Amsterdammers om hun verhaal ook heeft gevraagd samen met de gastcurator. En zo brengen ze heel mooi in beeld. En dat is aan de hand van een herdenkingsjaar van 75 jaar migratie. Ja. Dus op die manier kunnen we ook de stadsgeschiedenis en de verbinding van de stadsgeschiedenis met de hele wereld laten zien. Ook al is er geen hoofdgebouw.
0: Nee.
3: Want tentoonstellingen maken kun je overal.
0: Ja, dat is waar. Maar hoe kom je dan bijvoorbeeld aan die foto's, aan die stukken die je laat zien? Hoe kom je eraan?
3: We hebben hier samengewerkt met het Nationaal Slavernijmuseum, met de gemeente Amsterdam. En zij samen met een gastcurator uit de Molukse gemeenschap, Huip Akihari, hebben we dat samengesteld. En dan kom je samen aan een mooie plek. Fotoborden, foto's door Eva gemaakt. En samen met mensen die zich wilden laten portretteren en hun verhaal vertellen. Dus zo heb je eigenlijk niet eens een museumcollectie, tenminste niet een fysieke collectie nodig.

0: even weer contact hebben, want dat is wel interessant voor de agenda natuurlijk ook, Imara, 100 dagen.
1: Dat zeker, heel erg leuk. En we zitten ook op Wester Gasterrein met een digitale experience over de stad voor mensen die toch wel echt even die stadsgeschiedenis willen meekrijgen. Amsterdam in Motion heet dat.
0: Mm-hmm.
1: En daar word je in 17 minuten door de hele stadsgeschiedenis geleid. Op een maquette, heel groot, met ook enorme wanden waar het verhaal op een hele digitale manier wordt verteld. Dus dat is ook een spannende.
0: Nou, wat ik sowieso zou willen zeggen is even de website in de gaten houden. En als je nu denkt vandaag, hè, wat zou je dan aanbevelen om vandaag nog even te gaan doen? Die tentoonstelling, die moeilijkste tentoonstelling?
1: Ja, of dat zeker. En vandaag kun je ook nog naar Huis van het Holthuizen aan de Herengracht. Dat is een andere locatie van ons. Een heel mooi grachtenpand waar ook museumcollectie te zien is. En de verhalen van de bewoners van het grachtenpand door de geschiedenis heen. Dus ook dat nog. Dus kijk vooral op de website voor ieder wat.
0: Wat ik zeggen. Nou, wat is de website precies? Gewoon amsterdammuseum.nl?
1: Precies.
0: Kijk, makkelijker kan het niet. Amsterdammuseum.nl. Want we kunnen nog uren doorpraten, Imara. Dat kan dan weer niet in de agenda. We hebben nog meer dingen te doen. Maar dit is wel een van de dingen. En ik hoop dat er nu wat luisteraars tussen zitten. En die dan weer een idee krijgen. Hè. Daar gaat het allemaal om.
1: Heel erg leuk. Kom allemaal graag langs.
0: En als die 100 dagen ingaan, dan tegen die tijd hebben we even weer contact. Want dan ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
1: Ja,
0: in september, toch, zei je?
1: Ja. Goed idee.
0: Toch, in september, Imara?
1: Vanaf 2 september.
0: Oh, oké. Nou, hebben we dan weer contact. Fijne dag. Amsterdammuseum.nl. Dan zie je alles op een rijtje staan. En wie wat, wie weet, zit er wat tussen voor je.
2: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850-5152. De agenda. De Muziekmiddag.
3: Iedere zondag.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De Muziekmiddag.
2: 1965.
3: 1981.

0: oudere muziek van Arthur Conley was dit. En de Sweet Soul Music. Goedemorgen.
1: NH. NH.
2: De agenda.
0: Ga je mee naar Heer Hugewaard? Nou, wat kan ik daar dan doen? Nou, een heleboel. Maar bijvoorbeeld naar Kool, Kunst en Cultuur. Meike, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik ben blij dat jij er heel veel van af weet, want jij bent daarvan natuurlijk.
3: Zeker.
0: Ja, en het is zoveel te doen altijd, dat ik dacht, ja, ik kan wel elke week met jullie gaan bellen, maar dat wordt een beetje overdreven. Ja. Voordat we beginnen, noem ik alvast de website. Dan kunnen mensen alvast snuisteren, zoals dat zo mooi heet. KoolKunstenCultuur.nl en dan met een C. En het is niet cool. Nou, het is ook wel cool eigenlijk, toch?
3: Ja. Het is inderdaad allebei, maar je spreekt uit Kool.
0: Nou, wel een mooie naam eigenlijk wat dat betreft. Als ik nu op de website ga snuisteren, en dan kun jij mij intussen vertellen van wat daar de komende tijd te doen is. Want
3: zeker.
0: Waarschijnlijk loopt het weer alle kanten op wat jullie, als ik jullie een beetje volg. Ja,
3: ja, absoluut. Ik ben zelf coördinator van de afdeling Vrije Tijdsonderwijs. Dus dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor alle lessen en cursussen die we binnen Kool organiseren. En dat zijn er ook nog eens een heleboel. Mm-hmm. Maar naast het feit dat we een educatief centrum zijn, zeg maar, zijn we natuurlijk ook een theater.
0: Ja.
3: Daar doen we ook allerlei dingen. Maar inderdaad, we doen zoveel dat ik ga inzoomen een beetje op het vrije tijdsonderdeel.
0: Ja, nou ga je gang hoor. Je hebt nog 3 minuten.
3: Nou, ik ga los. Nou, we beginnen met eigenlijk de proefweek. Dat is van 31 augustus tot en met 5 september. En dat is eigenlijk de start van ons seizoen. Mm-hmm. En dat is de bedoeling dat mensen daar allemaal gratis proeflessen kunnen bijwonen. Het is vrijwel allemaal bij Kool zelf. Mm-hmm. En dan kunnen ze kijken wat wij allemaal doen op het gebied van muziek, op het gebied van theater, op het gebied van beeldende kunst. Nou, het zijn dus allemaal gratis proeflessen die mensen kunnen volgen. Er staat een heel mooi rooster op onze website, die je net al even fijn noemde.
0: Ja.
3: Het is geschikt eigenlijk voor alle doelgroepen.
0: Ja, ik wou net zeggen, hoe oud mag je instappen? Dat maakt dus niet uit.
3: Nee, dat maakt niet uit. Dus we hebben eigenlijk heel veel cursussen voor allerlei doelgroepen. Die programmeren wij gedurende het jaar. Dus als je bijvoorbeeld 4 jaar bent en je denkt van, als ouder of grootouder, ik vind het leuk om met mijn kind iets te doen, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor de kleutermix.
0: Mm-hmm.
3: Dat is eigenlijk een cursus waarbij beeldende vorming, muziek en theater bij elkaar komt. Dus daar kun je voor kiezen. Als je denkt, nou, ik wil liever zelf iets doen, hebben we bijvoorbeeld voor 18 plus, even gegrepen uit ons mega grote assortiment van cursussen. Kun je bijvoorbeeld een schrijfatelier cursus volgen. Als je het bijvoorbeeld leuk vindt om verhalen te schrijven.
0: Mm-hmm.
3: Heb je bijvoorbeeld altijd al een boek willen schrijven, of wil je graag iets meer met poëzie doen, dan is dat echt een cursus voor jou. Daarnaast bieden we bijvoorbeeld voor de doelgroep 6 tot 14 jaar hebben we een theaterklas. Dus voor kinderen die graag op het podium willen staan, daar gaan we mee aan de slag.
0: En nog even tussendoor, die workshops, worden die ook gegeven door professionals, of waar hou je die mensen vandaan?
3: Zeker. Nee, ja, wij werken met geschoolde docenten.
0: Okay.
3: Dus waar halen we ze van? Nou ja, uit ons netwerk.
0: Ja.
3: Maar wij werken eigenlijk met nagenoeg alleen maar met mensen die een opleiding hebben gedaan. Dus een docent beeldend opleiding, docent muziekopleiding, docent theateropleiding. Dus dat is wel echt heel tof dat je een cursus volgt die wordt begeleid door een professionele docent.
0: Ja. Nou, je bent nooit te oud om nieuwe cursussen te volgen, lijkt me zo.
3: Nee.
0: Dat is alleen maar weer goed voor je hersenen. Die wordt dan weer geprikkeld en zo. Dus kom maar op.
3: Ja, nou ja, inderdaad. We kunnen wel allemaal onderzoeken gaan aanhalen die laten zien wat kunst en cultuur allemaal voor je doet. Maar ik hoop inderdaad dat luisteraars dat allemaal weten.
0: Ja.
3: En als je het niet weet, ga het dan eens ondervinden in de proefweek wat het met je doet. Want het is gewoon gratis en je kunt even inschrijven via de website. En dan kun je gewoon lekker wat dingen gaan uitproberen.
0: Ja, Meike, dit is al best wat informatie. Lijkt me goed om elkaar even af en toe op de hoogte te houden. Dus laten we afspreken dat ik regelmatig even bel. Vind je dat een goed idee?
3: Ja, vind ik een heel goed idee.
0: Want het gaat helemaal duizelen nu.
3: KoolKunstenCultuur.nl,
0: daar vind je alle informatie op. En misschien zit er iets voor je tussen. Is het niet een workshop, dan is het misschien wel een leuke voorstelling. Je weet het niet, hè?
3: Ja, zeker. We hebben echt van alles. Dus, neem zeker even een kijkje.
0: KoolKunstenCultuur.nl. Dat is de laatste keer dat ik het heb gezegd, hoor. Voor vandaag
3: dan,
0: hè?
3: Heel goed.
0: Volgende keer zeg ik dat nog een keer, Meike.
3: Doe maar.
0: Ik wens een hele fijne zondag verder en tot een volgende keer.
3: Dank je.

0: Billy Joel en You're Only Human. Zo is het natuurlijk ook nog eens een keertje.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 1 nieuw bericht.
0: Zit je op je horloge te kijken en te tikken en denk, is het al tijd voor het monument van de week? Nee, nog heel even wachten. Want er kwam een voicemailtje binnen. En dat is ook wel een hele leuke, want een poos geleden liep ik daar langs bij de we hebben het over de watertoren van Alsmeer, even voor de duidelijkheid. En toen stond er inderdaad een bord op dat die af en toe ook open is. Nou, volgens mij is het weer zover.
2: Beste luisteraars, vandaag is de Aalsmeerse watertoren weer geopend voor u van 1 tot 5 uur. Deze fraaie watertoren, één van de mooiste in Nederland, werd vroeger gebruikt om waterdruk te creëren binnen het drinkwatersysteem van Aalsmeer en buurtgemeente. De buitenkant is in Art Deco-stijl gebouwd en binnen is het systeem te bewonderen dat zorgde voor de waterdruk. En men kan naar boven op ongeveer 50 meter hoogte en daar kan men genieten van een 360 graden uitzicht over de verre regio van Aalsmeer. Ook vandaag is het weer prachtig weer en bij mooi weer kan men zelfs de Utrechtse Dom zien. Dus welkom in de watertoren aan de Kudelstaatseweg 16 en gelegen aan de Westeinderplas. Parkeren kan even verderop bij het surfeiland en de entree heel laag, kinderen maar €1,50 en volwassenen slechts €3. Tot ziens in de watertoren van Aalsmeer.

0: Je denkt je wel wat je bent, hè? Sean Knight op NH en dat heet Mr. Big Stuff.
1: Het monument van de week met Stella van Heesik.
0: Stella, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen. Hi, hi.
0: Was je nou vergeten het monument van de week naar mij te sturen, Stella?
2: Ja, sorry, sorry, sorry.
0: Ja, dat mag je natuurlijk niet zeggen in de uitzending. Toch gedaan.
2: Wel hoor, ja hoor. Je mag alles zeggen.
0: Ik dacht, hoe kan dat nou? Stella nou, met, is het voorbij? Dat kan natuurlijk tijdens mijn vakantie dat je hebt gezegd... ik gooi de handdoek in de ring of zo.
2: Nee, ik ben er klaar mee. Nee, ja, nee hoor, helemaal niet. Nee, veel te leuk.
0: Zijn. Dan
2: veel
0: hebben we een probleem hoor. Van heel veel luisteraars worden dan boos, denk ik. Het monument van de week, ja, ik weet dus helemaal van niks. Want ik zag hem vanmorgen wel binnenkomen, maar geen tijd gehad. Dus jij mag helemaal los.
2: Ja, ik ga ook helemaal los. Ja, het is ook niet één monument. Het zijn er eigenlijk meerdere. Het zijn verschillende monumenten van de Kuipersfamilie. Van Pierre Kuipers dus, de architect van de Vondelkerk. En dat heeft ermee te maken dat wij nu een tentoonstelling geopend hebben in de Amstelkerk. Daar doen 8 kunstenaars aan mee die de Vondelkerk, de brand eigenlijk als inspiratie dienden die voor het maken van hun werken. En de tentoonstelling, dat is een verkoop. Op tentoonstelling is gratis te bezoeken. En het leuke is dat wij ook dus een wandeling hebben uitgezet van de Amstelkerk naar de Vondelkerk toe. Waarbij je allemaal verschillende panden van Kuipers, van Pierre Kuipers, maar ook van Jozef Kuipers, zijn zoon, en ook van Eduard Kuipers, zijn neefje, tegenkomt. Dus dat is hartstikke grappig.
0: Grappig, dat is heel erg leuk vooral. En inspirerend. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dit wel gaan doen hoor.
2: Ja, en ook heel informatief. En ook van sommige panden wist ik ook helemaal niet dat die van de Kuipersfamilie eigenlijk waren. Zoals vlakbij de Amstelkerk in de Kerkstraat. Ja. Daar was dus blijkbaar het atelier ook van Eduard Kuipers.
0: Nou, zo leer jij ook nog wat bij. Grap.
2: Ja, precies.
0: Je weet alles.
2: Heel leuk. Ja. Nee. Ik leer heel veel. En dat is juist ontzettend leuk met dit. Ja,
0: ja, maar dat is een van de dingen die je wil aanstippen. Maar nog meer begrijp ik.
2: Ja, precies. Je komt natuurlijk ook langs het Rijksmuseum, wat eigenlijk toch wel het belangrijkste monument is, naast natuurlijk het Centraal Station, wat Pierre Kuipers ontworpen heeft. En je hebt daar de tuin. En ik ben er wel eens in geweest.
0: Welke
2: de tuin van het Rijksmuseum?
0: Ja, natuurlijk wel. Ja, ooit. Ja. Zeker.
2: Want het leuke is dat je daar dus ook gratis in kan. En daar kom je allemaal verschillende gebouwen naast het museum. Kom je daar bijvoorbeeld ook de directeurswoning tegen. Mm-hmm. Het fragmentengebouw, waarbij hij dus allerlei fragmenten gebruikt heeft uit oude gebouwen. Want hij vond dat die weer een nieuwe plek eigenlijk nodig hadden. Die zie je daar. Tekenschool is ook een van de panden in de tuin dus van het Rijksmuseum. Nou ja, en dan loop je op een gegeven moment door. En dan kom je ook weer langs een ander atelier van Eduard Kuipers. Maar natuurlijk ook de Vondelstraat. Waar je natuurlijk de Vondelkerk ziet. Ja. Maar ook verschillende gebouwen die Pierre Kuipers en zijn zoon ook weer ontworpen hebben in die straat. En waaronder hun woonhuis. Dus dat is ontzettend leuk om te weten.
0: Moeten we nog even hebben over die Vondelkerk. Hoe staat het daar op dit moment mee? Want het is een poosje geleden dat ik in ieder geval van jou heb gehoord hoe het voor staat.
2: Ja, nou ja, we hebben hem gered, zeg maar. Hè. De bereddingsfase is nu voorbij. Dus dat wil zeggen, we hebben het veilig gesteld. Mm-hmm. We hebben de monumentenaanvraag ingediend. De vergunning. En die loopt. En we hopen dat we eind september zoiets kunnen starten dan met de restauratie. En dan gaan we dus beginnen met de opbouw. Maar nu is hij dus, als je dus nu de kerk ziet, is hij helemaal ingepakt met wit zeil. Om ervoor te zorgen dat... we hebben een dak erboven gemaakt, hè. Een tijdelijk dak. En om ervoor te zorgen dat dak niet zeg maar opwaait, is ook de hele stijger ingepakt met wit zeil, zodat er geen wind onder die kap kan komen.
0: Ja, dat is een hele constructie. Ik heb er filmpjes van gezien en zo. Dat is wel heel ding geweest om dat op te maken.
2: Ja,
0: maar spectaculair zou je bijna zeggen. Nou, dat is het gewoon.
2: Nou, echt wel. Ik vind sowieso die kap, dat is echt zo
0: speciaal
2: hoe dat eruit ziet. Ja,
0: iets moderns of zo, ja.
2: Ja. Ja, het ziet wel tof uit.
0: Maar zijn er wel genoeg centjes intussen om de hele boel op te knappen?
2: Nou, nog niet. Oh. Dus vandaar dus ook die tentoonstelling. En dat is vanuit de kunstenaars ontstaan. Dus dat is Roy Lichet. Die heeft dat bedacht samen met uitgever Bas Lubberhuizen. En Bas Lubberhuizen heeft ook een hele tijd in de Vondelkerk gezeten als huurder. En zij kwamen met het idee van, goh, kunnen we niet een verkooptentoonstelling maken? En daarbij hebben nog meer bevriende kunstenaars zich aangesloten. Waardoor er nu 8 kunstenaars een hele mooie tentoonstelling hebben gemaakt in de Amstelkerk.
0: Amstelkerk, ja.
2: Ja,
0: en die opbrengsten wel... gaan allemaal naar de Vondelkerk uiteindelijk.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Dus
2: ja,
0: allemaal naar die tentoonstelling. Wat kost het eigenlijk?
2: Gratis.
0: Oh, het is gratis. Maar hoe gaan dan die opbrengsten daar naartoe?
2: Nou ja, als je dus een kunstwerk verkoopt, dan gaat het groot deel naar de Vondelkerk toe. En we organiseren ook nog allemaal leuke activiteiten, zoals lezingen. Daar kunnen mensen zich ook voor inschrijven. En daar wordt dan een vrijwillige bijdrage voor betaald. Dus degenen die wat minder kunnen geven, die geven wat minder. En de mensen die wat meer kunnen geven, die mogen wat meer geven.
0: Mooi.
2: Dus zo is het eigenlijk opgezet.
0: Nou, alle informatie vind je op de stadsherstel.nl. Sowieso staat er heel veel op te lezen. Ik heb nog, voordat Jos Heremans zometeen los mag, heb ik nog een liedje. Nou, jij mag hem weer uitkiezen als je wil. Stellen of zeggen, laat maar joh.
2: Nee hoor, kom maar wel.
0: Ja, even kijken, wat zou nog kunnen? Danny Vera met DNA. Paul Simon met 50 Ways to Leave Your Lover. Ik heb ook nog Tambourine met High Under the Moon. En ook nog, ja, ongelooflijk, Boyzone en Picture of You. Nou, ben benieuwd welke bij jou past, Stella.
2: Paul Simon.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Oh ja?
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Heel goed. Nou,
0: wat oudere muziek, hè? Nee.
2: Ja, heerlijk, maar dat is lekker, heerlijk. Ja, precies.
0: Nou, dankjewel, Stella. Tot volgende week. Hopelijk weer gewoon, Monument van de Week.
2: Ja, heel graag. En dan ben ik op tijd, hoor.
0: Ja, nee, gelukkig maar.
2: Met het toesturen van de info.
0: Tot volgende week, Stella. Fijne zondag.
2: Oké. Okay. Dag, dag.
0: Straks even horen wat Jos Heremans gaat doen. Straks tussen, 10 en 12 hier op NH. En uitgezocht door Stella zelf, deze van Paul Simon. Dit is 50 manieren om van je liefde af te komen. Komt het op neer. Op NH, dit is de agenda.

0: and get yourself free. Ja. Lekker muziek van Paul Simon dus. En 50 Ways to Leave Your Lover. Aan het einde van de agenda voor vandaag. Voor het hele weekend trouwens. Want gisteren waren we natuurlijk ook gewoon lekker. Het gaat altijd door, hè, Jos?
1: De agenda gaat altijd door.
0: Tips gaan gewoon door, ja. Logisch. En volgende week is er gewoon weer een nieuwe agenda. Zometeen gewoon lekker blijven luisteren. Radio aanhouden, tekst en uitleg met Jos en zijn gasten natuurlijk.
1: Ja, want de tweede uur duiken we het bos in. Het Amsterdamse bos, om wel te verstaan. En we doen dat met gasten die voorstellingen spelen bij Bosfest. Dat is een heel mooi festival. En dan zie je allerlei voorstellingen op plekken waar je eigenlijk normaal gesproken nooit komt. Dus midden tussen de bomen of vlakbij bij een watertje. Hartstikke leuk. We hebben een zomerse vertaalplaat. En we hebben vergeetliedjes van Frank Sinatra, onder andere.
0: Nou, luisteren.
1: En Wim Sonneveld.
0: Dat is het beste wat je kan doen. Dankjewel, Jos. Veel plezier. En wat mij betreft tot volgende week. Fijne zondag.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Ik ben Johnny, Pambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
14: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
15: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Wees, het leukste stadje binnen Amsterdam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Tien uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte raken de economie in de EU hard. Dat stelt de Triodos Bank. Frankrijk, Italië en Spanje merken de gevolgen het meest, staat in een nieuw onderzoek. Maar ook Nederland is gevoelig, omdat we niet zijn ingesteld op hitte en droogte. Vooral de landbouw merkt de gevolgen. Maar ook mensen op kantoor die hebben een minder hoge arbeidsproductiviteit als het warm is. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook in het westen van de VS woeden veel natuurbranden. Voor de zuidkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden amforen, dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt verder onderzoek gedaan bij het wrak. Ook worden er maatregelen genomen om het te beschermen. En Demi Vollering die start vandaag in de gele leiderstrui in de slotetappe van de Tour de France Femme. Van en naar Nice is die etappe. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe gisteren greep ze de leiding in het algemeen klassement. Vollering heeft vandaag 8 seconden voorsprong op de Poolse Kasia Niewiadoma. Demi Vollering won de Tour de France voor vrouwen 3 jaar geleden al een keer. Het weer dan nog. Vooral vanmiddag is er flink wat zon. Het wordt 27 graden in het noorden van het land tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Morgen eerst bewolkt, dan in het noorden kans op wat lichte regen. Morgen wordt het nog iets minder warm dan vandaag, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is een uittip.
18: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
19: Dit was een uittip.
20: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Statusteam, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
22: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
23: Dus het maken van staal wordt schoner.
24: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
25: Maar moet dat dan in Nederland?
26: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
27: En wat levert dat dan op?
24: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
27: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
28: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
29: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
30: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
31: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
32: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
31: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
32: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
33: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
34: Ik doe het voor gezonde nieren.
35: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
36: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: en uitleg.
1: Met Jos Heren.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij tekst en uitleg op deze zondag. En mag ik weer zeggen, zonnige zondag, 9 augustus. En we begonnen tekst en uitleg met een nummer van Lakshmi. Voluit Lakshmi Swami Persoet of Persout. Ze is geboren in Wijchen, gewoon hier in Nederland. En ze heeft natuurlijk al een hele lange carrière achter de rug. Maar dit is haar nieuwe single. Binnenkort komt er ook weer een nieuw album van haar uit. En het leuke is, dan komt ze ook hier in de tekst en uitleg vertellen hoe ze dat allemaal voor elkaar heeft gekregen om weer een nieuw album op te nemen. Maar goed, dat gebeurt allemaal pas in september. We zitten nu pas op 9 augustus. Wat gaan we doen? Zo dadelijk tussen 11 en 12 hebben we namelijk gasten die komen uit het bos. Ze zijn daar druk aan het repeteren voor de voorstellingen die daar gespeeld worden in de komende weken. Want vanaf vandaag begint daar Bosfest. En Bosfest is een festival waarbij je allerlei voorstellingen kunt zien op plekken die je eigenlijk normaal gesproken niet verwacht. Dus ergens op achterafpaadjes, midden tussen de bomen, aan een waterkantje. Nou ja, dat soort dingen allemaal meer. En het zijn allemaal nieuwe voorstellingen, dus dat is hartstikke leuk om naar te kijken. Wie er komen, dat vertel ik straks pas. Dat hou ik nog even geheim. Verder hebben we twee hele leuke nieuwe vergeet me liedjes. En een vertaalplaat, een zeer zomerse vertaalplaat, waarvan ik nooit had gedacht dat het een vertaalplaat zou zijn. Goed, genoeg gepraat. Nu een plaat met een vertaling in zichzelf. Holiday in Spain.

0: Ja, en dat applaus dat klinkt voor Nada, Nada Malinima. Dat applaus kreeg ze bij het Sanremo Muziekfestival in 1971. En dat won ze ook. En inmiddels is kleine Nada een stuk ouder geworden. Want inmiddels is ze 73. Maar ze heeft vorig jaar nog een album uitgebracht. Leuk liedje uit de jaren 70. Een vrolijk zomers melodietje.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: Ja, over zomers en melodietjes gesproken, mensen. Vorige week hadden we deze vertaalplaat.

De Duitse zangeres Mina nam dit op. En in het Nederlands werd dat vertaald. En natuurlijk uitgevoerd door Anneke Grunlo. En die scoorde er dan in Nederland weer een hit mee. En er kwamen heel veel inzendingen voor binnen op 088-850-51-52. En ook via de mail op tekstenuitleg@nhradio.nl. Maar er kon er maar één winnen. En dat werd vorige week Monique van Vliet uit Purmerend. Dus die kreeg dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek. En straks hebben we weer een nieuwe vertaalplaat. En dan maak jij ook weer kans op dat mooie opschrijfboek. Maar eerst gaan we naar de oplossing van vorige week. Hier is Anneke Grunlo.

Ja, iedereen wist het wel. Hè? Anneke Grunlo was dat natuurlijk met brandend zand. En Monique die kreeg dus dat mooie tekst en uitleg op schrijfboek. Iedere week hebben we een vertaalplaat. En dan moet je dus raden wie in het Nederlands heeft gezongen wat eigenlijk oorspronkelijk een buitenlands nummer is. Nou, is het ingewikkeld? Soms wel, soms niet. Bij het liedje wat we vandaag gaan draaien dacht ik eigenlijk in eerste instantie dat het helemaal geen vertaalplaat was. Ik denk, nou, dat is zo een door en door Nederlands lied. Maar nee hoor, bij nader onderzoek bleek dat het liedje uit het Engels kwam. En werd het gezongen door Kay Jackson. Een zangeres die daarna nooit meer iets heeft uitgebracht volgens mij. Want ik heb er daarna nooit meer wat van gehoord. Het nummer komt uit 1972. Het heet Carnaval. Het is geschreven door een Franse componist, Giovanni Papini. In samenwerking met een Amerikaanse liedjeschrijver. Die dan weer Sherman Swartz heette. Nou ja, liedje uit begin jaren 70. Nou, dan weet je wel een beetje hoe het klinkt. Het is vernederlandst door iemand die dat heel goed kan. En kon, eigenlijk moet ik zeggen kon. Dat was namelijk Pierre Cartner. Die heeft heel veel liedjes omgebouwd tot Nederlandstalige hits. En uiteindelijk werd het in het Nederlands een hit. Maar niet voor Pierre Cartner of vader Abraham. Nee, voor iemand anders. Goed, we gaan luisteren naar de vertaalplaat van vandaag. Je kunt je oplossingen doorgeven op 088-850-5152 via de app. Of via de mail tekst-en-uitleg@nhradio.nl. Hier komt de vertaalplaat van vandaag. We gaan luisteren naar Kay Jackson.

Stad en land, of het dorp en de stad van Mugel, Vugin, Le Village et la Cité. Goed, mooie muziek, lekker ook om mee te zingen, een beetje inhaken. Een beetje lekkere, ontspannen muziek zo op de zondagochtend, zeker met het warme weer. We gaan naar een Nederlandse zangeres, ze heet Merel Koman, maar haar artiestennaam is Blackbird. En het nummer wat we gaan horen is Lonely on Lover's Lane.

0: NH.
1: Tekst en uitleg
0: met Jos Heremans.
2: Het liedje van de wind is schuchter, romantisch en nuchter. Het zingt in allerhande talen, de mooiste verhalen over West en over Oost.

dag en nacht, van de zwakheid en de kracht, van het vuur dat nooit wil branden, van de hoop die nooit zal stranden. Het liedje van de wind is moedig, kwaadaardig en goedig. Het dobber tussen toen en heden, van oorlog naar vrede. Het is logisch zonder end en tegelijk inconsequent. Het is onstabiel en rustig, vredelievend en vechtlustig. Het is koud en warm en koel, spijkerhard en vol gevoel. Te triomfantelijk en te treurig, te monotoon en te veelkleurig. Het liedje van de wind is tierig, gulhartig en gierig. Het schommelt tussen leed en vreugde, gebreken en deugden.

0: Het is het liedje op de grens tussen het monster en de mens. En het klinkt zo in onze oren als wij het zelf het liefste horen. Het liedje van de wind, het liedje van de wind, het liedje van de wind.
1: Ja, een beetje wind kunnen we wel gebruiken met deze zomerse temperaturen. Jules de Korte die zong daarover. Ja, en in tekst en uitleg maken wij de meest merkwaardige overgangen. Zo gaan we maar in één keer. Ja, het is wel een beetje. Er zit wel een bruggetje in van wind naar curved air. Maar dat is wel heel ver gezocht, moet ik eerlijk zeggen. We gaan luisteren naar Melinda.

0: Een mooi lied van Curved Air was dat. En ja, we krijgen natuurlijk ook wel wat vragen van luisteraars die zeggen, dan kun je ook iets draaien van Earth and Fire? En dan denk ik, ja, dat hebben we natuurlijk al heel veel gedraaid de afgelopen weken in verband met het overlijden van Jernie Kaagman. Maar toen dacht ik, van de week krijgen we die maansverduistering. En heb ik nog wel een mooi liedje dat geschreven is door de man van Jernie Kaagman. Bert Ruiter, ja, die is ook helaas al overleden. Maar dat is wel een heel mooi liedje en misschien ook wel een beetje toepasselijk. Dus ik denk van, weet je wat, dan doen we die. Dan hebben we toch een mooi eerbetoon. Herman van Veen zingt het, want die heeft het ook opgenomen in een van zijn theatershows. Het liedje heet Morgen ben ik op de maan. En het is dus geschreven door Bert Ruiter qua muziek.
1: Wanneer de maan de zon optrekt, het daglicht in haar gouden bed,

toch een soort postume hulde aan zowel Jernie Kaagman als Bert Ruiter. Morgen ben ik op de maan van Herman van Veen. En dan reizen we nu af naar het verre Mexico, naar Juan Gabriel.

0: Wat een mooie dag. Brigitte Kaandorp.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het Vergeetmelietje.
3: Vergeetmelietje.
0: Ja, bij de Vergeetmelietjes hebben we een aantal mensen die altijd Vergeetmelietjes insturen en die vragen daar dan om. En die mensen die komen van heinde en ver. Dus dat is wel weer leuk, want daardoor krijgen we een beetje ruim aanbod vanuit de hele provincie. En dan ga ik eens eventjes in mijn mail snorren, want er komen via de mail tekst en uitleg @nhradio.nl ook altijd mailtjes binnen met verzoekjes voor zo'n vergeetmeliedje. En we hebben een aantal mensen en die zijn ons heel trouw. En dat vinden we hartstikke leuk, want daardoor krijg je steeds weer nieuwe, mogen we toch wel zeggen, ja, nieuwe vergeetmeliedjes. Ja, dat wou ik zeggen. Sabrina Brekelmans is er een van. En die vraagt die plaatjes dan altijd aan voor haar oom Ger. En oom Ger, die luistert altijd, dat weet ik. Dus oom Ger, we hebben ons best gedaan. Want oom Ger wilde namelijk heel graag een nummer horen van Frank Sinatra, Love and Marriage. Maar dan wel de originele uitvoering uit de film, uit 1955. Nou, die hebben we gevonden.

Ja, uit de film Our Town uit 1955. Speciaal voor oom Ger uit Wieringenwerf en zijn nichtje Sabrina uit Purmerend. Een vergeten liedje. En als je zelf een vergeten liedje wil aanvragen, kan dat op 088-850-5152 via de app. Of mailen naar tekstenuitleg@nhradio.nl. Hebben we nog net tijd voor een leuk Grieks liedje.

0: laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
4: Dit is een uittip.
5: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
15: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
16: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
17: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
18: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
19: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
20: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is een uittip.
6: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
4: Dit was een uittip.
16: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
28: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
29: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
28: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
30: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
31: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
32: Tekst en uitleg
33: met Jos Heerema.

0: tekst en uitleg.
1: NH.
2: Ja, welkom terug bij het tweede uur tekst en uitleg. We begonnen met The Secret Garden van Bruce Springsteen. Bruce, zoals je hem eigenlijk niet zo heel vaak hoort. En dat is juist het leuke van een programma als tekst en uitleg. Dan hoor je namelijk liedjes die je niet vaak hoort op de radio. Of soms helemaal niet hoort op de radio. En daarom zijn we zo blij dat we er zijn. En om te beginnen met dit tweede uur moet ik nog één ding doen. Dat is namelijk de winnaar bekendmaken van de vertaalplaat van net. Dat liedje wat je dus hoorde van Kay Jackson, wat niemand kende in Nederland, Carnival. Dat was dus gewoon Zomerzon van de Makkers. Nou, dat klonk zo super Nederlands dat je dacht van, nou, dat kan geen liedje zijn uit het Engels. Maar dat was het dus wel. Er waren gelukkig een heleboel mensen die het wisten. En Monique van der Voort uit Heilo, die mailde ons met de goede oplossing, of appte ons met de goede oplossing, en die zei, dat is het lievelingsliedje van mijn man. Nou ja, als je dat erbij zet, dan win je natuurlijk. Die krijgt dus dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek. Dat moet ze dan wel aan een man geven. Dat moeten we dan wel bij deze afspreken. Goed, we hebben een hele volle bak vandaag, mensen. Want er zitten twee dames en een heer hier in de studio, behalve Marcel en mijzelf. En tegenover mij zitten wij en gaan we nu even introduceren. Mickey en Evie. En we gaan eerst luisteren naar... Nou, Mickey? Zullen we Mickey eerst horen?
3: Ja. Ik dacht, er komt nu een lied.
4: Nee. Ik dacht, jullie gingen zingen.
3: Ja, ik dacht, gaan we zingen? Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, nee, Mickey. Je moet gewoon, we willen even je stem horen, Mickey.
3: Ja, hoi. Ja, ik ben Mickey.
2: Dat Hallo. Is Mickey. Ja. En naast Mickey zit Evie.
5: Hallo, hi.
2: Ja, hi. Mickey heet Mickey Bruins en Evie heet Evie te pas. En zij vormen samen het cabaret trio met z'n tweeën. Birgit en de rest. Nou, tot zover de verwarring. Straks gaan we dat wel uitleggen. En naast mij zit Maurits van den Berg. Nou, die herken je direct.
6: Hallo.
2: Ja, dat is Maurits. En Maurits maakt deel uit van het theatergezelschap De Leedbewakers. En die spelen ook in het Amsterdamse Bos bij Bosfest. Want daar gaan we het over hebben. En de Leedbewakers die staan daar niet voor de eerste keer. Maar jullie staan er wel voor de eerste keer, Mickey en Evie. Klopt. Zijn jullie al in het Bos geweest?
3: Ja, we zijn al heel vaak in het Amsterdamse Bos Theater geweest. Maar nog nooit bij Bosfest. En we vinden het heel erg leuk dat we daar nu mogen gaan spelen voor het eerst.
2: En hebben jullie al een plekje uitgekozen waar je gaat spelen?
5: Nou, er werden ons meerdere locaties soort aangewezen. Maar we hebben nog niet helemaal helder welke nou exact van ons gaat zijn.
3: Nee.
2: Oh, dat is wel gevaarlijk dan.
3: Ja, dat wordt heel spannend.
2: Ja.
3: Waar we gaan staan.
2: En wanneer wordt de knoop doorgehakt daarover?
3: Volgens mij is dat al wel bepaald, maar moeten we gewoon zelf nog gaan kijken.
2: Oh, dat is het.
3: Ja.
2: Oh ja, dus zo democratisch is het niet. Het is niet zo dat je zegt van, nou, ik vind het wel leuk bij dat bosje. Kunnen we daar spelen?
5: Nou, we hebben wel aangegeven dat we op welke manier of welke soort vorm van publieksinteractie zeg maar werkt voor de voorstelling.
2: Mm-hmm.
5: Of je dan een iets grotere plek moet hebben of juist een iets kleinere.
2: Ja.
5: En voor ons werkt het wel goed als wij nog een beetje contact kunnen maken met het publiek.
2: Ja.
5: Dus in die zin zullen we op een iets intiemer plekje staan. Maar welk intiem plekje dat dan is, dat weten we nog niet.
2: Dat weet je nog niet. Nou, dat moeten we dan nog even
3: iets
2: afwachten.
3: Groens.
2: Ja, iets groens in ieder geval. En hoe is dat bij jou, Maurits? Weten jullie al waar je gaat spelen?
6: Ja. Ja,
2: ja?
6: Ja, we hebben, ik weet het en ik weet ook waar de zon staat op het moment van spelen.
2: Oh, dat is wel handig.
6: Ja,
2: ja.
6: Ja. We wilden eigenlijk omdraaien, maar toen dachten we, ja, er zitten mensen eigenlijk alleen maar in de zon te kijken. Dan zien ze ons niet meer.
2: Oh ja, ja. Ja, want maar, hoe laat spelen jullie? Want,
6: wij spelen om 7:50.
2: Oh, ja,
6: ja, nee, Bosfest is een hele avond, is een heel avondprogramma. Dus
2: ja.
6: Je kunt veel zien.
2: Dat ja, je kunt naar meerdere voorstellingen tegelijk. Ja. Ja, als je 7:50 zit je net een beetje met de ondergaande zon natuurlijk.
6: Ja, en net nog je eten in je mond.
2: Maar dat kun je ruim van tevoren doen, want je kunt ook bij Bosfest op het, zeg maar het festivalterrein kun je eten en drinken. Dus dan kun je allemaal ruim van tevoren kun je dat allemaal regelen.
6: Dat komt goed. Ja.
2: Dat komt allemaal wel goed. En speel je dan één keer op een avond of speel je meerdere keren?
6: Nee, wij spelen één keer op een avond. Dus het is een voorstelling van een uur.
2: Mm-hmm.
6: Dus dat past dan één keer in dat Bosfestprogramma per
2: maand. Oh, ja.
6: En er zijn ook kortere voorstellingen, die spelen dan weer vaker.
2: Ja. Hoe is dat bij jullie, Evie? Evie. En ik kijk naar Mickey, dat is een scheel.
3: Ja, dat is verwarrend.
2: Evie en Mickey, hoe is dat bij jullie? Spelen jullie ook één keer per avond?
5: Nee, wij spelen er twee.
2: Oh, oké.
5: Ja. Want onze voorstelling is ook korter, wij spelen een klein half uurtje.
2: Oh, oké. Ja. Wat jullie gaan spelen, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. De voorstelling van, als jij het ook goed vindt, Maurits, van Evie en Mickey, daar gaan we zo dadelijk mee beginnen. En daar past het volgende lied bij.

0: Alleen naar de kermis. Van Thijs Boontjes was dat. En waarom draaiden we dat? Nou, dat sluit toch wel een beetje aan bij de voorstelling. Het is niet altijd kermis. Van Birgit en de rest. En Birgit en de rest, dat zijn dan weer Mickey Bruins en Evi te pas. Kun je het nog volgen? Probeer erbij te blijven, mensen. Ja, laten we even naar die voorstelling gaan die jullie spelen in het Amsterdamse Bos. En jullie beginnen in de tweede week van Bosfest. Dus jullie spelen vanaf 18 augustus.
1: Klopt.
0: En laten we eerst even beginnen met de merkwaardige naam Birgit en de rest. En hoe dat dan weer zich verhoudt tot jullie eigen namen.
1: Ja, het is heel vaag gegaan. Maar we konden de hele tijd geen naam verzinnen. In jaar 1 van de Koningstheateracademie werden we een beetje een duo. En we waren echt de hele tijd aan het speculeren over wat moet onze naam dan zijn.
0: Mm-hmm.
1: En toen hadden we dag een repetitie dat ik Evi de hele dag door Ingrid, Birgit, whatever, een soort rare vrouwennaam noemde.
0: Ja.
1: En toen moesten we voorspelen ergens. En toen schreef ik dus op als grap Birgit. Zo van, ja. Birgit komt spelen, want Evi komt spelen.
0: Ja.
1: En toen zei jij, ja, maar zijn we z'n tweeën. Ja, ik heet geen Birgit. Dus zij schreef de rest erachter.
0: Ja.
1: En toen zei ze, als ik dit nu opschrijf, Mick, is dit onze naam? Toen zei ik, ja, sure, het is goed met je.
0: Ja. Oh, oké.
1: Zij schreef dat op. En zei, dan maak ik nu de Instagram aan. Ik zei, ja,
0: oh, goed. Dat is wel heel snel gegaan dan.
1: En toen hebben we die Instagram aangemaakt. En online een beetje het concept aangehouden van, wij zijn de rest en we zijn op zoek naar ons derde lid.
0: Waarom zijn jullie op zoek naar een derde lid?
1: Ja, dat zijn we eigenlijk niet. Het is gewoon, ja, het is een beetje flauw. Ja, het is een beetje ons online ding geworden.
0: Ja, maar stel dat iemand zich meldt.
1: Ja, dat is al gebeurd.
0: Oh.
1: En dan zeggen wij gewoon, dan wordt diegene gewoon geblokkeerd.
0: Oké. Oké, dus kansloos. En hoe is dat met z'n tweeën?
2: Ja, het is heel, het is vooral heel leuk om
0: Duik maar lekker in de microfoon.
2: Samenwerken.
0: Ja.
2: En ook, die naam verhoudt zich ergens ook nog wel tot het materiaal wat wij de hele tijd blijven maken. Want ergens zijn we de hele tijd een beetje zoekende naar iets.
0: Mm-hmm.
2: En het lukt net niet.
0: Oh ja.
2: En dat is eigenlijk heel leuk om zo'n zoektocht de hele tijd met z'n tweeën vorm te mogen geven.
0: Ja, want jullie hebben elkaar ontmoet op de Koningstheateracademie.
2: Ja.
0: In Den Bosch is dat volgens mij.
2: Ja.
0: En waarom wilden jullie daar graag naartoe? Laat ik even met jou beginnen.
2: Nou, ik dacht vanaf kind af aan heel erg lang dat ik actrice wilde worden.
0: Mm-hmm.
2: En toen ging ik daar op een gegeven moment, toen ik een jaar of 16 was, iets beter over nadenken. En toen dacht ik, oh ja, ik vind eigenlijk de helft van de stukken die geschreven worden, waar je dan als acteur inspeelt, niet zo leuk geschreven.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan wil ik het ook niet spelen.
0: Okay.
2: Nou ja, dus toen vielen al best wel snel de toneelscholen af.
0: Ja.
2: Maar ik wilde wel nog heel graag iets op het podium doen. En toen heeft ooit een docent van mij gezegd, moet je niet even in Den Bosch kijken, daar zit een cabaretopleiding. Toen zei ik, ja, leuk bedacht, maar ik ben niet grappig.
0: Oké.
2: Nou,

0: project werden gegooid.
1: Ja. Gegooid?
0: Ja, een docent die gewoon zei, ga maar iets maken in een... Toen was het ook echt nog een trio. Mm-hmm. Van nog een meisje uit onze klas toen bij.
2: Klas, ja. Ja.
0: En toen merkten we al heel snel dat wij het heel goed met elkaar konden vinden. Ja. Maaktechnisch. Ja, ja, ja.
1: Waarom kunnen jullie zo goed samenwerken?
2: Ik denk juist omdat we zo anders zijn. Ja. We werken ook op een hele andere manier. Dus ik wil meteen de vloer op en eigenlijk op de vloer onderzoeken. En Eve is heel goed in schrijven en heel dramaturgisch ingesteld. En op een of andere manier vindt dat elkaar heel goed.
1: Nou spelen jullie de voorstelling Het is niet altijd kermis. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Evi?
0: Het is eigenlijk een voorstelling waarin je ons tweeën ziet stoeien en worstelen met het leven van een jonge twintiger. Mm-hmm. En dan vooral op het gebied van de liefde. Waarin we eigenlijk elke keer een soort hoop houden dat het goed gaat of dat het beter wordt.
1: Ja.
0: En dat we elkaar ook heel erg proberen te steunen in die voorstelling. Mickey die zoekt naar het grootste meeslepende leven. En die wil heel graag alles uit het leven halen. Dus kiest ze niet.
1: Mm-hmm.
0: En ik settle heel snel uit angst dat er niks groters is. En die soort zoektocht hebben we geprobeerd samen vorm te geven. Waarin je als basis ziet dat wij heel erg samen zijn.
1: Ja.
0: Dat je dan samen maar het leven trotseert.
1: Ah, en hoe is het in het werkelijke leven? Is het ook een zoektocht?
0: Ja, ik denk in ieder geval dat... Heel veel jonge twintigers zouden zeggen dat het nog steeds een gezellige zoektocht is.
1: Ja.
0: En in ieder geval voor ons is het ook wel de basis vanuit die voorstelling is ook echt vanuit onze eigen ervaringen gekomen.
1: Ja, want hoe is het als jonge theatermaker in deze, mogen we toch wel zeggen, turbulente wereld op dit moment, om voorstellingen te maken? Want je wordt natuurlijk altijd betrokken bij wat er om je heen gebeurt.
2: Ja, ik denk dat we tot nu toe best geluk hebben in die zin misschien. Dat we waren vorig jaar onderdeel van Festival Boulevard in Den Bosch. Van een soort jong makerscollectief, een gelegenheidscollectief, Club Felix. En daar zijn we dit jaar mogen er ook weer bij. En dan mogen we in die week, volgende week is dat, een aantal keer spelen.
1: Mm-hmm.
2: Dus nu daarna Bosfest. En daarna gaan we meedoen aan het Groninger Cabaret Festival, studentenfestival. Dus we hebben onszelf natuurlijk wel voor alles aangemeld en dingen. Maar dus best al een leuke...
1: Ja, want is dit jullie eerste, totale voorstelling, om het zo maar eens te zeggen?
2: Ja, dit was onze eerste voorstelling van bijna een uur, onze afstudeervoorstelling.
1: Mm-hmm.
2: En nu gaan we voor Boulevard en Bosfest hem inkorten naar 30 minuten.
1: Oh, oké. Okay. Oh, dat is echt Kill Your Darlings.
2: Ja, dat was Kill Your Darlings, ja.
1: Ja, is dat lastig, Evi?
0: Het is lastig in de zin van dat je met heel veel verschillende factoren rekening wil houden. Dus dat je en denkt, ja... Het moet leuk zijn, maar je moet het verhaal kunnen volgen. Maar het moet ook een soort emotionele diepgang ergens nog krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het moet ook een boog zijn. Het kan niet een te lange boog zijn.
1: Oh,
0: we zijn een beetje aan het
2: puzzel.
0: Aan het zoeken met hoe wordt het. Hoe kunnen we de stukken aan elkaar krijgen?
1: En doe je dat alleen of krijg je daar hulp bij? Want je hebt natuurlijk een regisseur nodig, bijvoorbeeld.
0: Ja, we hebben met twee regisseurs gewerkt.
1: Mm-hmm.
0: Met Minou Bozua en met Margot Ros.
1: Dat zijn bekende regisseursnamen.
0: Zeker. En we wilden ook specifiek, we vonden het leuk om vrouwen om ons heen te hebben.
1: Oh, waarom?
0: We worden zelf altijd heel enthousiast van het idee van vrouwen in het landschap. En ook daarmee werken geeft ons een soort boost waarvan we denken, oh ja, het is soms iets harder werken. We hebben ook wel eens te horen gekregen, vrouwen zijn niet grappig. Of ik zou minder snel naar jullie gaan dan naar iets anders.
1: Je meent het.
2: Ja, dit gebeurt echt heel vaak.
1: Wat raar.
2: Ja.
0: Dus dan is het leuk om twee grote vrouwelijke namen om je heen te hebben.
1: Ja.
0: Om je een beetje
2: die
0: gesteund.
2: Heel geestig zijn en supergoed in wat ze doen.
1: Ja. Ja.
2: Dus we wilden een soort vrouwenfront vormen.
1: Ja. Nou, dat is dan bij deze gelukt.
2: Ja.
1: Zingen jullie ook eigenlijk?
2: Ja, we rappen.
1: Oh.
2: We rappen en we zingen erop los. Ja hoor.
1: Oh, oké, ik ben heel nieuwsgierig wat we allemaal te zien kunnen krijgen in het Amsterdamse Bos. Wat hebben jullie overigens met Paul de Leeuw?
2: Ja.
0: Ja, wat hebben wij met Paul? Niet zo gek veel. Nee.
1: Maar wel met een liedje van hem.
2: Ja.
0: Ja, ja, dus dit is ooit, we hebben er ooit heel veel lol mee gehad.
2: We hebben er ooit op gedanst.
1: Oh, okay.
2: Ja. En toen vonden we dat leuk, het is blijven hangen. Het staat in onze bio, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Nou, laten we ernaar gaan luisteren. Het is ooit een vertaalplaat geweest, ook hier in tekst en uitleg. Paul de Leeuw, want ik wil niet dat je liegt.
0: Yes.

0: Ik wil niet dat je liegt van Paul de Leeuw en Evie de Pas en Mickey Bruins zongen uit volle borst mee. Want dit liedje ligt in hun verleden. En daar dat vonden ze altijd heel erg leuk om mee te zingen. En ze spelen dus met de voorstelling Het is niet altijd kermis. In het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. De voorstelling is te zien vanaf 18 augustus. En nou ja, je kunt gewoon een kaartje kopen voor Bosfest. En dan kun je naar meerdere voorstellingen op een avond. Dat is ook een leuk festivalterrein. Wat doen jullie eigenlijk de rest van de dag voor zo'n voorstelling, vroeg ik mij eens af?
1: Nou, we hebben een tent als decorstuk. Dus de tent opzetten.
0: Ja.
2: Jij gaat de tent opzetten.
1: Ja. Ja, ik ga de tent opzetten. Nee, verder denk ik, we gaan lekker ook een beetje zien wie er verder is. En gewoon een beetje met de andere artiesten kijken.
0: Ja,
2: ja, maar iedereen is ook wel 's avonds. Dus, ja, dus we moeten er omheen kijken. Maar ik denk ook dat we zijn altijd best op tijd aanwezig. En dan gaan we op tijd eten en dan een beetje lezen. Ja. Zweedse puzzels maken.
0: Oh, okay.
2: Op Instagram scrollen. Ja.
0: Is er een beetje teamverband met elkaar? Is er een beetje belangstelling voor elkaars voorstellingen?
2: Ja, vanuit ons wel. Wij zijn heel erg benieuwd naar wie er... We willen alles gaan zien wat speelt.
0: Oh, daar ben je wel even bezig. Ja.
2: Nee, je valt wel mee hoor. De tweede week zijn naast ons 7 voorstellingen of zo.
0: Okay.
1: Zoiets. Ja, we gaan in ieder geval ons best doen om zoveel mogelijk te zien. Want we hebben er wel echt zin in.
0: Ja.
2: Ik vind het leuk.
0: Als je niet kunt wachten tot de tweede week, kun je ook de eerste week al naar een voorstelling. Zo, die brug is gemaakt.
3: Ja, mooi. Ja,
0: namelijk naar de voorstelling van de Leedbewakers. Die hebben eerder al een tijdje geleden op... toen heette het geen Bosfest, maar toen heette het nog Boslab, in het Amsterdamse Bostheater gestaan tijdens COVID. Maurits, dat was me wat toen.
3: Ja, Maurits, daar was jij bij.
0: Daar was ik bij. En Maurits van den Berg, jij bent een van de drie leden van de Leedbewakers. En jullie maken hele bijzondere voorstellingen. Want dat was midden in tijden van COVID. Hoe ging dat?
3: Ja, alles wat lukte, dat lukte. En alles wat niet lukte, dat lukte niet. Maar eerst mochten we een voorstelling maken voor het Amsterdamse Bostheater. Vanuit ons clubje. En toen mocht dat ineens niet. Dus toen mochten we toch niet meer met publiek bij elkaar komen. En toen dachten we, nou, laten we dan een film maken.
0: Ja.
3: Wat ook niet zomaar kan. En toen konden we ineens toch de voorstelling maken. Dus toen zijn we in première gegaan op het podium van het Amsterdamse Bostheater.
0: Ja, en er stonden allemaal tafeltjes op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
3: Ja, duo's.
0: Duo's, ja. Ja.
3: Luie stoeltjes.
0: Ja, de voorstelling Shut.
3: Ja.
0: En dan zo'n... O met een streepje erdoor en een T, dat is op zijn Zweeds.
3: Ja.
0: En het speelde zich af in een soort, in een soort grenspost. Ja. Ergens op de toendra of zo.
3: Ja, ergens inderdaad drie grensbewakers die een grens bewaken van een land waar niemand naartoe gaat of wil.
0: Ja. Ja. En nu hebben jullie een nieuwe voorstelling gemaakt en die heet Kate.
3: Ja, Noodkate.
0: Noodkate zelfs. Ja. En waar gaat die voorstelling dan weer over? Want ik zie weer een kate voor me.
3: Ja, we houden van kleine ruimtes, denk ik.
0: Okay.
3: Vorig jaar hebben we iets heel, heel groots gedaan. Maar nu wilden we inderdaad weer iets kleiners. Met drie figuren.
0: Mm-hmm.
3: Drie doomsday preppers. Dat is een beetje het uitgangspunt. In een soort noodpakket op wielen. Dat was ons startpunt.
0: Wat is een doomsday prepper?
3: Dat zijn mensen die zich voorbereiden op het einde der tijden. Dus de ondergang van de wereld. Kelders aanleggen, blikken inslaan. Nou ja, eigenlijk zijn we nu... We zijn ook een beetje ingehaald door de actualiteit.
0: Ja.
3: We hadden het idee voor deze voorstelling. En een maand later kwam er vanuit de Rijksoverheid een hele campagne
0: met die
3: om je eigen noodpakket te slaan. En daarmee zijn we eigenlijk allemaal preppers geworden.
0: Ja, nou ja,
3: heb jij je pakket?
0: Nou, zeer onvolledig.
3: Ik ook.
0: Kan ik wel zeggen.
3: Ja.
0: We hebben wel wat meer spa in huis gehaald sinds die tijd. Maar dat gebruik je ook weer. En dat vul je dan eigenlijk niet meer aan.
3: Nee. Dan moet je weer.
0: Dan moet je weer halen. Ja, dus dat is. En jullie hebben dat. Ja, hoe bouw je dan verder zo'n voorstelling op met dat idee?
3: Ja, wij gaan dan met dat idee en een paar ideetjes voor scènes naar de vormgever. Dus wij werken heel nauw samen met Jasper van Rode in dit geval. En hij bedenkt dan een beeld voor ons, een soort speeltuin waar wij aan het begin van de repetities. Hopelijk is het decor dan af. Dat proberen we altijd.
0: Begin je daarmee met het decor?
3: Ja, wij beginnen met decor. En ons bronmateriaal. Dus we hebben wat inspiratiepunten. Dus we hadden nu bijvoorbeeld het SAS Survival boek. Dat is een heel populair boek. Ja. En daarin, dat is door een volgens mij een Britse commando geschreven. En daarin staat hoe je het beste kunt overleven. Dus welke planten je wel of niet kunt eten. Maar ook hoe je een lichaam kunt verplaatsen.
0: Levend of dood?
3: Allebei, ja. Nou, in dit geval, wij gebruiken dus een dood iemand. Maar dat oefenen we dus allemaal in de voorstelling. Dus dat is echt een leidraad geworden. Dat is onze bijbel in de voorstelling.
0: Ja.
3: En zo leven we. Dus je kijkt naar drie figuren die heel hard aan het werk zijn.
0: Ja, dat kan
3: om zich voor te bereiden op het einde en daar niet zo goed in slagen. En dat is waar voor ons de komedie in schuilt.
0: En dan vraag je natuurlijk af, komt dat einde ook? Hè? Natuurlijk. Maar ja, goed, dat weten wij ook niet.
3: Nee, je weet het niet.
0: Nee, de voorbereiding is natuurlijk belangrijker dan het einde zelf.
3: Ja, en wat is dat dan? Wat komt er dan? En als je alleen maar bezig bent met overleven, wie ben je dan zelf nog? Als je bij onze figuren of personages is dat. Die raken zichzelf eigenlijk kwijt onderweg.
0: Ja, je houdt geen tijd meer over om een normaal leven te leiden.
3: Nee, identiteit is overleven.
0: Ja.
3: En dat is best wel treurig.
0: Ja. Jullie maken een voorstelling van een uur.
3: Ja.
0: Dat is best lang.
3: Ja, dat hadden wij ook niet verwacht.
0: Het einde duurde langer.
3: Nou ja, we maken dus heel veel materiaal. Mm-hmm. En ook heel veel dingen die het echt niet halen. Mm-hmm. En soms zijn we een hele dag bezig met hele lelijke scènes.
0: Dan gooi je er weer uit.
3: Ja, dat moet gewoon. Maar goed, dat kristalliseren we uit. En uiteindelijk hou je dan een goede 60 minuten over. Ja.
0: Jullie zijn met z'n drieën.
3: Ja.
0: Behalve jij zijn er nog twee acteurs. Wie zijn dat?
3: Lisa Groothof en Len Lucier. Hij is speler, maar vooral ook muzikant. Dus hij is ook componist.
0: Aha. Ja. En hoe hebben jullie elkaar zo gevonden?
3: Nou, onze shit of kut of kot met de schuine streep doorheen.
0: Voorstelling.
3: Hij is vaste componist bij Jacob Alboom.
0: Yeah.
3: Die maakt veel visuele voorstellingen. En hij was onze eindregisseur bij de eerste voorstelling. En Len kwam steeds vaker langs. Yeah. En hielp, want ik maak zelf de soundscapes en ik af en toe muziek.
0: Okay.
3: En hij kwam mij helpen daarmee en groeide zo in het gezelschap eigenlijk. Dus,
0: ja. En is dat het enige wat jullie doen? Onder de naam leedbewakers die voorstellingen maken, of maken jullie ook nog individuele uitstapjes?
3: Wij zijn als acteur in verschillende gezelschappen te zien en ik regisseer zelf steeds meer. Maar dit is onze basis. Elk jaar komen we het liefst met een voorstelling. Ja.
0: Humor en slapstick,
3: ja.
0: Dat is eigenlijk wel een heel belangrijk element ook in jullie voorstelling, toch?
3: Ja. Ja, daar komen we altijd uit.
0: Daar kom je altijd uit. Ja. Het gaat over Doomsday Preppers. Nu vond ik een heel oud... Ik heb LP's thuis, hè, mensen. Ik vond een LP van Brainbox. En daar stond het nummer Doomsday Train op. Als je niet van gitaren houdt, moet je nu even de radio ietsje zachter zetten. Ik vond het wel heel erg leuk en toepasselijk.

0: De Doomsday Train van Brainbox. Want we hebben het over Doomsday Preppers. Die komen namelijk voor in de voorstelling van de leedbewakers in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. En de leedbewakers die beginnen deze week al. Wanneer is jullie eerste voorstelling?
1: Een dinsdag.
0: Dinsdag, oké. Okay.
1: Ja, tot en met zaterdag.
0: Oké. Okay. We hadden het net eventjes over de gitaren die in dit nummer zitten. Nogal prominent, maar ja, dat is Jan Akkerman, dus die moet je wel laten horen dan.
1: Zeker.
0: Want jullie hebben ook iets met gitaren in die voorstelling.
1: Ja, nou, Len Lucier, onze muzikant, is gitarist ook. Ja. En, maar wij hebben dus iemand gevonden die bouwt gitaren van objecten, dus gebruiksobjecten. Dus wij hebben daar een paar van gekocht.
0: Oh, wat leuk.
1: Voor de voorstelling. Omdat het zo goed past. En één is een benzinetankje.
0: Oh.
1: En daar dan zitten daar weer allemaal snaren op. En dat bespeelt Len. Dat klinkt waanzinnig. En een tennisracket. Waar een gitaar van is gemaakt. Ook. Ja, er zijn drie snaren, dus hij moet hem net even anders.
0: Het is geen luchtgitaar, want het doen.
1: Nee. Ook, ja. Het is helemaal versterkt. Okay. En daar zitten natuurlijk allemaal filters op, maar dat klinkt waanzinnig.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, je maakt ons zeer nieuwsgierig, dus we moeten daar wel naar gaan kijken. Ja. Je hebt ook een stukje muziek meegenomen uit de voorstelling.
1: Ja.
0: Dat heeft Marcel op miraculeuze wijze hier binnen weten te slepen via allerlei digitale kanalen.
1: Ja, het is een iPhone-opname. Dat was toen hij het nummer net had gecomponeerd. Maar dit is een lied uit de voorstelling die we met elkaar zingen. Ja.
0: Gewoon even een klein stukje om te laten horen.
1: Ja, hele slechte.
0: En dan moet jij zeggen wanneer ze moeten stoppen.

0: Ja, wees voorbereid. Nou, dat geldt eigenlijk voor ons allemaal natuurlijk. Wees voorbereid. Hebben jullie eigenlijk een noodpakket, Mickey en Evi? Ja, dus,
1: ik heb kaarsen thuis. Heel veel
0: ja, dat helpt,
1: heb ik
0: dat helpt dus niet. Die waaien uit.
1: Ja, dat is kaars en een portable charger heb ik helemaal zo op 50%.
0: Oh, ja. Ja.
1: Ik ben bizar slecht voorbereid. Ja.
0: En jij, Evi?
2: Ja, ik heb denk ik twee powerbanks, maar die zijn dan niet opgeladen.
0: Ja.
2: En ik ben net verhuisd, dus ik heb in het algemeen... ik kan überhaupt mijn eigen spullen niet vinden. Dus misschien heb ik per ongeluk een noodpakket ergens in de doos zitten.
1: Heb je een radio ergens?
0: Ja.
2: Nou... Ja, ik heb wel een radio.
0: Ja, dat is heel belangrijk, een radio.
2: Dan kan ik hier nog naar luisteren.
0: Ja,
1: dan kun je nog naar luisteren. Als de boel naar de tyfus gaat.
0: Ja, als de boel heel
3: kan opwinden ook.
0: Ja.
3: Dus,
2: dat weet ik dan niet.
0: Met zo'n zonnecel erop.
2: Dat is leuk.
1: Heb jij die?
3: Ja, die heb ik. Ja,
2: ja?
0: Ja, dat is heel
2: leuk. Heb je echt voorbereid?
3: Ik heb me wel echt voorbereid.
0: En altijd naar de regionale zender luisteren. Wij zijn de rampenzender. Dus als er een ramp is...
3: En naar radio
0: aanzenden.
3: Dan weet je wat je moet doen.
0: Dan weet je waar de ramp zich afspeelt. En hoe lang die gaat duren. Ja. Over het algemeen wel.
3: Ja, want dan ben je dus voor 3 dagen voorbereid, hè? Eigenlijk,
0: ja, en dan, dan moet het klaar zijn.
3: Dan is het ook alweer klaar.
0: Ja. Dan mag iedereen weer naar buiten.
3: Ja.
0: Wat zijn jullie... ik ga even naar Mickey en Evi van Birgit en de rest. Wat zijn jullie verdere plannen na Bosfest? Want je zei net al, jullie hebben zich ingeschreven... voor het Groninger Cabaret Festival.
2: Ja.
0: Als duo, neem ik aan.
2: Ja. Ja.
0: En gaan jullie dan een andere voorstelling maken... of met deze voorstelling?
2: Nou, we hebben, het is een soort proces dat richting de halve finale komen. Ze hebben een aantal try-outs.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk gaan we daar, starten we met het materiaal wat er ligt. En gaan we gewoon elke keer kijken wat komt erbij, wat past er beter bij. En zodoende hopen we, we weten nog niet op welke dag we spelen, 18 of 19 november.
0: Ja.
2: Een klein half uurtje weer te hebben.
1: In de Schouwburg in Groningen, ja.
0: Ja, nou, eens even buiten de stad, maar een leuk uitje.
2: Stukje rijden.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, dus jullie zien... En ja, als het goed is, dan ga je ook als je ver komt daarbij... ga je op tour ook, hè, toch?
1: Ja, ja, je hebt een finalist, je hebt een halve finalistentour. Dus dat zijn een beetje die try-outs.
0: Ja.
1: En een finalistentour vanaf januari. En dan ga je volgens mij langs 20 kleine theaters. En daar hopen we natuurlijk wel heel erg op.
0: Ja, nou, we houden jullie in de gaten. En als jullie ergens in die halve finalistentour in de buurt spelen... zullen we dat ook eventjes hier melden bij tekst en uitleg. Leuk dat jullie er waren. Nog niet weggaan, want we hebben nog koffie. En dat geldt natuurlijk ook voor jou. Wat zijn jouw toekomstplannen, Maurits van den Berg, van de Leedbewakers?
3: Wij gaan ons weer beraden. Als we deze tour hebben afgerond deze zomer... dan gaan we weer een nieuwe voorstelling verzinnen. Zijn we al stiekem mee bezig.
0: Oh, oké. Okay. Is dat ook weer voor Bosfest volgend jaar?
3: Nee, want volgend jaar Lisa en ik spelen dan wel weer bij Vis-a-Vis. Waar dit ook een samenwerking mee is.
0: Ja, want dat is op het strand bij Almere.
3: Ja, dat is spektakeltheater de hele zomer. Zeggen. Volgend jaar gaan we... Ik weet niet of ik dat dan mag zeggen. Jawel. Maar het is iets wat we al zelf heel lang wilden doen. En toevallig kwam dit nu voorbij. En wij gaan daar gewoon spelen. Dus dat is
0: fantastisch.
3: Ja.
0: Ja, dat is wel heel erg mooi.
3: Ja. En reprises van een paar voorstellingen dit jaar.
0: Oh, okay.
3: Maar die nieuwe Leedbewakers is dan weer voor het seizoen daarna. Dat zit toch meestal anderhalf jaar, 2 jaar tussen.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Nou, voorlopig dus. Allemaal naar het Amsterdamse Bos. Dat kan vanaf komende dinsdag volgens mij.
3: Ja, dan begint het.
0: Dan begint het. Als je kaartjes daarvoor wil krijgen, moet je naar bostheater.nl. Dan kom je vanzelf bij Bosfest terecht. En als je denkt van ja, hartstikke duur. Nee, helemaal niet duur. Dus het zijn voorstellingen die ongeveer half uur, een uur duren. En de prijzen zijn daar ook naar. Dus allemaal naar het Amsterdamse Bos. Het wordt prachtig weer.
3: Ja.
0: En wat wil je nog meer dan 's avonds lekker onder het lover naar een leuke voorstelling kijken. Dank jullie wel voor je komst. Wij gaan luisteren naar Linda Ronstedt en Don Henley. Omdat ik het zo mooi vind.

0: Van het album met de mooiste LP Who's Ever. Hazen Down the Wind van Linda Ronstedt.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het vergeetmelietje.
3: Vergeetmelietje.
0: Ja, we hebben een vergeetmelietje. En dat past een beetje bij de sfeer van de temperaturen die momenteel heersen. Namelijk een zwoele nacht in Krimpen aan de IJssel. En dan zul je je afvragen, wie heeft dat dan gezongen? Nou, dat was Wim Zonneveld. En Gerard wilde dat heel graag horen. Nou, Gerard, hier is hij.

Een zwoele nacht in Krimpen aan de IJssel van Wim Sonneveld, speciaal voor Gerard als vergeetmeliedjes. Vergeetmeliedje. En vergeetmeliedjes kun je dus doorgeven op 088-850-5152 of via de mail tekst-en-uitleg@nhradio.nl. Hebben we nog tijd voor een liedje? Jawel. Thomas Azier bijvoorbeeld. Luister maar eens. Vind ik heel bijzonder.

0: Ja, prachtig. Vond ik dit althans, hè? Thomas Azier heet hij. Je moet maar eens naar hem op zoek. Dan vind je nog veel meer bijzondere nummers van hem. Het loopt alweer tegen 12. En dat betekent dat Bas van Teijlingen opeens tegenover mij verschijnt. Goedemorgen, Bas.
1: Als een geest uit een fles.
0: Ja, ja. Jij hebt zo dadelijk het hartstikke mooie programma Vakantieadres.
1: Ja.
0: Waar gaan we heen?
1: Ja, we gaan naar Spanje.
0: Oh, lekker.
1: Daar is het lekker warm. En dan gaan we via een eigen herinnering naar de herinneringen van de luisteraars.
0: Oh.
1: Er zijn heel veel kaartjes binnengekomen.
0: Oh ja?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Wonderlijke kaartjes.
0: Oké, ja, ik moest van de week postzegels kopen. Dat was nog een hele zoektocht.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Straks tussen 12 en 2 Vakantieadres met Bas. Volgende week is er gewoon weer een tekst en uitleg. En ik kan nu vast verklappen wie daar namelijk te gast is. Namelijk Steve de Jong. En die gaan we het over de punk-operette hebben. Echt waar. Nog een gezellige zondag.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
4: Dit was een uittip.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje.

0: die anders doet.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
5: Ik ben Chris uit Amsterdam.
6: Ik ben Monique uit Opdam.
7: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
8: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
12: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
13: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
14: Dit is een uittip.
15: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
14: Dit was een uittip.
16: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
17: Gun je jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Vakantieadres
19: met Bas van Teylingen.
20: Dit programma is niet eerder uitgezonden en zal ook niet eerder uitgezonden worden.

0: Sensatie en Turn Me On.
1: NH. Vakantieadres. Bas van Teijlingen.
0: Ja, een hele goede middag. Ik stel me dan voor dat er op dit moment mensen zijn die nu op vakantie gaan. En dat je nu een beetje de vakantiestress hebt. Dus dat je bij de auto staat en hebben we alles? Mijn vrouw heeft altijd een duikbrilmoment. En dat betekent dat ze denkt dat ze iets vergeten is wat we nodig hebben. Goed, deze zomer is het programma Adres Onbekend met vakantie. En op zondagmiddag hoor je daarom vanaf 28 juni al tot 6 september het vakantieadres. Dat was eerst met Bastiaan en nu is dat met Bas, zonder Tiaan. Het is een zomers programma met vakantieverhalen, inspirerende bestemmingen en natuurlijk veel muziek. En we gaan zo meteen een rondje om de wereld. Een rondje om de wereld. En wat dat is, ja, dat vertel ik zo. Het heeft in ieder geval te maken met waar je op vakantie bent en wat de muziek dan voor je doet. Is dat cryptisch genoeg? Misschien ben je nu ergens op vakantie en is dit liedje voor jou het vakantienummer van 2026. Bruno Mars, Risk It All.

0: geluid, hè, dat geluid dat je hoort. Dat heerlijke geluid van die krekels, dat is echt gewoon... Dat is vakantie. Als je dit hoort, dan ben je op vakantie. Heerlijk, hè? Ook al ben je niet op vakantie, als je dit hoort, ben je dus op vakantie. Dit geluid is gewoon vakantie. Ja, Bas, nu weten we het wel. Op vakantie, wie zijn er in Noord-Holland allemaal op vakantie? Nou, ik neem even met je door wat bekende Noord-Hollanders die op vakantie zijn. En wat dan hun favoriete vakantieland is. Tino Martin, André Hazes junior en Danny de Bunk... die gaan allemaal heel graag naar Curaçao. Kijk, Wendy van Dijk gaat graag naar Oostenrijk. Sulden, in de Alpen is dat. Jolante Cabau die gaat graag naar Ibiza, maar daar komt ze ook vandaan volgens mij. Linda de Mol gaat naar de Algarve in Portugal. Monique Smit... Mijn favoriet. Die gaat vaak naar Spanje. Maar ik zag op de socials dat ze ook in Oostenrijk was dit jaar. En dat vind ik wel een slimme vakantiebestemming. Daar is niet zo bloedheet. En hele mooie natuur. Mensen gaan natuurlijk vaak naar Oostenrijk als het sneeuwt voor de wintersport. Maar in de zomer is het in die landen ook heel erg mooi. Zelf een keer in Zwitserland geweest in de zomer. Voor een wandelvakantie, aan te raden. Imca Marina, die woont op een boerderij in Midwolda. Maar ja, is geboren in het Noord-Hollandse Zandvoort. En gaat toch heel graag naar Ameland. Die blijft lekker in Nederland. Vind ik ook een aanrader. Ik denk dat ik volgend jaar naar Scandinavië ga. Ik ben benieuwd waar jij op dit moment bent. Ben je thuis in Nederland of ergens anders op de wereld waar je luistert naar NH? Of zit je op vakantie? Zit je op de camping in Bakkum? Zit je in Frankrijk? Wij gaan even een rondje om de wereld. En een rondje om de wereld, dat betekent dat we diverse landen aandoen in dit onderhavige radioprogramma. En kijken wat daar qua muziek nu een beetje speelt. Wij duiken als het ware ja, in de muziek van de andere landen. Ik heb hier de hitlijst, ik pak hem er even bij. Dit is de hitlijst van Spanje op dit moment. En Spanje is nou, toch wel erg van de Spaanse muziek. Als ik zo door de hitlijst heen ga. El Bajatón de la La. Ik zie hier Coco, ik zie Ni Borracho. Ik zie Al Golpito. Dardos heeft een hit... Nee, Romeo Santos en Prins Royce. Ana Mena met Pati Toa. En een hartje erachter. Aitana, Superstrella. En deze kennen we wel. Dai Dai, Shakira en Burna Boy. Ja, dit is de Spaanse hitlijst. Ze luisteren daar louter Spaanse muziek. En wat staat er op 1? La Graciosa van Quevedo. En deze naam kennen we wel. Elvis Crespo. Elvis Crespo.
1: Vakantieadres.
0: Rondje om de wereld.

Heerlijke vakantieplaat. The Heat Is On, Agnetha Fileskok. Hier bij NH. Het weer in Noord-Holland. Vandaag een heldere, zeer warme dag. Had je waarschijnlijk al gemerkt. De maximumtemperatuur komt overdag uit op 30 graden. Het blijft droog met slechts 8% bewolking. En vrijwel geen kans op neerslag. Een matige wind uit het westen. Luchtvochtigheid is laag op 21%. En bij langdurig buiten zijn is enige voorzichtigheid gewenst. Wegen de UV-index. Dus smeer je goed in. Andere plekken waar mensen op vakantie zouden kunnen zijn. In Reykjavik, IJsland. Een goede vriend van mij gaat er vandaag naartoe, is het 9 graden, lekker afkoelen. Sydney, Australië, 14 graden. Het Zwarte Woud in Duitsland, daar is het 23 graden. En de Belgische Ardennen, omgeving Dinant, daar is het 21 graden.

Lady Lay, Pierre Groscolas bij NH. Je kunt een vakantiekaartje sturen naar ons. Ja, een ouderwets origineel vakantiekaartje. Dat kan ter attentie van het vakantieadres. Schravenlandseweg 80 12 17 Eduard Wouter in Hilversum. Het staat ook op de site. Als je naar de site van NH gaat, dan kom je naar de kijkje waar het vakantieadres staat. En daar staat alle informatie. Je kunt ook de vakantiekaart gewoon appen. Hè. Die kan geappt naar 088-850-5152. De WhatsApp. Of je kunt hem mailen vakantieadres@nhmedia.nl. En we hebben al best wel wat vakantiekaartjes binnengekregen. Bastiaan heeft er een aantal voor mij bewaard. Ik ben zelf ook weer vakantiekaartjes gaan schrijven. En mijn goede vriend Harm, die houdt van vakantiekaartjes. Ik ben eerst naar Spanje geweest, heb ik 8 kaarten gestuurd. En ik ben onlangs nog naar Londen geweest, heb ik ook een aantal kaarten verstuurd. In de meest bijzondere vormen. En wat ik grappig vond in Spanje was, daar heb je dus twee elkaar concurrerende postmaatschappijen. De ene heeft een gele brievenbus en de andere heeft een groene brievenbus. En die hebben dus ook eigen postzegels. Dus als je een postzegel voor de groene brievenbus op die van de gele brievenbus doet, komt die niet aan. Of heel laat. Dus ik werd behoorlijk gewaarschuwd. Nee, nee, nee. Je moet hem wel posten in de gele brievenbus bij de tabakshop. Want dan weet je zeker dat hij aankomt. Oké, nou goed. Als jij een kaartje wil sturen, dan kan dat dus naar NH Radio. Vakantieadres@nhmedia.nl of gewoon even de WhatsApp. 088-850-5152. Last Ketchup. Waar zijn we nu op vakantie? Zuid-Amerika? Zuid-Europa? Warm is het wel, dat weet ik zeker.

zat er een dansje bij, een soort K3-achtig dansje. De Ketchup Song is een bedrijf dat heeft onderzoek gedaan naar klachten op vakantie. Een gezin op vakantie in de Cariben was heel erg tevreden over het resort. Ze hadden toch wel een opmerking. Het is niet eerlijk dat wij meer dan 9 uur moeten vliegen om hier te komen. We spraken een Amerikaans gezin en zij waren er binnen 4 uur. Bij deze dienen wij een klacht in. Dit is NH Radio, het vakantieadres met José Feliciano. Silo.

Het recept voor een zomerplaat, wat Spaanse woorden en over de liefde. Rolf Sanchez en Emma Heesters met Contigo bij NH in het vakantieadres. Er is een bekende reisorganisatie die heeft de meest vreemde klachten van vakantievierders in kaart gebracht. Nou, ik heb er een aantal voor je geselecteerd. Je hoorde net al eentje, maar een familie die hier op vakantie in Zuid-Spanje was, die schrok heel erg. Ze zeiden overal Spanjaarden, echt overal. Taxichauffeurs, hotelpersoneel, in de winkeltjes, het dorp. En wij spreken dus geen Spaans en zij begrepen geen Nederlands. Zouden jullie toch in de brochure moeten vermelden? Nou, dan was er een ander stel die zei, volgens de website was het dorpje waar ons hotel lag gelegen naast een vulkaan, correct. Maar toen we aankwamen was er geen lava te zien. Gelukkig maar. Volgens ons was het geen vulkaan, maar een gewone berg. We voelen ons bedrogen. En op nummer 1 heb ik deze. Een koppel durfde de eerste dagen van zijn vakantie de kamer niet uit, want aan de binnenkant van onze deur hing een kaartje, don't disturb. En we dachten dat we de kamer niet uit mochten van het hotelpersoneel. En we begrepen niet waarom, want toen we naar buiten keken was het erg druk rond het zwembad. En toen mijn man zich toch tot de receptie had begeven, deden ze alsof ze het niet begrepen waar we het over hadden. En de volgende dagen hebben we het verbod genegeerd en zijn we toch onze kamer uitgekomen. Kunt u ons uitleggen wat hier de bedoeling van was?

0: Ja, de summer is magic. Hij is vooral warm dit jaar. De summer is warm. Ik krijg een appje binnen van Anja. Die is aan het wandelen. En die stuurt mooie foto's van koeien. En ze deed oefeningen en de koe was haar toeschouwer. Kijk, dat is mooi, hè? Ik krijg ook een appje van Joke en die zegt... ik kwam op vakantie de burgemeester uit Samson en Gert tegen. Hey, dat is leuk. En dan vraag ik me meteen af, daar ben ik dan benieuwd naar... zijn er meer mensen die wel eens een bekende tegen zijn gekomen op vakantie? Dat kan dus iemand zijn uit je dorp, uit je stad, uit je straat. Dat is natuurlijk een beetje hetzelfde. Een familielid, iemand van de lagere school. Ben je wel eens iemand tegengekomen die je kent van vroeger? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, mocht je iets hebben, dan laat het weten. 088-850-51-52.
1: Dit is een huidtip.
2: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Stuntset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Ik ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
12: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
13: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot... keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school... die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens... zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood... waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht... In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond twee mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de twee bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de twee overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. En wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
18: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: Dit is een uittip.
26: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
25: Dit was een uittip.
27: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
28: Drie sterren slot.
27: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
29: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
30: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
29: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
31: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
32: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
31: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
33: Vakantieadres
34: met Bas van Teylingen.
0: Dit programma is niet eerder uitgezonden en zal ook niet eerder uitgezonden worden.

0: que tú, que tú y que tú, vos un requito como tú. Hey, no te ves la junta, vos un requito como tú. Dos más que que tú y que tú y que tú, que tú, que tú y vos un requito como tú. Hey, no te ves la junta, vos un requito como tú. Dos más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y vos requito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú. Y borrequito como tú. Que no sabes el ajo. Borrequito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú, y borrequito como tú. Que no sabes el ajo.
1: Ik presenteer u met gepaste trots. Een man met een mening.
2: Een man met een mening.
1: Een man die plaatjes aan elkaar praat.
2: Plaatjes aan elkaar praat.
1: De show waar je achterblijft met meer vragen dan antwoorden.
2: Meer vragen dan antwoorden.
1: Maar hij gaat stug door. Hij doet het niet voor zichzelf. Hij doet het alleen voor jou.
2: Alleen voor jou.
1: Oké. Dit klinkt wellicht een beetje overdreven.
2: Een beetje overdreven.
1: En ook al luistert er niemand, hij gaat stug en onvermoeibaar door. In deze kleine, koude, kille radiostudio.
2: Oh yeah, yeah, yeah.
1: Dus doe een beetje lief. Luister naar wat hij te zeggen heeft. En stuur af en toe een aardig berichtje.

0: De Bauza en Magnetic NH. Dit is het vakantieadres bij jou op de radio.
1: NH.
2: Vakantieadres.
0: Jawel, ik vroeg net of mensen wel eens een bekende zijn tegengekomen op vakantie. En er kwam een aantal appjes binnen. Ik heb hier een appje gekregen van, ik zie niet wat de naam is. Ik kwam tijdens het backpacken in Australië, Byron Bay, een jongen uit mijn dorp, Blokker, tegen. Zelfs mee in de klas gezeten. What are the odds dat je dus gewoon helemaal in Australië bent? Nou, wat heb ik hier? Een appje van Marleen. Wij deelden een taxi met een ander stel en waren op weg naar hetzelfde hotel in Zanzibar. Bleek die man vroeger vrienden met mijn vader geweest te zijn. Zijn zelfs een keer samen op wintersport geweest. Dirk die schrijft, ik kwam mijn mentor tegen in een onbekend dorpje in Canada. Ik had een topband met hem. Niet dus. Lekkere vakantie. Op de camping in Spanje, zegt Eline, kwam ik een naamgenoot uit hetzelfde dorp tegen. Wietske die zegt, om 4 uur 's ochtends kwam ik een kennis tegen onderaan de Grand Canyon. Dat is ook grappig. Ik heb hier, even kijken, was een appje, wat was het ook alweer? Alida die zegt, wij reden in Luxemburg naar de camping door allerlei scherpe haarspeldbochten. Ineens liepen er 2 mensen op de weg en wij dachten, wat een gekke, je gaat toch niet langs zo'n gevaarlijke weg lopen? Toen we langs waren gereden, zagen we dat het mijn oom en tante waren. En later belden we nog om te vragen of ze ook echt in Luxemburg waren. En dat waren ze dus echt. Kijk, nog een leuk grappig appje hier binnen. Even kijken. Chantal zegt, ik kwam in Lucca, Italië, een goede vriend van mij tegen. Terwijl we niet van elkaar wisten dat we er allebei heen gingen. Leuk, hè? Vakantie, wat doet het met mensen allemaal? Vakantieliefdes, vakantiemuziek. Vakantie heeft toch echt iets romantisch. Vakantie is mooi. En ik heb ook gelezen, een psycholoog die heeft onderzocht, dat als je je vakantie al op tijd boekt, dan kun je verlangen naar je vakantie. Dus als je je vakantie nog niet geboekt hebt, nou, dan zou ik daar heel snel mee beginnen. Ik ben op vakantie geweest naar Spanje en naar Engeland, naar Londen. En in de herfstvakantie gaan wij naar mijn ouders in Frankrijk. En daar heb ik nu al zin in. Het is nog niet helemaal geboekt, maar we weten wel dat we gaan. Even wat anders. Er zijn vakantiekaartjes gestuurd. Een heleboel vakantiekaartjes zijn er gestuurd. Je kon dat doen en je kan dat nog steeds doen. Als je op vakantie bent. Even kijken. Dat kan ten name van NH Radio. Het vakantieadres. Schravenlandseweg 80. 1217. Eduard Willem in Hilversum. Je kunt ook naar vakantieadres@nhmedia.nl een kaartje sturen. Of natuurlijk een vakantiekaartje via de WhatsApp 088-850-51-52. Even kijken, wat komt hier nu binnen? We waren op vakantie in Suriname en liepen toen onze huisarts letterlijk tegen het lijf. Groetjes, Marja. Nou, het is toch wat.

0: The Beach Boys en Surfing USA.
1: Aanzichtkaart.
0: De aanzichtkaart, we hebben een oproep gedaan al weken geleden. Als je op vakantie gaat, stuur ons een aanzichtkaart. Je kunt er meer over vinden op de site van NH. En daar staat ook het adres. Ik zal het nog even roepen voor de zekerheid. NH Radio ter attentie van het vakantieadres. Schravenlandseweg 80 1217 Eduard Willem Hilversum. Het kan ook gemaild worden naar vakantieadres@nhmedia.nl of via WhatsApp 088 850 51 52. Wat is er zoal binnengekomen? Ik neem het even met je door. We hebben een kaartje gekregen, een digitaal kaartje van Jan en Kobi uit Enkhuizen. En ze zeggen, lieve radiovrienden, het is hier prachtig tussen de zonnebloemen. Frankrijk is fantastisch, de wijn vloeit rijkelijk. Kobi heeft gisteren zelfs drie woorden Frans gesproken bij de bakker. Maar eerlijk is eerlijk, dat stokbrood is leuk voor even. Ik verlang zo langzamerhand wel weer naar een stevige snee West-Friese krentenmik met een dikke laag boter. We luisteren elke dag via de app onder de

0: Even kijken, hebben we hier nog iemand die in eigen land is gebleven? Peter, die is naar de Friese meren geweest. IJsselmeer vonden we voor dit weekend iets te ruig, dus we zijn de provinciegrens overgestoken. Prachtig varen hier, al verstaan we de locals op de steiger soms niet helemaal. Gelukkig is de ontvangst van NH Radio op het water ook gewoon top. Nou, mocht jij dus een kaartje willen sturen, doe dat. Het kan gewoon via WhatsApp. Het is ook wel leuk als je dan op vakantie bent en je ziet daar zo'n kaartenrek, dat je dan gewoon even een kaart pakt, dan maak je daar een foto van en dan typ je er gewoon een berichtje bij. Hé, dat kan natuurlijk gewoon ook, hè? Want er zijn grappige kaarten te vinden in het buitenland. Ja, ik weet dat een vriend van mij die nog 3 kaarten ontvangt uit Engeland nu luistert, dus ik kan niet zeggen wat voor rare kaart ik heb uitgekozen. Wat mij opviel in Spanje trouwens, is dat de vakantiekaart van vroeger, waar je dan zeg maar zo'n jurkje op had, echt van stof, en ook de stierenvechters natuurlijk, met een echt blouseje aan, die zijn niet meer te vinden. En ja, daar ben ik toch wel een beetje verdrietig over, want dat was voor mij echt een nostalgie. Dus ja, mocht jij even kijken, mocht jij in de buurt zijn van zo'n kaartenstandaard en die kaart zien, dan wil ik graag die kaart ontvangen. Nogmaals, vakantieadres Schravenlandseweg 80 1217 EW in Hilversum. Stuur die kaart. En nog een keer voor de zekerheid, waar sturen we die naartoe?
1: Stuur je ansichtkaart naar NH Vakantieadres. Schravenlandseweg 80 1217 EW in Hilversum. Of stuur je foto via WhatsApp 088 850 5152.

0: Julio Iglesias is eigenlijk altijd meteen vakantie, hè? Ja. Ik vroeg net eventjes iets over die aanzichtkaarten. En ik heb aan de telefoon Remco. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, jij stuurde mij een appje. Nou, vertel het zelf maar eventjes dan.
1: Nou, ik was vorig jaar in Bali, Indonesië. En nou, ik doe altijd wel een paar leuke aanzichtkaarten naar wat oudere mensen sturen nog. Ja? Met tantes en zo. En nou, die had ik gekocht en met veel pijn en moeite postzegels kunnen vinden. Maar geen brievenbus op straat te vinden, nergens. En nee. Ik ga het navragen in het hotel en die zeiden gewoon doodleuk. Nou ja, maar dat doen we hier niet meer.
0: Oh.
1: Dan sta je dan, hè, met je kaarten.
0: Ja, met je goede gedrag. Ja.
1: Ik kon ze gewoon niet kwijt. En er was ook geen postkantoor.
0: Oh, wauw. Ja, het is echt iets van vroeger aan het worden, inderdaad. Ja, wat heb je gedaan? Heb je ze meegenomen naar Nederland? Of,
1: Ik heb ze in Thailand op de bus gedaan.
0: Oh, heerlijk. Weer nieuwe postzegels kopen natuurlijk en dan in Thailand op de bus. Ja,
1: ja, daar moesten dan ook weer andere postzegels op natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar kijk, het leuke van kaarten, en ik denk dat het ook is waarom jij ze stuurt. Het is toch iets leuks dat je gewoon doet en dat je ook benieuwd bent van wanneer komen ze dan aan. En iets lokaals. Het is toch anders dan even een appje sturen.
1: Dat is ook zo. En dat is met je verjaardag ook zo. Vroeger kreeg ik ontzettend veel kaarten voor mijn verjaardag. Ja. En nu nul.
0: Ja. Ja.
1: En dan krijg je via Facebook, omdat Facebook jou herinnert eraan, krijg je een felicitatie.
0: Nou, Remco, moet je dat eens uitzetten. En dan krijg je opeens een stuk minder felicitaties. Dan weten mensen het niet meer, hè?
1: Nee. Ik ben wel eens drie maanden van Facebook afgegaan. En toen kreeg ik wel geteld 3 reacties van waar ben je?
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat zegt alweer genoeg.
0: Ja. Nou, laten we toch proberen om die analoge vakantiekaarten lekker te blijven sturen. Remco, dank je wel. En ik wens je een hele fijne dag. Dag. Hoi, hoi. En ik heb nog even wat weer voor je. Even kijken. Vandaag is een heldere, zeer warme dag. De maximum temperatuur komt overdag uit op 30 graden. Het blijft droog, slechts 8% bewolking, vrijwel geen kans op neerslag. Er waait een matige wind uit het westen, de luchtvochtigheid is laag, 21%. En bij langdurig buiten zijn is enige voorzichtigheid gewenst vanwege de UV-index. Jawel, de UV-index. Het is in Rio de Janeiro in Brazilië 24 graden, Tokio, Japan 29 graden, het Gardameer Italië is het 28 graden en het meer van Annecy in Frankrijk, daar is het 25 graden. Dat doet mij denken, meer van Annecy. Volgens mij, ik was met mijn ouders op vakantie en toen waren we in een dal op vakantie geweest. Volgens mij was dat het meer van Annecy, dat wij mijn moeder beter dan ik. En toen waren we helemaal boven, ik was een beetje wagenziek. En toen zei mijn moeder tegen mij van, leuk, kijk daar beneden. Daar waren wij op vakantie. Jongens, kijk eens uit de auto naar beneden. Ik kijk naar beneden uit de auto en ik kotste de hele achterbank vol. En we moesten nog helemaal terug naar Nederland. En bedankt. All my love in Los Manolos. Dit is het vakantieadres bij NH. Als je op vakantie bent of vakantie hebt, wens ik je een hele fijne vakantiedag. Vandaag.

Brother Louis. NH, het vakantieadres, is speciaal voor... Nou, het is dan niet mijn broer, het is mijn zoon. Die heet Louis. Altijd leuk om een liedje te draaien. Waarin de naam voorkomt van een geliefde. Het liedje is ooit gebruikt voor een bierreclame. Misschien dat je daar wel aan denkt. En misschien dat je daarom wel onbewust naar de koelkast bent gelopen... om een biertje open te trekken. Dat zou zomaar kunnen. Ik heb nog een paar andere vakantiekaartjes die ik even met je door wil nemen. Even kijken. Deze is van Kees uit Zaandam. Servaus uit Oostenrijk. Vandaag een stevige bergwandeling gemaakt met de wandelschoenen aan. Prachtige vergezichten hoor. Al moet ik zeggen, de bergen zijn erg indrukwekkend. Maar het haalt het niet bij de Zaanse schans bij zonsondergang. De spetzel smaakt prima, maar volgend jaar gaan we gewoon weer lekker kamperen bij Bakkum. Ik kreeg ook een hele mooie kaart van Jos Blomquist. Die stuurde een fotokaart eigenlijk. In de Zaanstreek is het inmiddels 28 graden en ik heb hier altijd vakantie. Een prachtige foto. Beetje gek om een foto te gaan vertellen op de radio. Maar ja, dit ziet er fantastisch uit. Een paar moletjes, het water. Dus ik zeg, wat een leven, heerlijk. Hij zegt, ik geniet er dan ook met volle teugen van. Heerlijk, dit is het vakantieadres. En we zijn hier tot en met 6 september. Dan is adres onbekend weer terug. Die zijn even met vakantie. Dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ben jij wel eens een bekend iemand tegengekomen op vakantie? Dat vroeg ik daar straks ook eventjes. En daar kwam best wel wat binnen. Even kijken, er kwamen nog wat nieuwe binnen. Toen ik met mijn familie een waterval in Costa Rica bezocht... schrijft Lars, kwam ik Arjen Robben tegen. Grappig. Staat niet bij of hij ook een foto heeft gemaakt. Het is toch een beetje ongemakkelijk hè, als je een bekend iemand tegenkomt... om dan te vragen of je een foto mag maken. Even kijken, in een slaperig dorpje in de Franse Dordogne... kwam ik de bedrijfsbus van mijn buurman tegen, schrijft Marijn. Ook een beetje weinig context. Ik weet niet of die bus dan wel. Of de buurman er ook in zat. Of dat deze bus een soort van ontvreemd was. En ik heb hier nog Jeanne Mout. Die zegt: toen ik een jaar of 12 was, ging ik op vakantie met mijn familie in Frankrijk. Na een halve dag wandelen kwamen we aan bij een uitkijkpunt aan de rand van de stad. Terwijl ik over de zee uitkijk, ging er iemand naast mij staan. Het bleek mijn juf van de peuterspeelzaal te zijn. Ik durfde geen hallo te zeggen. Ze had me vast niet herkend. Nou ja. Hey, heb jij ook iets te melden? Wil je iets sturen van vakantie? Laat het ons weten. Het kan via de welbekende app. Het kan ook via vakantieadres@nhmedia.nl. En het kan dus ook via de ouderwetse post. Ik zal nog een keer het adres erbij pakken. Dus pak even rustig een pen en papier. Ja, want dat gaat altijd veel te snel. Dan heb je een pen en papier bij de hand. NH Radio ter attentie van vakantieadres. Schravenlandseweg 80 1270. 1217 moet dat zijn. 1217 EW in Hilversum. 1217 EW. Eduard Wendrik. Eduard Wens. Droom. Zoiets.

nooit een Nederlandse versie van gemaakt. Ik ga naar het strand. Dat is volgens mij de letterlijke vertaling van dit nummer. Rigera, vamos a la playa. We gaan naar het strand. Ik ga naar het strand. Wat zijn de meest interessante ijssmaken van 2026? Het gaat heel goed met de ijsjes deze zomer. Wel interessant dat er komen steeds meer hele interessante nieuwe gekke ijssmaken. Het is niet meer gewoon chocola, aardbei, vanille. Malaga was vroeger een hele bijzondere smaak. Er zaten rozijnen in, soms ook een klein beetje drank. Maar de smaken om in de gaten te houden bij de vitrine... dat zijn de volgende smaken. Ambachtelijke Colomba of panettone. Gember en citroen. Dus dat is een combinatie van gember en citroen. Dan heb je een combinatie aardbei en matcha. Moet je niet voor het slapen gaan eten, want dan zit je stuiterend in je bed. Dan heb je ambachtelijke Fior di Latte kaas. Je hoort het goed. Kaassmaak in ijs. Pure chocolade gecombineerd met passievrucht. Dan heb je nog Piemontese en hazelnoot. Wat is dat, een Piemontese? Is dat een soort kaas? Dan heb je ook nog extra viertje olijfoliesmaak. Jawel, olijfoliesmaak, absoluut. Ik heb laatst olijfolie bij de aardbeien gegeten met zout en peper. Was heel bijzonder, erg lekker. Andere bijzondere smaak die je vaak tegenkomt is zwarte sesamsmaak. Kun je al vaker krijgen bij de beste Aziatische restaurant... waar je ook groene thee-ijs hebt. Ook erg lekker. En gezouten pistas is toch ook een smaak die heel veel voorkomt in 2026. Ja, de ijsmakers doen echt hun uiterste best... om ons te verrassen met steeds nieuwe ijsmaken. Maar de belangrijkste reden dat we ijsjes eten... is natuurlijk omdat we willen afkoelen. Goed. Tot zover de ijs. Ik krijg er trek van in ijsjes, inderdaad. Ik ga denk ik zo meteen even een ijsje halen. Morgen dan zijn we er niet. Nee, maar volgende week weer wel. Het vakantieadres is er tot 6 september. En dan komt Adres Onbekend weer terug. Ik laat je achter met nog een heleboel lekkere muziek. En ik spreek je graag volgende week weer.

0: snelste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
12: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige vikingeiland Bieringen.
13: Ik ben Helene. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 2:00.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbugs mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
17: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak?
18: Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
19: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
20: Dit is een uittip.
21: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
22: Dit was een uittip.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
25: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
26: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
25: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: De Muziekmiddag
29: met William van der Locht.

0: Ja, één ding is zeker. Dit liedje geeft je gelijk vanaf de eerste noot een goed gevoel.
1: De Muziekmiddag.
2: NH.
0: 1965, Stevie Wonder en Uptight, Everything's Alright. En dit liedje, dat is wel grappig, redde zijn carrière. Stevie die scoorde in 1963, dat was een aantal jaar voor deze, een grote hit met Fingertips. En de liedjes die daarna kwamen, die flopten allemaal stuk voor stuk. En Motown die wilde eigenlijk van zijn platencontract af. Die wilde het verscheuren, totdat dus deze single uitkwam. Het werd een groot hit en Stevie mocht gelukkig blijven. Goedemiddag, zomer in Noord-Holland. Deze middag staat de muziek centraal. Die staat in de schijnwerpers uit de jaren 60, 70 en 80. Je hoort de grote en de kleine hits. Ik ben William. Straks geen 3J's, maar wel de OJ's. Mijn eerste band die in de jaren 60 was, in de jaren 70. Ze zijn er nu zelfs. En ze waren er ook in de jaren 80. Ik heb het over de Rolling Stones. Ja.

Ja, ze winden er niet bepaald echt doekjes om, hè. Pas op voor je zogenaamde vrienden die in je gezicht lachen, maar ondertussen je vrouw proberen te stelen. Backstabbers, de OJ's op en na. Laat me nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. En bij het horen van deze plaat weet je gelijk hoe laat het is. Het is het bekendste liedje van Cortina and the Waves. Je kan het zien als een van de grootste zomerhits aller tijden. Maar niets is minder waar. Het singeltje flopte namelijk gigantisch in 1985. We lieten het liggen, kwam de tipperade niet uit. En pas jaren later werd het een zomerhit.

kwam na maanden van toeren thuis, kreeg ruzie met zijn vrouw. Of iets lulligs, over het avondeten. En het ging ook een beetje over geld. Hij sliep vervolgens boos op de bank, kreeg daarna toch wel wat spijt, schreef midden in de nacht dit liedje voor zijn vrouw. En de rest is geschiedenis. I'll have to say I love you in a song. Je hoorde Jim Croce. Dit is de muziekmiddag van Anna. En hij was het zoontje van de baas, Rockwell. Echte naam is Kennedy Gordy. Hij was de zoon van Motown-baas Barry Gordy. En die Rockwell was natuurlijk een enorme grote jeugdvriend van Michael Jackson. Ze waren echte matties. En toen Rockwell zijn demo aan Michael liet horen, bood hij aan het refrein in te zingen. Alleen stond Michael onder contract bij de concurrerende platenmaatschappij. Dus mocht Michael niet op het singlehoesje staan met zijn naam, maar hoor je hem wel duidelijk in deze Somebody's Watching Me.

0: little dollar, do not let a tear fall from your eye.
1: Billy Stewart. Het is een rasechte one-hit wonder. Je hoorde Summertime. En daarover gesproken, over ruim anderhalf uur, herbeleven we samen de zomer van 1989. Wat stond er tijdens die zomer in de top 3? Je hoorde het direct na het nieuws van 4 uur. Terug nu naar de zomer van 1987. Het is Madonna.

eerlijk zeggen, je hebt hem meegezongen. Ik doe wat ik doe, Astrid Nijg. Het liedje is gebaseerd op een waargebeurd gesprek met een Haarlemse dame van lichte zeden. Ja, zo omschrijf ik het toch wel netjes. Ja, toch wel netjes, hè? Ja, vind ik wel. Heel netjes zelfs. Lennart Nijg die raakte in gesprek met een prostituee die hem vertelde over haar werk. En bijvoorbeeld haar moeder, die zijn reiscadeau had gedaan. En notabene Lennarts eigen vrouw, Astrid Nijg, zette deze gewaagde tekst op muziek. En tegen die tijd dat zij het nummer 1973 opnam en uitbracht, was een huwelijk overigens al lang gestrand. Dit is de muziekmiddag van NA. Tof dat je erbij bent. Dit zijn de Pasadena's.

klein beetje uit hetzelfde hoekje als die van Astrid Nijg van een paar liedjes terug. Het liedje kwam ook uit dezelfde tijd. Alleen hoor je Lou Reed hier. En Walk on the Wild Side, David Bowie, die zat trouwens achter de knoppen. En die produceerde deze prachtige plaat. Hey, we doen even een tijdreisje terug. Graaf even in je geheugen. Ik zou het volgende graag van je willen weten. Wat was het eerste singeltje dat je ooit kocht of kreeg in de jaren 60, 70 of 80? Ik bedoel, dat is toch iets bijzonders. Voor het eerst dat singeltje op die pick-up. Stuur me gewoon even een berichtje. Muziekmiddag@nhradio.nl

Prachtig. Wat een mooie stem. Only a Fool. Mighty Sparrow, Brian Lee. De plaat werd 2 keer op single uitgebracht. Toen de plaat in 1969 voor het eerst uitkwam, deed hij bijna niets. En 8 jaar later, eind 1977 hebben we het dan over, werd de plaat plotseling opnieuw uitgebracht. Het was eigenlijk zonder een duidelijke reden. En de plaat sloeg dit keer wel aan. En wel massaal eigenlijk, want de plaat stond 5 weken op nummer 1. Grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. Hoort tot 5 uur in de muziekmiddag van daarna. Met nu die hele fijne plaat van Dolly Parton.

Dat getik aan het begin van dit liedje, dat was geen typemachine, maar de nagels van Dolly, die hoorde je tikken. Want er was gewoon even geen typemachine, maar dit lijkt wel hartstikke goed. Je hoorde Dolly Parton en Working 9 to 5. Misschien hoef je morgen wel helemaal niet te werken, want misschien heb je nog wel lekker vakantie. Of misschien begint bij jou zelfs het weekend wel op maandag. Straks hoort nieuws van 3 uur, daarna ben ik nog gezellig bij terug met de muziekmiddag. Heel graag, tot.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT. Dit is een uittip.
1: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al!
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
12: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
13: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 3:00.
18: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
21: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
21: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Dit is een Uittip.
24: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
25: Dit was een Uittip.
26: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
27: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
28: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
29: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
28: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
29: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
30: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
31: Muziekmiddag
32: met William van der Locht.

0: dat orgeltje, dat maakt ook het liedje een beetje. Hè? Het is heerlijke muziek van de Zombies en Time of the Season.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: Ja, het frappante is, de band was al een tijdje uit elkaar toen dit liedje een hit werd. De meeste leden van de band hadden inmiddels allemaal een kantoorbaan gevonden. En meer dan een jaar later begon een Amerikaanse radio-dj zomaar uit het niets de plaat ineens grijs te draaien op de radio. Het nummer schoot in 1969 plotseling door naar nummer 1. En omdat de echte bandleden al lang andere plannen hadden, weigerden ze her te groeperen. En toen rook een gewiks managementbureau geld. Ze huurden wildvreemde muzikanten in onder de naam The Zombies. En ze lieten hun dus illegaal concerten geven in Amerika. En twee van die neppe groepsleden richten later trouwens nog overigens de rockband ZZ Top op. Leuk dat je bent blijven luisteren naar de Muziekmiddag van NH. Ik ben William. Straks hoor je McFadden en Whitehead. Maar eerst hoor je deze. Het is fijne muziek van Matthew Wilder.

Heerlijk toch? McFadden en Whitehead, Ain't No Stopping Us Now. De muziekmiddag duurt vandaag in ieder geval tot 5 uur. En op verzoek van Jolanda Lommert uit Castricum gaan we naar 1980. De film was een ramp, maar de muziek uit die film een hit. Het is Ilo.

dat kan niet dansen, hè, die gast. Ja, hij was er ook speciaal voor gemaakt. Hij zingt het zelf. I was made for dancing. Leif Garrett. Leif Garrett, moet ik zeggen. En misschien heb jij er ook wel op gedanst, wie zou het zeggen. Dit is de muziekmiddag van en na. Je hoort grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. Dit singeltje deed niet zoveel in 1986. Maar inmiddels is hij wel uitgegroeid tot een zomerse klassieker. Het is Chris Rea, On The Beach.

Ja, hij klinkt hier als een volwassen man, maar hij was pas 16 jaar oud. Ik heb het over Ray Ellis, dat is de zanger van de band The Love Affair. Je hoorde The Everlasting Love en ze leeft nog lang en gelukkig. Over een half uurtje maken we een tijdreisje naar de zomer van 1989. Wat stond er op 9 augustus in de top 3? Je hoorde direct van me, na het nieuws van 4 uur. Van 2 jaar eerder is deze comeback single van Boy George.

Het is een echte mambo-klassieker. Cuatamera betekent eigenlijk vertel het me in het Spaans, joh, de Manhattan Transfer. Straks in de muziekmiddag hoort zomers geluid van 1971. Zomer in Noord-Holland. Maar eerst heb ik Rose voor je.

Alsof het zo van het Spaanse strand kwam. Maar dit kwam gewoon uit het regenachtige Glasgow, geschreven midden in de winter. Je hoort het zomerse geluid van de band The Middle of the Road en Sole Sole. Hey, wat is jouw muzikale favoriete zomerse herinnering? Ik bedoel, bij welk liedje uit de jaren 60, 70 of 80 heb je zoiets van... Ja, maar dat was het geluid van die zomer en ik was met die en die bijvoorbeeld op vakantie in Spanje of Portugal. Laat me dat eens even weten en stuur me gewoon even een berichtje. Niet moeilijk doen, gewoon even sturen. Muziekmiddag. Het nhradio.nl. Eén hit had hij. Maar ja, het is

0: Muziekmiddag. Het beste.
1: Uit de jaren 60, 70 en 80. Nostalgie in de muziekmiddag.
2: Aquarius. And my name is Ralph.

Ja, ik zit even te verzinnen en na te denken, maar ik kan geen twee liedjes opnoemen van de Floaters. Dit was echt een enige hit in 1977, Flowdon. En ook niemand bij de platenmaatschappij dacht eigenlijk dat dit ooit een hit zou worden. Ze hadden de hoop al een klein beetje opgegeven. Maar op een gegeven moment, een Amerikaanse radio-dj, die had wat tijd over in zijn radioprogramma, had een zogenaamde vrije keuze, draaide het liedje op de radio en kort daarna stond de telefoon roodgloeiend. Een echte hit was geboren. Het liedje ging over astrologie en datingshows op televisie, want die had je natuurlijk heel veel toen op TV. Dit is de muziekmiddag van Anna. En zij speelde de rol van Eva Peron in de musical Evita. Ze maakte een uitstapje naar de popmuziek en dat leverde haar een grote hit op. Het is Elaine Page.

0: Het was begin jaren 60 en de wereld was een beetje in de ban van een nieuwe muzikale stroming uit Brazilië. De bossa nova en de zogenaamde samba. En Paul Anka was destijds vooral bekend om zijn romantische ballads. Bijvoorbeeld Diana en Put Your Hand on My Shoulder. En hiermee bewees hij dat hij met SOBSO toch een beetje een soort van muzikale chameleon kon zijn. Straks na het nieuws van 4 uur bleef je 3 platen lang de zomer van 9 augustus 1989. Wat stond er vandaag in de top 3? Je hoort het zometeen.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Dit is een uittip.
2: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
5: Hey ondernemer,
6: hallo?
5: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
15: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
16: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan aan de Zaan.
15: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
17: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4 uur.
19: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is een uittip.
2: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
11: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
20: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
21: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
26: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
27: De Muziekmiddag.
28: Met William van der Locht.
0: Gezellig.
28: De top 3 van
0: 9 augustus
28: 1989.
0: Gloria Estefan bracht wat romantiek naar de zomer.
28: Nummer

0: Ja, dat was wel bijzonder. De plaats vond namelijk in 2 weken tijd ineens op het erepodium, bijna uit het niets, We Are Growing van Margaret Singana.
1: De top 3 van
0: 9 augustus
1: 1989.
0: De zomer van 1989 behoort tot een van de warmste ooit. En dat was op die dag niet anders. Het werd een graad of 25. Nederland telde 14,8 miljoen inwoners. En ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met Stef Eckel, al dan niet op zijn woonboot. Herman van der Zand van het nieuws natuurlijk. Jimmy Geduld en Melanie Griffith. Op nummer 3 blijven staan deze week Don't Wanna Lose You, die prachtige ballad van Gloria Estefan. Op nummer 2 van nummer 1 Lekker Dansen op Soul to Soul en Back to Life. En dan deze week een bijzondere nummer 1. Het nummer werd in 1986 al oorspronkelijk opgenomen als de titelsong voor de epische historische dramaserie Shaka Zulu. Deze serie vertelde het verhaal van de legendarische 19e-eeuwse koning van de Zulu-natie. Toen Veronica de hitserie in het voorjaar van 1989 ging herhalen, sloeg de titelsong pas echt aan. We Are Growing van Margaret Singana zou 4 weken op nummer 1 blijven staan. Volgende week rond deze tijd hoor je weer een hele andere top 3. Misschien wel die van 1979. Uit dat jaar hoor je nu deze van Ray Parker Jr. en Radio.

dit liedje, dat luidde een heel nieuw tijdperk in 1966. Daar hebben we het dan over. The Monkees. Het was een televisieserie. En dat werd een enorme rage. Je kon zelfs poppen sparen. Team from the Monkees, hoorde je hier op en na. Even graven, jongens. Even diep in je geheugen. Het is misschien een tijd geleden, dat weet ik. Maar wat was jouw eerste singeltje die je kocht of kreeg? Ik bedoel, eerlijk is eerlijk, dat blijft toch iets bijzonders. Het is een bewuste keuze waarvoor je naar de platenzaak ging. Op je fiets, op je brommer. Welk liedje uit de jaren 60, 70 of 80 was dat? Ik ben benieuwd. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. If you

Misschien heb je de LP Exodus van Bob Marley nog wel in je kast staan. Daar staat deze jam-sessie op. We're jamming op en na. We jammen lekker vrolijk verder tot 5 uur in de muziekmiddag. Muziek uit 9.

Het was zijn eerste solo nummer 1 in Nederland. Phil Collins, You Can't Hurry Your Love. Het was een eerbetoon aan Diana Ross en de Supremes, waar Phil toen een groot liefhebber van was. Straks de eerste hit van de Dire Straits in ons land. Maar eerst hoor je deze. Adult.

dit gitaarriffje. Prachtig toch? Het betekende wereldwijde doorbraak voor de Dire Straits. Sultans of Swing, 1978. De muziekmiddag zit er bijna op. Ah, dit is wel lekker. Er is Peggy Lee met een plaat die nog steeds zo lekker klinkt als op de dag dat hij uitkwam. Dit is Fever.

hoewel het liedje natuurlijk over een geweldig aantrekkelijke vrouw gaat, kreeg de medeschrijver en toetsenist van de Cool in the Gang het idee voor het liedje gewoon in de lokale supermarkt in zijn woonplaats. Hij liep namelijk langs de groente- en fruitafdeling, zag bordjes met de aanduiding fresh hangen en realiseerde zich toen dat dat het nieuwe modewoord moest zijn voor alles wat cool en hip was. Straks na 5 uur hoor je Henna Sport. Heel veel plezier daarmee. Ik spreek je aanstaande zondag om 1 uur of 2.

0: laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
3: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerhugowaard.
12: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
13: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 5:00, Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van die metingen, van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. En zo denken ze weermodellen en verwachtingen van luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. En de vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Statusduo, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
26: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
27: Oh, weer een muis.
26: En samen spelen.
27: Kom maar. Ja.
26: Au. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
30: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
31: NH Sport.
32: Met Edward Dekker.
33: Een hele goede middag na de seizoensopening van vorige week met winst voor AZ in de Johan Cruijffschaal. Daar komt de aanloop, het schot en het scoort. Het is 0-4 in Eindhoven.
34: Ja, is de Eredivisie dit weekend dan ook echt van start gegaan. En daar hoor je alles over in deze uitzending van NH Sport. PEC Zwolle Ajax bijvoorbeeld eindigde vanmiddag in 0-2. Erik-Jan Brinkman zit en zat op de tribune daar in Zwolle. Erik-Jan, wat is de conclusie na 90 minuten voetbal?
35: Goedemiddag Edward. De conclusie is dat Ajax voorlopig nog niet hoeft te denken aan de titel. Want ik vond het echt een ontzettend slechte wedstrijd. Het had net zo goed een overwinning voor PEC Zwolle op kunnen leveren. Dus met een beetje geluk en met dank aan de invallers wint de ploeg uit Amsterdam toch met 2-0.
34: Zo dadelijk meer van Erik Jan vanuit Zwolle. Gisteren werd er al gespeeld AZ tegen ADO Den Haag. Die wedstrijd eindigde in 2-0. Je hoort trainer Leroy Echtold en de doelpuntenmaker, of een van de doelpuntenmakers, Kelvin Stenks, over die zakelijke zegen.
0: Dat we hier 2-0 winnen, dat is een goed begin.
34: En Henk Brugge debuteerde gisteren middag al als hoofdcoach van Telstar in de Goffert in Nijmegen tegen NEC. Met een regelrechte stunt, want Telstar won daar van NEC met 2-1. Man van de wedstrijd, Patrick Brouwer. En diezelfde Henk Brugge laten over dit duel hun licht schijnen.
1: Ja, dit is hoe we Telstar willen zien. Vechten voor iedere meter en zorgen dat we die overwinningen binnen weten te slepen.
34: En het gedegradeerde FC Volendam komt morgenavond pas in actie in Eindhoven tegen Jong PSV. Straks komt trainer Erwin van der Looy en Henk Veerman, spits van dienst, aan bod, aan het woord, beter gezegd. Milton Pus, jij was gisteren in de Volendammer dijk, zullen we maar zeggen, aan de Volendammer dijk. In één zin gaat Volendam een rol van betekenis spelen in de titelstrijd komend seizoen?
2: Ja, dat geloof ik wel. Punt.
34: Straks meer daarover. We bellen nog met Ilaya Faveres over zijn deelname aan de Europese kampioenschappen turnen later deze maand in Zagreb. En zoals altijd om 6:30 en om 6:30 ook het regionaal nieuws. Het weer natuurlijk van Jan Visser. Daar valt veel over te zeggen over het weer. Omar Ketelaar is er ook weer. Goedemiddag, Omar.
3: Goedemiddag, heren.
34: Voor de techniek uiteraard en voor de muziek.
3: Zeker.
34: En wat valt er over te zeggen voor de komende 2 uur?
3: Nou, we hebben nieuw, oud en alles weer door elkaar heen zoals gebruikelijk.
34: Maar je draait 1 plaat tegelijk, toch?
3: Eentje tegelijk.
34: Anders wordt het wel een heel rommelig begin. Tot 7 uur vanavond.

0: uit 1989, dus uit de categorie oud. Paul McCartney deed de muzikale aftrap in deze uitzending van NH Sport met My Brave Face. Ja, Jorti Mokkio en Julian Brandt die hebben Ajax vanmiddag aan een 2-0 overwinning op PEC Zwolle geholpen. De beide invallers die sloegen toe toen de thuisploeg al eventjes met 10 man speelde, want Cheryl Floranus kreeg in de 57e minuut een rode kaart voor een stevige tackle op Lucas Rosa. Opvallend was dat bij Ajax Mika Gods in eerste instantie in de basis zou beginnen, maar uiteindelijk niet in de basis startte. De Belg staat in de nadrukkelijke belangstelling van Paris Saint-Germain en Gods viel in de tweede helft wel nog in en geeft uitleg over de situatie.
1: Nee, ik denk dat de mensen me hopelijk goed genoeg kennen dat ik gewoon professional ben. Dat ik, als ik echt niet wilde spelen, dan had ik de laatste wedstrijd ook niet gespeeld. Dus dat mag sowieso al de wereld uit. Ik hou van Ajax. Ik ben hier groot geworden in de eerste team. En ik ben blij dat ik nog voor Ajax kan spelen. En het was gewoon puur om even te kijken wat het slimste was. En ik denk het slimste om te eindigen en nog beslissend te zijn in plaats van na 20 minuten eruit te stappen en het team ook niet te helpen.
2: Het was frustrerend om op de bank te moeten zitten, want je zag ook, ze misten jou echt. Niet alleen omdat je een goede speler bent, maar ook omdat jij juist die diepgang hebt die ze af en toe nodig hadden.
1: Ja, ik wilde wel spelen. Dus het was wel. Ik zat wel op de bank ook met een beetje twijfel van moet ik nu er wel ingaan of niet. Maar uiteindelijk hadden we het zo afgesproken om als ze me nodig hadden dat ik erin kon komen. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan, want uiteindelijk was het alleen maar stijfheid in de hamstring.
2: Ik stel één vraag over Paris Saint-Germain, anders krijg ik ruzie met de persman. We weten, Paris Saint-Germain heeft een bod gedaan. We weten dat jij daarheen wil. We weten dat Ajax heeft gezegd, we hebben dat bod van tafel geveegd. Heb jij nog een update? Klopt het wat ik zeg tot nu toe? En heb je nog een update?
1: Nee, ik ben net van het veld gestapt. Ik heb,
2: zo snel gaat het ook weer niet, hè?
1: Nee, ik heb eerlijk gezegd weet ik vaak ook van mensen pas als er iets gebeurt. Natuurlijk weet ik wel met mijn zaakwaarnemer wat er speelt.
2: Maar wat ik zeg, is dat onzin of niet? Dat klopt toch ongeveer wel?
1: Jawel. Er zijn gesprekken en ik ga niet zeggen dat het niet waar is. Want dan gaat iedereen me niet meer serieus nemen. Dus, maar wat wel uit de wereld moet, is dat mensen misschien denken dat ik niet wilde spelen. Want tot er geen akkoord is, zal ik elke minuut dat ik moet spelen voor Ajax.
2: En heb je bewezen vandaag, want je kwam erin?
1: Ja, en een assist, hè?
0: En als eerste zegt hij er nog eventjes achteraan. Dat is Mika Gods in gesprek met Christian Wielaert, collega van ESPN. Ja, zorgde dat voor veel consternatie, Erik-Jan Brinkman in Zwolle. Omdat Gods aanvankelijk dus wel op het wedstrijdvoorbelier stond, maar uiteindelijk niet aan de aftrap verscheen.
3: Ja, dat was natuurlijk heel raar. Nou, in de warming-up gebeurde er ook al wat. Had je wel een beetje het idee dat hij ergens last van had. Nog even met de medische staf had hij daar wat overleg over. Maar iedereen ging er gewoon vanuit dat hij zou starten. Net zoals hij dat deed in die Europese duels. Hè. Maar als je dan vlak van tevoren, dus eigenlijk als al die spelers op het veld staan, dan ziet dat hij er niet bij is. Dan denkt iedereen natuurlijk gelijk, dat heeft te maken met Paris Saint-Germain. Dus dat leverde zeker wel consternatie op. Maar na een paar minuten liep hij al een keertje warm in de eerste helft, zoals dat gebruikelijk is. Hè, dat al die wisselspelers dus hun benen op temperatuur houden, de spieren een beetje losmaken. En als je dan kijkt hoe die vervolgens invalt na ongeveer een uur spelen, dat was met heel veel energie. En hij deed alles om Ajax een doelpunt te bezorgen, dan wel in dit geval een assist af te leveren.
0: En Ajax had het nodig, want Ajax moest de deur open zien te wrikken tegen de 10 van Zwolle op dat moment.
3: Ik vond het echt heel matig wat Ajax liet zien. Niet alleen tegen de 10, maar dat was eigenlijk in de eerste helft. Er was één kans in de eerste helft, dus voor rust. En die was er voor PEC Zwolle. En dat is echt te danken aan die doelman, Mark ter Stegen, dat die bal er niet in ging. Geweldige redding van hem was dat. Maar inderdaad, toen ze tegen 10 speelden, dan verwacht je dat het helemaal makkelijk gaat worden. PEC Zwolle werd absoluut teruggedrongen richting het eigen strafschopgebied. Maar nog steeds leverden ze dat niet heel veel kans op. En het was echt bijna op een gegeven moment wel wonderbaarlijk dat doelpunt viel, want het zat er helemaal niet aan te komen.
0: Nee, ben je een beetje geschrokken?
3: Ja en nee. Het lijkt me ook niet makkelijk in dit geval voor trainer Michel Sanchez als nieuwe trainer in Amsterdam. Ik was er nog heel even kort bij de persconferentie. Hij is natuurlijk ook al behoorlijk aan het strukkelen met taal, want hij deed het in het Engels. Dat is moeilijk om volgen. Dat zal natuurlijk ook wel eens met zijn spelersgroep het geval zijn, dat er een tolk aan te pas moet komen. Veel nieuwe spelers natuurlijk. De druk van vorig seizoen, dat het heel slecht ging, dat het dit seizoen veel beter moet. Nou, er waren een aantal aardige duels in Europa, maar wel tegen hele matige tegenstanders.
0: Ja.
3: En dan is Pek Zwolle net weer wat beter dan Shelbourne of Vojvodina. Maar wat Ajax vandaag liet zien, dat was niet best. Maar ja, wel winnen. Begin van het seizoen.
0: Dus, Ajax is een opbouw, hè? Dus,
3: Ajax is een opbouw.
0: De aanwinsten zijn nog niet fit. Ter Stegen, zijn naam viel al natuurlijk een fantastische redding. Hè? Kopbal, terwijl hij naar de rechterhoek gaat. En hij pakt hem met zijn linkerhand. Hè? Echt fantastisch. Ja. Maar Brandt bijvoorbeeld begon als wissel, net als Leonardo.
3: Ja, inderdaad. Brandt maakte dan wel in blessuretijd de 2-0. Dat was een mooie combinatie trouwens tussen Brandt en Gods. Dan zie je wel dat die twee jongens kunnen voetballen. En dan is het heel prettig dat je zo'n Duitse topspeler erbij hebt. Dus ik denk ook, het heeft nog even tijd nodig. Maar het hield vandaag zeker niet over.
0: Goed, nou ja, straks nog meer op onze site. nasport.nl, de persconferentie, die was... De coach zullen we dan maar niet doen, hè, op onze website. Daar wordt niemand blij van. Welke speler zat er achter de tafel?
3: Dat was nog even onduidelijk. De perschef verklapte wel dat het ook in het Engels zou gaan. Dus dat betekent geen Nederlandstalige speler. Maar wie het is, dat werd nog niet gezegd.
0: Nee, oké. Maar goed, die zal wat beter Engels spreken dan Michel, zullen we maar zeggen.
3: Dat denk ik wel, ja.
0: Goed, dankjewel Erik-Jan Brinkman voor dit moment. Ajax speelt komende donderdag de return in de Conference League tegen Shelbourne FC. Die wedstrijd is om 8:45 Nederlandse tijd te volgen via ons liveblog. Ajax begint natuurlijk met een 3-1 voorsprong. En in de competitie kun je Ajax volgende week live op NH Radio horen. Want dan spelen ze om 16:45 de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. En datzelfde Heerenveen dat speelt op dit moment in het eigen Abe Lintstra stadion. De openingswedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen. En het staat daar na een half uurtje spelen. Inderdaad, Milton maakt dat gebaar met de wijsvinger en de duim 0-0.

0: Ja, we hebben de Hydration Break net gehad, zal ik maar zeggen. Plaat nummer 2 in deze uitzending is van Alex Warren met Fever Dream. Ajax besproken. AZ speelde gisteravond en kende een eigenlijk vlekkeloze start van de competitie. Alkmaar dus rekende met 2-0 af met ADO Den Haag. Gebeurde in het eigen stadion. Ploeg van trainer Leo Echtot maakte na de pauze pas het verschil. Rosangelo Daal en Kelvin Stenks, dat waren de doelpuntenmakers. Stenks bewees als invaller voor Wesley Patachi kort na de pauze duidelijk zijn waarde voor het team. Je hoort trainer Leo Echtot en als eerste dus een tevreden Kelvin Stenks.
1: Ik denk over de avond en ja, dat we hier 2-0 winnen, dat is een goed begin. En dat ik weer belangrijk heb kunnen zijn voor het team.
2: Ja, is jou bijna vergeten, want ik hoor alleen maar vragen over dat je weinig hebt gespeeld de afgelopen jaren. Laten wij het lekker over de avond gaan hebben. Je komt het veld op en heel het publiek gaat uit zijn dak. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, het is een trots gevoel. Een mooi gevoel om terug te keren. En vorige keer bij Eindhoven, toen voelde ik het ook al. Maar ja, hier dan, als je thuis speelt, is dat extra mooi. Ja.
2: Ze hebben je gemist.
1: Ik hoop het.
2: Nou ja, je liet het meteen blijken, want je stond er 11 minuten in. Het was misschien wel de makkelijkste goal die je ooit hebt gemaakt, maar het was wel een hele mooie aanval.
1: Ja, klopt, het was een mooie aanval, maar je moet er wel komen, zeg maar. Dat zei ik al, je zei het ook al tegen, je moet er wel staan. Dus dat is wel, ja, is lekker, ja.
2: Stenks komt erin, 11 minuten later scoort hij direct. Ja. Hoe blij ben je met hem?
3: Ja, heel blij. Ons verleden is duidelijk. Ik denk dat niet dat we daar elke keer over hoeven te hebben. Maar ons verleden is duidelijk, onze band is duidelijk. En daarom hebben we hem ook hier naartoe gehaald. En we moeten zorgen dat dit een heel jaar fit is en niet 3-4 wedstrijden.
2: Waar ben je nou het meest blij mee vandaag? Naast de 3 punten, want dat zal voor zich spreken.
3: Nou, vooral dat we de tweede helft zo zijn begonnen wat we in de rust hebben afgesproken. Dat we doorgaan met waar we mee bezig zijn. Dat de mogelijkheden vanzelf gaan komen. En die mogelijkheden zijn er gekomen. En daar hebben we ook 2 keer kunnen scoren. Alleen vind ik dan, op het moment dat ik 2 keer scoort, dan moet je juist de energie krijgen om naar de 3e en 4e te gaan. En dat hebben we verzuimd. Waardoor je eigenlijk weer de laatste kwartier krijgt dat ADO eigenlijk... licht overhand krijgt. En dat is helemaal niet meer nodig.
0: Dat zei Leroy Echtold, de trainercoach van AZ. Milton Pus, je hebt die wedstrijd ook bekeken. AZ kwam goed uit startblokken?
4: Ja.
0: Toch wel?
4: Ja, het was even afwachten hoe eigenlijk ze ervoor zouden staan. Dat heeft er vooral mee te maken dat ze vorige week natuurlijk wel gewonnen hebben. Ja, wel afgetekend van PSV. Maar die speelt natuurlijk, 80 minuten met...
0: 85 minuten tegen 10 man.
4: Ja, precies. Nou ja. Dus dan is het altijd wel interessant om te zien hoe ze zich kunnen verhouden in zo'n wedstrijd met 11 man. Maar ze hadden het voor mijn gevoel toch nog wel. Ze begonnen goed, maar ze hadden het toch nog wel lastiger dan ik had verwacht van tevoren met de promovendus.
0: ADO deed het eigenlijk van de 3 ploegen die gepromoveerd zijn het beste. Hè? Want Cambuur werd natuurlijk afgedroogd dit weekend.
4: Willem II had niet zien te brengen.
0: Ja, en ADO deed het eigenlijk een 45 minuten lang zeker heel goed.
4: Ja, en misschien daarom juist dat ze die eerste helft zo goed deden, dat ze daarna wel wat meer weg... Viele ADO.
0: Nou, als je goed naar Echtot luistert, dan was hij ook niet zo heel ontevreden over die eerste helft. Hij zegt, we hebben gewoon geïnvesteerd om in de tweede helft het verschil te kunnen maken. Dus eigenlijk een tegenstander kapot spelen en dan na rust eigenlijk oogsten. Dat was een beetje, je moet geduld hebben.
4: Ja, al dacht ik wel op een gegeven moment, want het is wel fijn als er nu even een goal valt van AZ. Want anders blijf je tegen die 0-0 aanhikken. En dat merkte ook wel aan die goal van Rosangelo Daal. Dat er bij hem, maar ook bij de rest van AZ en ook wel bij Echtot wel een last van de schouders afviel.
0: Hij is de man in vorm, hè, trouwens Daal, hè? Vorige week ook al.
4: Toen vanaf de penaltystip.
0: Ja, maar ook gewoon in zijn acties, veel dreiging. Bij hem komt het wel vandaan.
4: Ja, dat mag je ook wel verwachten. En dan had ik ook wel meer van Patachi aan de andere kant. Wesley Patachi verwacht, want die was in de voorbereiding. De keer dat ik hem zag spelen, was hij ook wel een van de bepalende spelers. Maar gisteren kwam het nog niet echt helemaal uit de verf. En ook Max Meerling vond ik ook niet echt opvallen.
0: Nee, maakte natuurlijk een overtreding waardoor de vroege openingsgoal van AZ werd afgekeurd. Dat was jammer, hè? Vasthouden in de 16 meter, waardoor een doelpunt niet doorging. Maar echt tot erg stond te juichen trouwens. Vond ik ook wel mooi om te zien.
4: Ja, in ieder geval wat meer passie dan Maarten Martens.
0: Maarten Martens, ja. Weet je wie nog niet echt kan bekoren? Kees Smit. Vind je dat ook?
4: Ja, ik denk dat hij heel erg moet wennen aan zijn nieuwe positie. Dat vergeten mensen misschien nog wel. Hij speelde heel vaak op 8. Hè. Dat is wat meer controlerend. En nu staat hij meer achter de spits op 10. Hij heeft ook nu het rugnummer overgenomen van Sven Meijndans. En je merkt eigenlijk aan alles dat hij daar nog wel een beetje aan moet wennen. Dat hij degene moet zijn om wie het spel nu gaat draaien. Dat mag ik wel verwachten met zijn staat van dienst inmiddels. Maar dat is nog wel wennen, merk ik bij hem.
0: Of zou de transferperikelen dan toch nog in het hoofd meespelen?
4: Ja, hij zegt altijd van niet. Als hij ernaar gevraagd wordt, maar het zal... onbewust misschien toch echt wel meespelen. Dat altijd wordt gezegd dat hij voor 60 miljoen mag vertrekken naar een Paris Saint-Germain of Manchester United of Manchester City of Barcelona.
0: En dan speel je gewoon bij AZ tegen Aden Den Haag op zaterdagavond. Hè? Even rijden gewoon weer een afloop naar Heilo. Hè?
4: Ja, precies. Misschien is dat toch wel moeilijk om je dan om die knop om te zetten. Maar ik verwacht wel dat hij zo'n op het topsporter is, dat hij dat uiteindelijk wel goed gaat komen. Maar ik verwacht alleen niet dat hij weggaat nog. Denk ik even wel.
0: Nee, dat verwacht ik eerlijk gezegd ook niet. En ik denk dat ze onderling een beetje hebben afgesproken. En als je ook naar het elftal van AZ kijkt, dat bestaat natuurlijk voornamelijk uit jongens die elkaar ook uit

0: Nog Jis Hoornkamp erachter. En ook nog Benduz Kovac.
1: Die ja, jongen, jongen, ja. Ja. Maar dat is niet genoeg om de bovenplaats te strijden.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee.
0: En naar verluidt meer dan
1: 30... is minder dan Leonardo van Ajax.
0: Dit vind ik sowieso makkelijk.
1: Even een vraag. Ja, ja. Even een Noord-Hollands vraagje tussendoor. Ja,
0: ja. Nee, ik denk dat op dit moment meer ik wel verder is dan Leonardo. Ja. Ja. Ja, maar Leonardo is ook iets te zwaar. Dat is wel een beetje makkelijk om daar nu om dat nu meteen al af te schieten. Maar een andere naam die ik nog wil noemen is Alexander Penetra. Dat is ook wel gek hoe dat gelopen is.
1: Die verhuurd wordt.
0: Ja.
1: Een Turkse promovendus, ja. Ja. Die zal waarschijnlijk te horen hebben gekregen van we geven de voorkeur aan Louis Schouten achterin met Goes centraal.
0: Het duo van de winst van de Youth League natuurlijk, ja. Een jaar geleden.
1: En hij heeft nog een contract volgens mij die tot 2029 loopt in het geval van Penetra. Dus ze hebben wel een optie tot koop, hè, de Turken. Ja. Dus kan AZ alsnog die transfersom van pakweg 10 miljoen in als hij het goed doet in Turkije.
0: Is ook lekker.
1: En als hij het niet goed doet, komt hij terug. Hij heeft nog steeds een contract voor 2 jaar. Dus goed, we gaan zien wat AZ gaat doen. Die spelen volgende week. Ja, mooi, even kijken. Die spelen natuurlijk niet Europees. Want die hebben de beker gewonnen, dus die zijn in de eerste ronde zijn zij gewoon vrij. En die spelen dan volgende week...
0: Zaterdagavond om 6:15 bij Utrecht, bij Korea.
1: Ja, en die hebben verloren vandaag FC Utrecht met 2-1. Dat is een valse start voor Korea. Goed, dat is uiteraard komende zaterdag te volgen via ons live blog. NH Sport.

0: Maries.
1: Ik ben Theo en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
2: Noord-Holland. In Sparendam is het 29 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 9 augustus. Een 19-jarige man uit Stedenbroek is overleden na een vechtpartij donderdagavond in Enkhuizen. Daarbij raakten twee mensen gewond. De politie doet onderzoek naar de precieze doodsoorzaak. Er zijn inmiddels twee verdachten aangehouden, een 50-jarige en een 20-jarige man uit Enkhuizen. De 20-jarige meldde zich zelf bij de politie. De

0: De buurt schrok donderdagavond op door de vele hulpdiensten in de Prunuslaan. Getuigen of mensen in het bezit van camerabeelden wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. En een jongen is in Zandvoort licht gewond geraakt nadat hij met zijn fiets tegen een koord op nekhoogte reed. Het koord was tussen twee palen in het centrum van Zandvoort gespannen. Burgemeester Molenburg van de badplaats noemt de actie volstrekt onacceptabel en zegt dat het koord daar bewust is opgehangen. De politie doet onderzoek en vraagt ook hier getuigen om camerabeelden te delen. Een Amsterdams echtpaar mag na bijna anderhalf jaar terug naar hun woonwagen in Amsterdam-Nieuw-West. Hans en Dieneke moesten daar vertrekken nadat bij een inval wapens en drugs van hun zoon waren gevonden. Beiden zeiden daar echt niets van te weten. Hans werd vrijgesproken en de zaak tegen Dieneke is geseponeerd. De rechter vindt beëindiging van de huur daarom buitenproportioneel. Er is een last van onze schouders gevallen, aldus het opgeluchte koppel. De politie zoekt naar de identiteit van een overleden man die vorige week in het water in Amsterdam-Oost werd gevonden. Hij lag daar vermoedelijk al enkele dagen en de politie gaat uit van een misdrijf. Mogelijk kwam de man uit Flevoland. Hij had een kompas van Museum Batavialand en een rugzak van een mbo-school in Almere bij zich. Ook droeg hij een opvallende ring. De foto's zijn te zien op onze site nhnieuws.nl. En opnieuw is in Den Helder een auto volledig uitgebrand. Rond 5 uur vannacht vloog een Mini Cooper aan de IJsselmeerstraat in brand. Dat is vlakbij voetbalvereniging HCSC. Oorzaak van de brand is onbekend. Het zal de tweede autobrand in Den Helder in enkele dagen tijd. Of er verband is met een andere autobrand in Noord-Holland en in andere plaatsen is niet bekend. 2026 lijkt een topjaar te worden voor Noord-Hollandse wijn. Wijnmakers Siem en Ada Loos uit Wognum zien hoe het warme weer daartoe bijdraagt. Wijnmaker Siem kan zijn geluk niet op met alle zon.
1: Voor de hele wijnbouw in Nederland is het natuurlijk een prachtig jaar door al het mooie weer. Het is heel constant en je hoeft bijna geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het is echt een jaar zoals dat in Frankrijk en Italië is.
0: Ja, volgens de wijnmakers gaat het bij een goed wijnjaar overigens niet om het verkopen van meer flessen wijn, maar vooral om kwalitatief betere wijn. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nhnieuws.nl. Gaan wij door van de wijn en de zon naar Jan Visser. Dat is een kleine stap. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Edward.
0: Ook vandaag weer genoeg zon, denk ik, hè, voor de druiven.
2: Ja, dat mag je zeggen, ja. Ja, en ook hoge temperaturen opnieuw. Het werd op Texel 27 graden. Elders in de provincie temperaturen tot 29 à 30 graden. Echt weer in het binnenland ook weer boven de 30 graden. Dus dit is weer volle bak zomer. Komt wel in de loop van de middag wel geleidelijk iets meer bewolking. En dus je ziet ook dat de temperatuur nu ietsje aan het zakken is. Ook al omdat de wind iets meer toeneemt uit het zuidwesten. Zwak tot matig. En geleidelijk gaat draaien wat meer naar het westen toe. Maar regen is niet aan de orde, Edward. We zien nu al wat neerslagactiviteiten boven Zeeuws-Vlaanderen. Maar ja, de radar toont dat. Maar meestal is het neerslag die onderweg al weer verdampt voordat het aardoppervlak bereikt. Zo weinig is het allemaal. Nou, vanavond zijn er wolkenvelden, ook opklaringen. En dan morgen dan komt over de Noordzee een front dichterbij. Dat is gekoppeld aan een depressie ten de oosten van IJsland. En dat neemt wat minder zachte lucht met zich mee. Toch wordt het morgen nog wel op veel plaatsen zo'n 23 tot 25 graden. Maar de bewolking neemt 's morgens al wat toe. Er kan een enkel buitje vallen. In de middag een afwisseling van zon en wolken. En dan later in de middag wordt het weer overwegend zonnig. En de wind draait naar het noordwesten en is matig. Dinsdag vergelijkbare temperaturen, hoge drukgebied dan alweer, een nieuw hoge drukgebied boven de Noordzee. En de dagen daarna, en trouwens dinsdag ook, zonnig, droog en vanaf woensdag dus weer warmer. Met de piek op donderdag en deels waarschijnlijk ook vrijdag, kan het op veel plaatsen weer tropisch warm worden.
0: Ja, dus een klein dipje op maandag en dinsdag qua temperatuur dan vooral.
2: Ja, qua temperatuur, want je zou het, als je naar het niveau van de temperatuur kijkt, zou je het niet eens een dip durven noemen.
0: Nee, we beginnen inmiddels te wennen aan 25 plus.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En tot en met, je zegt donderdag dus de piek, en voor de iets langere termijn houden we dan die bijna tropische waarden?
2: Nee, dat zal in het volgend weekend langzamerhand wat gaan temperen. Ja. En dan komen er ook geleidelijk iets meer storingen dichterbij. En dan zou het vanaf 16, 17 augustus, het is allemaal nog ver weg, ja. En het stelt nog niet niet zo heel veel voor in de berekeningen. Maar dan zie je wel dat de neerslagkansen geleidelijk toch omhoog gaan van, ja, zeg maar rond nul naar 30 tot 40, 50%. Ja. Dus dan wordt de kans op wat regen in de vorm van een enkele bui met onweer worden dan wat groter.
0: Maar dat is hoogst onzeker en ook nog niet heel veel als ik zo tussen de regels doorbeluister.
2: Nee, het is, het is onzeker in die zin dat het al dagenlang in de modellen staat. Ja. Maar ja, het is qua hoeveelheid ja, lijkt er niet zoveel van terecht te komen. Maar ja, misschien zeggen we over een paar dagen van, nou, dat gaat er toch wel veelbelovend uitzien.
0: Ja, nou, dan moeten mensen lekker naar NH Radio blijven luisteren. Want jij houdt ons uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen van het weer. Jan Aijers, gewoon, hè? Lekker?
2: Ja, klopt. Ja, prima.
0: Zonnetje schijnt in Amsterdam.
2: Ja, absoluut.
0: Fijne avond.
2: Hier ook, ja.

0: Het is altijd wel lekker dat je hem ook op zondag dan draait, hè? Rob de Nijs in NA Sport. Het is ruim 10 minuten over 5:30. Ja, turner Ilaya Faveres maakt zich op voor zijn tweede EK. De 19-jarige meerkamper uit Hoofddorp zal met de equipe met Noord-Hollands tientje afreizen naar Zagreb. Hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag, Ilaya.
1: Goedemiddag.
0: Ja, deze week hoorde je dat je mee mag. Ging je er eigenlijk wel vanuit dat je bij die selectie zat voor dat EK?
1: Ik ging er eigenlijk een klein beetje wel van uit. Maar natuurlijk moet je het altijd nog horen van de bondscoach. Dus dat heb ik inderdaad dit weekend gehoord, of deze week.
0: Ja, die belt dan zelf op?
1: Ik kreeg zelf van mijn coach te horen. En zij hebben altijd van tevoren een gesprek met elkaar, met de bondscoaches allemaal. Mm-hmm. Dus ik kreeg van mijn coach te horen dat ik in het team zat.
0: En hoe gaat zo'n gesprek dan eigenlijk?
1: Dan roept hij eigenlijk alle turners die hebben meegedaan aan de kwalificaties bijeen. En dan vertelt hij even kort wie in het team zit en daarna nog eventjes persoonlijk.
0: Oké. Okay. Is dat al nog een speciaal moment altijd of zeg je wel, pach?
1: Ondertussen niet meer. Maar ik weet wel dat de eerste paar keer ook bij de junioren was dat wel even spannend, joh.
0: Ja, daar kan me wel iets bij indenken. Jij hebt een tijdje nekklachten gehad, begreep ik. Wat hoort er eigenlijk aan?
1: Ik heb op dit moment gelukkig geen nekklachten meer. Maar ik had voor de laatste kwalificatie inderdaad wat last van mijn nek. En uit voorzorg heb ik er toen ook voor gekozen om 3 toestellen te doen in plaats van de allround. Mm-hmm. Maar ik had inderdaad wel eventjes last van mijn nek, ja.
0: Ja, en was dat een blessure die ontstaan is bij een training, mm-hmm, of een wedstrijd?
1: Die is inderdaad ontstaan door de wedstrijd. Ik weet dat we hebben heel veel wedstrijden al gedaan. En voor de EK-kwalificatie hadden we nog een NK. Dus ik denk dat het gewoon door een beetje, het aantal wedstrijden die bij elkaar optellen, dat het daardoor is gekomen, ja.
0: Ja, turnen en blessures die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, hè, heb ik altijd dit idee.
1: Zeker.
0: Maak je daar dan zorgen over van, zou dit wel op tijd weggaan allemaal?
1: Eigenlijk niet. Ik weet dat inderdaad blessures horen erbij. En op een gegeven moment moet je ook gewoon leren om ermee om te gaan. En ik weet dat dit een kleine blessure is. Dus ik heb me eigenlijk helemaal geen druk gemaakt of het op tijd weg zou zijn. Maar je leert ermee omgaan en je moet gewoon goed. In ieder geval voor mij is het altijd handig om met mijn trainers en met de fysio's te bespreken van hoe gaan we dit het beste aanpakken. Maar ik maak me daar eigenlijk geen zorgen om, nee.
0: Heb je al een heel blessurelijst achter je naam staan of valt dat wel mee?
1: Ondertussen wel een aantal dingetjes. Ik heb in 2023 mijn rechter enkel gebroken. Met wat afgescheurde enkelbanden bij links. En ik heb daar eigenlijk tot aan heden nog wel wat last van. En vorig jaar zelfs mijn derde enkeloperatie gehad. Dus ik heb zeker al een aantal dingetjes aan de lijst gehad, ja.
0: Ja, ja, ik zou dan toch altijd denken, want ik hoop altijd maar dat ik alles weer 100% kan doen, toch?
1: Mm-hmm. Nee, zeker weten.
0: Maar bij die enkel is dat dus niet helemaal zo nog?
1: Het gaat echt wel steeds wat beter gelukkig. Maar na zo'n grote blessure is het altijd de vraag, wordt het eigenlijk wel weer zoals dat vroeger was? Maar ja, ook daar moet je mee leren omgaan. En ik denk dat het bij mij is het op dit moment alleen maar aan het verbeteren. Dus daar ben ik wel blij mee in ieder geval.
0: Nou, op dit moment ben je dus fit, mag ik dat zo zeggen, verder?
1: Ja, zeker, ja.
0: Dus jij kan gaan vlammen op dat EK. Je tweede EK, wat verwacht je ervan?
1: In ieder geval staat teamprestatie voorop op dit EK. Dus ons doel is om top 6 te behalen en eigenlijk ook de teamfinale. En individueel heb ik nog wel mijn eigen doelen gesteld. En dat is hopelijk een top 10 en heel misschien nog een voltigefinale. Dus dat zijn mijn doelen.
0: En is dat realistisch als je dat zo... of zeg je, wat is het maximaal haalbaar wat ik nu net uitspreek?
1: Het maximaal haalbare hangt natuurlijk altijd van de wedstrijd af. Een wedstrijd moet geturnd worden. Dus ja. Dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat ik vorig jaar een 11e plek had op het EK. En dat zou ik eigenlijk dit jaar gewoon willen verbeteren.
0: Ja. Zagreb, ken je dat een beetje, die omstandigheden daar, die hal?
1: Nee, Zagreb niet. Maar ik ben wel nog laatst het jaar in Osijek geweest. Dus ik weet wel een beetje hoe Kroatië eruit ziet en hoe het daar aan toe gaat, zeg maar.
0: Ja, maakt dat nog een groot verschil of je in België of in Kroatië of in Griekenland turnt?
1: Nee, voor mij niet per se. Voor mij is, laten we zeggen, elke hal is natuurlijk anders. Maar je bent zo gewend om in andere omstandigheden te trainen dat het voor mij niet heel erg uitmaakt.
0: Ja, weet je of het daar bijvoorbeeld ook heel druk wordt op de tribunes?
1: Ik heb oprecht geen idee. Nee. Ik weet wel dat het in Osijek goed druk bezocht was. En ik weet dat de Kroaten ook wel van turnen houden. Dus misschien is het inderdaad wat vol, ja.
0: Jij doet de meerkamp, hè? Dus wat is jouw favoriete onderdeel eigenlijk?
1: Op dit moment is mijn favoriete onderdeel de fortiche en de rekstok. En de rekstok, ja.
0: En waarom spreek je daar zo je voorkeur voor uit?
1: Het zijn mijn twee beste toestellen. Dus misschien om die redenen. Maar ik vind fortiche en de rekstok ook gewoon super, super leuk om te trainen. Dus
0: ja. Ja. Hey, tot slot, je bent de jongste in de ploeg, hè, van het Nederlands team, toch?
1: Ja, klopt.
0: Is dat nog speciaal? Word je op een bepaalde manier opgevangen? Of moet je extra veel spullen dragen? Hoe gaat zoiets?
1: Nee. Ik weet dat ik de jongste ben. Maar iedereen in mijn team behandelt me gewoon als... ik wil niet zeggen een oudere. Maar behandelt me gewoon alsof ik zeker daar in het team hoor. Dus ongeacht of ik de jongste ben, ja of nee, word ik niet per se zo behandeld.
0: Nee, dus je bent gewoon volwaardig lid van de selectie en zeker ze zitten niet een beetje te pesten en te plagen.
1: Nee joh.
0: Oké, goed zo. En wanneer is je eerste wedstrijd?
1: Volgens mij volgende week, volgens mij 19 augustus.
0: Oh, je hebt nog eventjes. Dus,
1: Ja.
0: Nou, volgende week dus richting Zagreb. Leuk dat je van de telefoon wilde komen. En heel veel succes gewenst, hè, met de ploeg, maar ook met je individuele meerkamp.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Dankjewel. Ileja Faveres was dat. Hij turnt op het EK volgende week.

0: Some Kind of Wonderful. Het is 7 minuten voor 6 in deze uitzending van NH Sport op NH Radio. We zijn er nog tot 7 uur vanavond. We gaan dit volgende uur natuurlijk hebben over Telstar. Want Telstar verraste in de Goffert in Nijmegen door onder leiding van de nieuwe coach Henk Brugge met 2-1 te winnen van NEC. Omar is een verkapte Telstar supporter. Hoe heb je dat gevolgd gisteren?
1: Nou, eerlijk gezegd niet, maar nee. Ik ben wel helemaal blij.
0: Maar waarom volg je dat dan niet?
1: Nou, ja, ik
0: was je niet nieuwsgierig?
1: Nee, ik had gisteren wat anders te doen. Dus okay.
0: Zo'n supporter ben jij?
1: Ja, zo'n supporter ben ik. Ik ga dan naar de laatste wedstrijd, dat weet je. En dan ga ik kijken waar we staan. Maar ik, ja, als je gewoon naar de stand kijkt, Edward, het is wel hartstikke mooi.
0: Ja, nee, dat, ik was volkomen verrast dat Telstar op deze positie
1: uitkomt. Nou, dat hoeft ook niet meteen verrassend te zijn, hè? Ze kunnen ook wel winnen.
0: Winnen bij NEC, dat derde werd vorig seizoen. En ik moet zeggen, het enige voordeel voor Telstar was natuurlijk wel, dat had ik vooral al, kijken van de Milton. NEC speelde natuurlijk in Griekenland tegen Olympiakos, hè, zeg ik aan mijn hoofd.
2: 0-0.
0: Ja, uitwedstrijd. Daar was het focus natuurlijk op gericht. Dus ja, reis in de benen is allemaal nieuw, hè, voor NEC.
2: En ook wel best wel wat wisselingen in de startopstelling van NEC. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel. Ja. Tadić hier maakte zijn basisdebuut bijvoorbeeld.
0: Ja. Wat maakte die voor indruk?
2: Ja, eigenlijk een middelmatige indruk.
0: Okay.
2: Misschien ook omdat best wel wat supporters van Ajax hoopten dat hij toch naar Amsterdam zou komen. Maar hij koos voor Nijmegen. Ook omdat hij bij NEC nog wel wat speeltijd zou kunnen krijgen. Maar Ajax ging het vooral over dat hij op de bank zou zitten. En
0: hij kon daardoor trainer worden toch meer?
2: Ja, het zou doorgroeien tot trainer inderdaad. Maar ik vond hem eigenlijk hetgene wat hem verweten werd in dat laatste. Maar het is het anderhalf jaar bij Ajax. Dat deed hij nu ook heel erg bij NEC. Dus heel erg hangen in de spits en dan wel terugkomen. Maar ja, de explosiviteit die hij jarenlang had, die is wel verdwenen.
0: Ja,
2: maar
0: je bent er niet rouwig omdat hij niet naar Amsterdam is gegaan?
2: Nee, maar ik vond hem dan wel weer heel goed bij die assist van Kai Sierhuis. En eigenlijk op het moment dat Sierhuis inviel, toen pas kwam NEC een beetje lekker in de wedstrijd. Maar dat is juist een combinatie voor Telstar, dat ze het zo goed deden.
0: Ja, wat wil jij zeggen, Omar?
1: Nou, ik wou zeggen straks meer.
0: Ja, straks meer. Ja, inderdaad. Het nieuws van 6 uur komt er inderdaad aan. Straks gaan we ook nog eventjes bellen natuurlijk met een van de Telstar supporters die gisteren in het stadion zat. Dat is Ingrid Admiraal. En we gaan natuurlijk ook vooruitkijken op de wedstrijd FC Volendam tegen Jong PSV in Eindhoven. Die wordt morgenavond gespeeld. Blijf luisteren dus.

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahlers vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
8: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
9: Ik ben Chris uit Amsterdam.
10: Ik ben Monique uit Opdam.
11: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
12: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
22: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
23: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
24: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
25: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdesom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
25: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
27: NH Sport.
28: Met Edward Dekker.
29: Goedenavond en welkom bij het tweede en ook het laatste uur van deze uitzending van NH Sport naar wij aannemen althans. We kijken vooruit naar de eerste competitiewedstrijd van FC Volendam. Die spelen morgenavond om 8 uur in Eindhoven tegen Jong PSV. Milton Pus die sprak met de trainer van Volendam, Erwin van der Looy, en spits Henk Veerman. En we bellen eventjes met Volendam-fan Tom Balm. Is hij optimistisch over het aankomende voetbalseizoen? Gaat de heen en weer straks weer opgetuigd worden ergens in april, mei? Verder blinken we natuurlijk terug op de stunt van Telstar in Nijmegen. Hoewel sommige mensen daar wel een goed resultaat aan zagen komen, is het niet, Omar?
30: Zeker.
29: Want jij zei vorig jaar...
30: Vorig jaar, de kennis en de kunde heb ik natuurlijk in huis. Vorig jaar was het volgens mij 2 keer 1-1. Dus ja, dan is het een keer het kwartje valt de andere kant op. En ja, hebben we gewonnen.
29: Volgens die logica inderdaad klopt dat. Maar Telstar won inderdaad met 2-1 in Nijmegen van NEC. Je hoort doelpuntenmaker Patrick Brouwer. De nieuwe trainer Henk Brugge komt aan woord. En Ingrid Admiraal, die bellen we ook eventjes. Die zat in het uitvak daar bij NEC. En zag dat haar ploeg dus 3 punten bij kan schrijven na 1 speelronde. Goed, verder nog het regionale nieuws om 6:30. En uiteraard het weer. En dat allemaal tot 7 uur vanavond.

0: Tweede helft van deze uitzending van NA Sport. Son Milieu met Dark Before the Dawn. Ja, het was een slip of the tongue. Telstar won met 2-1 van NEC. Gisteren was dat. Seizoen kon eigenlijk niet beter beginnen voor de Witte Leeuwen. Eerste doelpunt viel al na 27 seconden. Werd gemaakt door Patrick Brouwer na een assist. En hij gaf een assist op het doelpunt van Rui Mendes. Telstar had het in de tweede helft, toen het 2-0 voor stond, wel een stuk lastiger. Maar bleef uiteindelijk wel overeind. Beide goals overigens van Telstar vielen op vrijwel identieke wijze, zag Patrick Brouwer.
1: We wisten vooraf al dat zij zoveel ruimtes geven in die counter. En ik ging diep. Ik denk dat ik in een 1 tegen 1 kom. En we staan denk ik gewoon 3 tegen 2 daar. En dat spelen we goed uit. Dus ja, ze spelen heel aanvallend. En daar verdedigend zijn ze daar wel slordig soms.
2: Lijkt me heerlijk om zo'n eerste helft hier dan te voetballen met toch wel dat vijandige publiek.
1: Ja, vorig jaar hadden we hier ook al een aardig, best wel moeilijk potje. Dus mooi dat we zo de eerste helft kunnen spelen.
2: En opnieuw een resultaat.
1: Ook dat, dus het seizoen is lekker begonnen. Dus vanaf nu alleen maar door.
2: Nu is dit ook gelijk de eerste overwinning van jullie trainer, Henk Brugge. Wat zie je nu, kan je al iets zeggen wat hij heeft ingebracht, wat je vandaag hebt teruggezien op het veld?
1: Nou, je ziet sowieso een andere opstelling. Ik denk dat ik zelf ook nu op 10 speel in plaats van linksbuiten. Dus ja, je ziet in de opstelling wat veranderingen en in de tactiek. Maar qua vorig jaar is de intensiteit wel hetzelfde. Dus ja, en met name de opstelling, tactieken, die zijn wel allemaal wat anders.
2: Bevalt het je op 10? Want je speelde frivol, je was bedrijver.
1: Ja, als het gaat zoals vandaag, dan kan ik niet anders zeggen dan dat het goed gaat daar.
2: Een droomstart, kun je wel zeggen. Had je het verwacht eigenlijk tegen NEC, toch wel de nummer 3 van vorig seizoen, Champions League?
1: Ja, verwacht. Kijk, zij hebben wel een Champions League programma natuurlijk met de voorronde. Dus verwacht dat het zo makkelijk ging in de eerste helft niet. Maar je moet wel uitgaan van je eigen kunnen dat je je resultaat gaat pakken.
0: Zo is dat. Patrick Brouwer was dat, de man van het doelpunt en ook nog eens een assist. Henk Brugge, hij debuteerde dus als Telstar trainer met een verrassende zege. Tenminste, dat vinden wij. Maar is er sprake van een stunt?
3: Als je van tevoren had gezegd, je wint met 2-1 uit bij NEC in de eerste competitieronde, dan zou ik zeggen, het is een stunt. Maar het was een 1-4 in de middag.
2: Trots, neem ik aan.
3: Ja, super trots. Op de hele ploeg. Ook de 5 jongens die erin zijn gekomen. Maar ook de beleving die er is op de bank. En dit is hoe we Telstar willen zien. Vechten voor iedere meter. En zorgen dat we die overwinningen binnen weten te slepen.
2: Hebben we al het Henk Brug effect gezien vandaag, denk je?
3: Nee, het is het effect van de jongens. En er is geen Henk Brugge effect. We doen het met een hele goede staf. En met een groep jongens die er iedere dag voor werken en willen knokken. En dat heb je vandaag teruggezien op het veld.
0: Al dus de winnende trainer Henk Brugge was dat in gesprek met verslaggever Frank van der Meijden. Ja, om verder over deze stunt te praten hebben we eventjes gebeld met Ingrid Admiraal, Telstar supporter. Goedenavond Ingrid.
4: Hoi, goedenavond.
0: Ja, je klinkt heel, heel blij. Zit je nog een beetje na te genieten van de wedstrijd van gisteren?
4: Het was fantastisch natuurlijk. Dit hadden we echt totaal niet verwacht. Misschien een gelijkspelletje gehoopt. En dan, dan toch met een 2-1 overwinning weer naar Ruimhuiden gaat. Is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, even jou wat nader introduceren. Jij bent, ik mag wel zeggen, een superfan, hè? Want jij bent eigenlijk bij alle wedstrijden aanwezig.
4: Ja, wij zijn eigenlijk bij alle wedstrijden aanwezig. We hebben ook de voorbereidingswedstrijden die we mochten bezoeken, hebben we ook bezocht. En we proberen zoveel mogelijk met Telstar mee te gaan.
0: Dus je hebt een goed beeld van hoe de selectie ervoor staat, hoe de nieuwe trainer doet. Wat was jouw conclusie na die voorbereidingsweken van 6-7 weken in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd? Hoe staat Telstar er in jouw ogen voor?
4: Nou, ik had er niet zo heel veel fiducie in eigenlijk.
0: Oh, okay.
4: Na de oefenwedstrijden. Maar daarom waren we ook hartstikke verrast met de manier hoe het gisteren op het veld stond. En zo snel natuurlijk al op de 1-0. En het leek allemaal een beetje, de puzzel leek een beetje in elkaar te vallen. Want dat zagen we nog niet zo als één team, in de voorbereiding.
0: Was je een beetje nerveus naar aanleiding van die wedstrijden?
4: Nou, nerveus. Ik denk, er moet nog wel wat gebeuren. Maar het stond er gewoon gisteren. En dan tegen een ploeg als NEC. We waren erg verrast. Ja. Kijk, ik ben altijd pro-Telstar, hè. Dat super. En maar ik had niet verwacht dat het al zo zou lopen gisteren. Dus we zijn super blij en trots.
0: Ja, zat je in het uitvak, zoals ik zei?
4: Ja, zeker. Ja. Was ook een prachtig doek. Dat wil ik ook even zeggen. Vak G heeft een prachtig doek gemaakt. En de sfeer zat er helemaal meteen goed in. Echt leuk.
0: Ja, leuk dat het dan ook gelijk naar 27 kon raken. Is natuurlijk Patrick Brouwer. Dat kan niet beter, hè?
4: Ja, fantastisch. Echt waar. Ja. Helemaal
0: maar,
4: goed.
0: Maar in de tweede helft, eerlijk is eerlijk, was het toch nog wel even pintjes zweten, of niet?
4: Nou, wij hebben die laatste 6 minuten extra tijd met de billen samengeknepen gezeten. Of gestaan. Want dat was erg spannend. En kijk, Patrick Brouwer natuurlijk fantastisch. Maar ook Ronald Koeman natuurlijk weer fantastisch gekiept. Hè? Ja. Dat moeten we ook even zeggen. Ja.
0: Er is natuurlijk veel veranderd, hè, bij Telstar. Is jouw gevoel nu heel anders dan vorig jaar toen alles nieuw was? Eredivisie, Korea ging eigenlijk met bijna hetzelfde elftal de Eredivisie in. Een paar huurlingen erbij. Maar er is nu echt wel veel veranderd. Is je gevoel nu heel anders dan vorig jaar?
4: Ja, omdat je natuurlijk gewoon even met een hele nieuwe staf en veel nieuwe spelers. Moet je toch even kijken wat je nu in de Kuip hebt, zeg maar. En ik denk echt dat Peter Hofstede wel gewoon heel goed ingekocht heeft. En met name hoe we het dan gisteren in de wedstrijd zagen, waren we echt positief verrast. Ook met hoe het in achterin stond, zeg maar, met de jongens. Dus alleen nog een spits erbij. Dat zou mooi zijn.
0: Ja, moet er een spits bij? Waarom?
4: Ja, moet even een spits bij. Ja, eventjes het scorend vermogen gewoon. Seedorf net niet. Hedley ook net niet. Dus graag nog een spits erbij.
0: Ja, Thean is er toch ook nog? Of?
4: Ja, ik heb Thean nog even niet gezien, dus ik weet niet zo goed wat daarmee is.
0: Nee. Maar voor de rest zeg je van, is dit een selectie waarmee Telstar heel goed de Eredivisie
4: weer kan? Ik denk het wel. Ja hoor, ja, zeker weten. Gewoon proberen, in ieder geval de play-offs te halen of de al eerder handhaven. Huppakee.
0: Ja, huppakee. Niet zeuren, gewoon.
4: Nee.
0: Als ik jou zo hoor, komt het allemaal goed.
4: Ja, natuurlijk.
0: Heb je nog stiekem gekeken wat Korea gedaan heeft met Utrecht?
4: Ja, we hebben ook nog even net stiekem naar gekeken. Helaas, 2 afgekeurde doelpunten buitenspel. En toch jammer, want we gunnen natuurlijk Korea het beste met Utrecht. Ja.
0: Dat wordt nog wat, hè, als hij Telstar speelt, hè?
4: Ja, dat wordt zeker wat, ja.
0: Eerst komende vrijdag tegen Sparta. En het gekke kan zich voordoen dat Telstar komende vrijdag bovenaan staat in de Eredivisie.
4: Ja, dat zou toch fantastisch zijn. Ik zei al, stop. We stonden al op 2. Ik zeg, stop de competitie maar. We gaan de Champions League in. Dat zou toch fantastisch wezen. Ja, nee joh, hartstikke leuk. Maar goed, weet je, er is... dit is gewoon eerst 3 punten binnen. Super, deze voor niet weten.
0: Ja, deze zijn binnen. En als je even de roze bril afzet, of de witte bril in jouw geval... Telstar gaat zich wel gewoon handhaven, dus begrijp ik.
4: Ja, Telstar gaat gewoon handhaven. Tuurlijk.
0: Leuk. Dankjewel. Veel plezier komende vrijdag weer bij de eerstvolgende wedstrijd op Schoneburg.
4: Ja, ook wel leuk thuis. Ja, superleuk.
0: En leuk dat je van de telefoon wilde komen.
4: Ja, zeker. Goeie uitzending nog.
0: Dankjewel.
4: Oké.
0: Ingrid Admiraal was dat. Dat is echt wel een fan, hè, van Telstar. 2-1 overwinning voor de Velsenaar, de Witte Leeuw dus, op NEC in Nijmegen. Kom dan maar eens om. En nog 31 punten erbij. En ze zijn zeker van handhaving.

0: Casey and the Sunshine Band in NH Sport. Give it up. We gaan van de Eredivisie naar de Eerste Divisie. Het is niet anders. Volendam speelt dit seizoen een trapje lager. En morgen begint dat nieuwe seizoen in de Eerste Divisie voor Volendam in Eindhoven op de hertgang bij Jong PSV. Ja, er is bij Volendam veel veranderd. Er is een bataljon aan spelers vertrokken, maar er kwamen er ook een aantal voor terug. Er is een nieuwe trainer. Rick Kruijs werd aan de kant gezet en heeft plaatsgemaakt voor Erwin van der Looy. Eén naam is wel hetzelfde gebleven, dat is de spits voorin. Dat is nog altijd Henk Veerman. En die maakt zich over al die wisselingen geen enkele zorgen.
1: Maar dat is toch eigenlijk wel elk jaar een enorme verandering van de selectie. Dat is inderdaad aan het voetbal, denk ik. En ja, dat zal niet zoveel anders zijn. Alleen wel weer een andere trainer en dat is wel wennen. En dat is ook wel goed om eens een keer wat nieuws te hebben. Dus dat is prima zo.
2: Ja, nieuws in welke zin? Wat is er zoveel anders aan Erwin van der Looy dan aan Rick Kruijs?
1: Een heel andere, natuurlijk een heel andere aanpak. En dat is ook prima als even winnen. En voor de rest is dat dik in orde.
2: Nou, je zegt dat het een beetje bij hoort, maar je hebt een nieuwe linkerspits naast een nieuwe rechterspits. Is dat nog wennen voor jou als aanvaller?
1: Ja, maar nogmaals, dat is natuurlijk elk jaar wel zo'n beetje een grote verandering in bijna elke selectie. Dus is het wel duidelijk dat even anders is, maar dat moet wel goed komen.
2: Vind je het nog jammer dat je maatje Robert Muren nu de assistenttrainer is?
1: Jammer niet. Kijk, je weet dat op een gegeven moment dat het een tijd is van gaan. En Robert heeft natuurlijk een fantastische carrière gehad en veel wedstrijden naast mij ook gespeeld. Of dat jammer is, ja, natuurlijk is het jammer, maar we weten op een gegeven moment dat het gaat komen.
2: Het is ook wel goed dat er gewoon wat jonge jongens erbij zijn gekomen, wat talentvolle jongens.
1: Nou ja, ik denk dat wij bewezen hebben met een wat oudere selectie 2 jaar geleden. Met jonkies ertussen en talenten ertussen. Dat perfect werkt. Dus laten we hopen dat dat nu ook zo gaat.
0: Als de aanvoerder van FC Volendam Henk Veerman over alle veranderingen bij zijn club. Nou, je hoort ook de kerstverse trainer van Volendam, Erwin van der Looy, over de wedstrijd van morgen tegen Jong PSV.
3: Als je vraagt, zijn we al helemaal klaar voor een heel seizoen? Dan denk ik niet, want we zijn nog steeds bezig om de selectie te versterken. We hebben ook een aantal jongens de laatste week, 1-2 weken binnengekregen die misschien nog niet helemaal klaar zijn. Die hebben niet de voorbereiding gehad die ze hadden moeten hebben, laat ik het zo zeggen. Dus maar dat is nou eenmaal de situatie waarin we zitten. Dus ik vind, voor de rest zijn we wel klaar.
2: Jullie zijn ongeveer 7 weken bezig geweest met de voorbereiding. Wat is het grootste verschil met toen en nu?
3: Nou, gelukkig fitheid. Dus dat is de jongens die er vanaf het begin af aan bij zijn. Qua fitheid natuurlijk veel fitter geworden. Ook, ik denk, het idee hoe we willen spelen zit er gewoon prima in. Alleen, wat ik net zei, ik heb natuurlijk de laatste week, de laatste 2 weken een aantal nieuwe jongens erbij. Wat een kwaliteitsimpuls voor ons is. Dus dat is hartstikke goed. Die moeten wel weer even mee in de fitheid. En in de manier van spelen. Dus eigenlijk is de voorbereiding nog niet echt afgelopen. Maar ja, wat ik net zeg, zo gaat het nou eenmaal.
0: Ja, zo gaat het. Als je wat langer meeloopt in de voetballerij, dan weet je dat dat elke zomer zo gaat. En dat we ook moeten wachten totdat de transferwindow sluit op 2 september. En dan pas weten we hoe de selectie van Volendam en van al die andere clubs er definitief uitziet. Milton, ben je een beetje optimistisch over het aankomende seizoen van FC Volendam?
4: Jazeker. Ik vind ook wel dat als je degradeert uit de Eredivisie op zo'n lullige manier. Door 2 penalty's.
0: Onnodig.
4: Lullig en onnodig.
0: 2, ja.
4: Zeker, ja. Nee, en ook nog die penalty natuurlijk tegen Telstar. Ja, dan ben je wel aan je stand verplicht om meteen weer voor promotie te gaan, vind ik.
0: Moet je wel de middelen voor hebben. Maar Volendam heeft natuurlijk met Van Oefelen met name een mooie transfersom ontvangen. Dus die hebben op zich wel de middelen om een goede selectie op de been te brengen.
4: Ja, en dan moet je Van Kruijs ook niet vergeten. Die talentvolle
0: Sparta.
4: Die naar Sparta is gegaan. Dat ze ook nog wel wat geld in het laadje hebben opgeleverd. Omdat hij onlangs nog zijn contract heeft verlengd met een aantal jaren. Maar ik heb wel het idee dat ze de selectie daarmee wel in ieder geval in brede zin hebben kunnen versterken. Als je ziet, een aantal weken

0: gewoon tweede keus?
1: Nou, nog niet fit genoeg, zoals Erwin van der Looy aangaf. Het heeft ermee te maken, nou ja, hij noemde net al dat er een aantal spelers zijn die de afgelopen anderhalve week à twee weken zijn gekomen die nog fit moeten worden. En de Jurje is er daar één van. Hij heeft wel een helft gespeeld in die oefenwedstrijd van vorige week tegen Ajax. Maar er viel Steur ook al in. En ik heb het idee dat hij voorlopig, dus de komende wedstrijd, ik weet niet voor hoe lang dat is, maar de komende weken geeft hij in ieder geval Steur de voorkeur. En het zou zomaar kunnen dat Jurjes op een gegeven moment wel de eerste keeper wordt. Ik heb van Looy daar ook nog naar gevraagd, maar die wilde niet stellig zeggen dat Jurjes de eerste keeper wordt.
0: Oké.
1: Wat dus best opvallend is, want ze hebben hem niet voor niets aangetrokken, zo'n ervaren keeper.
0: Ja, hij is 32. Ja. Steur heeft nog nauwelijks ervaring. Ik vind wel dat hij het in de Eredivisie dat hij Van Oefelen goed heeft vervangen, uiteindelijk.
1: Waren ook maar 3 of 4 wedstrijden, toch?
0: Niet veel, maar goed. Ja. Dus weinig kansen gehad om zich te onderscheiden, maar dat in die wedstrijden wel gedaan, volgens mij.
1: Zeker.
0: Ja. Heeft Volendam verder nog behoefte aan een kwaliteitsimpuls? Of verwacht je nog dat daar spelers vertrekken? Ja, Yannick Leliendal zit daar helemaal op een zijspoor natuurlijk. Ja,
1: dat is
0: genoeg.
1: Dat is wel opvallend. Aan het begin van de transferperiode heb ik al gesproken met Patrick Busby, de technisch directeur. En die noemde een aantal namen van spelers die echt wel volop in de belangstelling stonden. Dat is onder andere Yannick Leliendal, maar ook Precious Ugwu en Nordin Bukala. Nou ja, dat drietal blijft voorlopig nog bij Volendam. En van Leliendal is eigenlijk op dit moment, ja, hij zit er eigenlijk een beetje tegen heugen en meug, zit hij nog bij Van Dam, want hij wil graag vertrekken. Hij wil niet meer in die eerste divisie spelen. Maar op dit moment zijn er nog geen clubs die het in hem zien zitten om hem naar de Eredivisie te halen, in ieder geval. En ze hebben wel al vooruit voorgesorteerd op zijn vertrek met onder andere Jair Haakmat en Mike de Klein die ze hebben aangetrokken. Dus ik denk dat Van Dam eigenlijk hem liever kwijt is dan Rijk.
0: Ja.
1: Maar zo hard als het klinkt.
0: Ja, nou goed, en als het geld oplevert is dat natuurlijk nog fijn voor FC Van Dam. En slotvraag, maar komt er nog wat bij Van Dam?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En op welke positie?
1: Ja, ze zouden op de linkerspits positie willen ze nog iemand aantrekken. En nou ja, Patrick Busby heeft in een interview op de website van SV Volendam aangegeven dat mocht er nog een speler vertrekken, dat ze dan altijd nog wel naar een buitenkantje op zoek zijn.
0: Houden we in de gaten. Morgen om 8:00 is de aftrap van Jong PSV FC Volendam. Die wedstrijd is te volgen op onze site via het liveblog.

0: Ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
1: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad. Thuis in heel
2: Noord-Holland. 3 minuten over 6:30. In Alkmaar is het 28 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 9 augustus. Een 19-jarige man uit Stedenbroek is overleden na een vechtpartij donderdagavond in Enkhuizen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. De politie onderzoekt de precieze doodsoorzaak. Er zijn inmiddels 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige en een 20-jarige man, allebei uit Enkhuizen. De 20-jarige man meldde zichzelf bij de politie. De buurt schrok donderdagavond op door de vele hulpdiensten in de Prunuslaan. En getuigen of mensen die in bezit zijn van camerabeelden wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Een jongen is in Zandvoort licht gewond geraakt nadat hij met zijn fiets tegen een koord op nekhoogte reed. De koord was tussen 2 palen in het centrum gespannen. Burgemeester Molenburg noemt de actie volstrekt onacceptabel. Hij zegt in een reactie dat het koord bewust is opgehangen. De politie doet onderzoek en is ook hier op zoek naar getuigen en camerabeelden. De Amsterdams echtpaar mag na bijna 1,5 jaar terug naar hun woonwagen in Amsterdam-Nieuw-West. Hans en Dineke, daar gaat het om. Zij moesten vertrekken nadat bij een inval in hun huis wapens en drugs van hun zoon waren gevonden. Beide zeiden daar niets van te weten. Hans werd daarna vrijgesproken. De zaak tegen Dineke is geseponeerd. De rechter vindt beëindiging van de huur daarom buiten proportioneel. Het opgeluchte koppel zegt te zijn opgelucht dat de zaak nu achter de rug is. Opnieuw is in Den Helder een auto volledig uitgebrand. Rond 5 uur vanochtend vloog een Mini Cooper aan de IJsselmeerstraat in brand. Dat is vlakbij voetbalvereniging HCSC. De oorzaak van die brand is onbekend. Het zal de 2e autobrand in Den Helder in enkele dagen tijd. En of er een verband is met andere recente autobranden in Noord-Holland, dat is niet bekend. Supermarkt Alatin in Hilversum heeft na de verwoestende brand een nieuwe start gemaakt. De familie Dulkadir opende dit weekend aan de Groest een lunchroom en slagerij. De familie is blij met de steun uit de buurt, want omwonenden zamelden ruim €8.000 in. Een eigenaar Mert Dulkadir zegt dat zijn moeder daar erg emotioneel van werd. Ja, 2026 lijkt een topjaar te worden voor Noord-Hollandse wijn. Wijnmakers Siem en Ada Loos uit Wochtum zien hoe het warme weer daar enorm toe bijdraagt. Bovendien hoeven er daarom weinig beschermingsmiddelen te worden gebruikt en hoeft er weinig in de groei te worden ingegrepen. Wijnmaker Siem geeft toe dat Nederland nog geen wijntraditie heeft, zoals bijvoorbeeld Frankrijk. Maar dat hoeft wat hem betreft geen probleem te zijn.
3: Het grote voordeel daarvan is dat je vrij bent om de technieken te gebruiken die op dit moment voorhanden zijn. Wat in de Bourgogne bijvoorbeeld gebeurt, dat je volgens vaste stranieme aan het werk moet, daar hebben wij geen last van. Dus dat biedt altijd mogelijkheden om op een snellere manier je kwaliteit te verbeteren.
2: Ja, zo kan Wochtum dus concurreren met de Bourgogne. Volgens de wijnmakers gaat het bij een goed wijnjaar als dit overigens niet om het verkopen van zoveel mogelijk flessen wijn. Nee, ze leveren vooral kwalitatief betere wijn. Nou, meer nieuws vind je in de app en op onze site nhnieuws.nl. Wijntje, Milton?
4: Nou, ik ben wel af en toe van een rood wijntje. Meer van de Merlot. Ik weet niet waar jij een beetje van bent.
2: Ik ben totaal niet van de wijnen.
4: Weet je niet?
2: Meer van bier, maar de wijn kan mij niet bekoren.
4: Dus dit doet jou echt helemaal niks?
2: Ik vind het leuk dat iemand in Wochtum gewoon wijn produceert. Ja, dat vind ik wel.
4: Dus als ik een cadeautje wil geven volgende maand voor je verjaardag, geen
2: vind ik heel lief als jij met een flesje wijn aankomt en dan maak ik daar mijn vrouw heel gelukkig mee.
4: Dan doe ik dat.
2: Dat is ook belangrijk, toch? Almar schat ik ook in wel voor een wijntje, toch? Ja, kijk, ja. Zal ik dan gelijk het weer doen, kijken of het nog beter wordt? Of...
5: Laten we even weten of het witte wijn weer is.
2: Witte wijn weer, ja. Nou, het wordt in ieder geval vanavond met 25 graden ietsje koeler. Geleidelijk wordt het ook bewolkter, maar het blijft in elk geval droog. Vannacht koelt het af tot 19 graden en is de wind matig, windkracht 3. Dan kijken we naar morgen. Dan begint de dag zonnig en is de temperatuur iets koeler met ongeveer 21 graden. Nou, dat scheelt nog wel wat. Woensdag en donderdag gaat het kwik echter weer volop omhoog en is er veel zon en is de temperatuur zo rond de 30 graden.

0: Heaven Must Be a Missing an Angel van Tavares om 7:11. Ja, drie van de Noord-Hollandse ploegen in het betaalde voetbal hebben dus al gespeeld en ze hebben alle drie gewonnen. Dus Volendam moet zich daar morgen dan als vierde maar bij gaan voegen. Ze spelen uit tegen Jong PSV. We hadden al eerder in de uitzending hoorden we de coach, hoorden we over die wedstrijd en Henk Veerman. We gaan even bellen met Tom Dalm. Hij is van de Hexsite. Tom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ben je een beetje optimistisch over het aankomende seizoen?
1: Wij gaan het gewoon weer flikken.
0: Echt waar? Ja, dat klinkt heel zelfverzekerd.
1: Jazeker.
0: En dan bedoel je, de heen en weer gaat weer varen, rijden, hoe je het ook noemen wil?
1: Wij worden gewoon weer kampioen, inderdaad.
0: En waar baseer je dat vertrouwen op?
1: Waar ik dat op baseer? Nou, we hebben een hele goede selectie. We hebben een aantal nieuwe goede spelers gehaald. En ik denk dat het wel goed komt met een nieuwe trainer.
0: Ja. Want,
1: jazeker.
0: Want je zegt de selectie zoals die er nu staat. Wie spreekt jou met name aan, bijvoorbeeld?
1: Nou, we hebben een goede nieuwe team gehaald. Een hele goede nieuwe speler. Ik ben alleen even snel zijn naam vergeten. Niemeyer, volgens mij.
0: Ja, dat zei Milton net ook. Eentje die doelpunten kan maken.
1: Inderdaad. En die ken heel veel. Ik denk ook dat hij Henk wel voorzien kent. We hebben Nick Dodeman. Die ken Henk ook voorzien. Dus alles komt goed.
0: Ja, Henk is Henk Veerman. Dat is de spits die er gewoon een stuk op 30 moet gaan maken komend seizoen.
1: Nou, 30 is wel optimistisch, maar ik denk wel dat de 25 gaat hij wel halen, ja.
0: Nou, dat scheelt toch nauwelijks iets. Maar dat is wel, Volendammers ken ik als zeer kritisch, maar jij bent zeer lovend al voordat er één bal getrapt is.
1: Ja, maar we moeten ook positief blijven, hè, na de afgelopen jaren.
0: Ja, ja. Doet het nog pijn als je nou zo de Eredivisie van start ziet gaan, dat Volendam daar nu niet bij zit en de manier waarop dat gegaan is?
1: Best wel veel nog, ja. Eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Want,
1: ik wil ook eigenlijk even niks meer van Telstar en van Willem II weten.
0: Ja, want dat zijn de ploegen natuurlijk die jullie uiteindelijk in de slotfase van de competitie de das om hebben gedaan. Hè? En,
1: inderdaad,
0: maar
1: ja.
0: Goed, als je Telstar ziet spelen, dan denk je van Telstar heeft de zaak wel goed op de rit, toch?
1: Heel knap wat ze doen uit bij NEC, inderdaad.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker, dat klopt. Daar heb je gelijk in.
0: Ga je morgen naar die wedstrijd toe eigenlijk, jong PSV?
1: Ja, zeker. Ja? Jazeker.
0: En dat is natuurlijk heel anders dan vorig jaar Philips Stadion.
1: Dat is heel anders, maar het is even leuk.
0: Ja, is dat zo?
1: Tuurlijk, je bent gewoon met je vrienden. Je gaat met je voetbalgabbers heen. En met, het is gewoon even leuk.
0: En is iedereen zo optimistisch of positief, of hoe je het ook wil formuleren?
1: Om mij heen wel, ja.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Tuurlijk.
0: Maar dat betekent ook dat er flink wat Volendammers morgenavond die uitzetstaat gaan bezoeken op maandagavond?
1: Naar mijn weten hebben wij morgen een uitverkocht uitvak.
0: En hoeveel zijn dat er dan ongeveer?
1: Nou, niet zoveel. Volgens mij 200 mochten er maar mee.
0: Ja, ja, want het is natuurlijk gewoon bouwvak, hè? En de bouwvak dan is...
1: Nee, de bouwvak is na vandaag om, hè?
0: Oh, is het afgelopen? Dus de tegelzetters en de metselaars gaan weer beginnen morgen?
1: Morgen moeten we allemaal weer aan het werk.
0: Wat doe jij voor werk eigenlijk?
1: Ik zit in de accountancy.
0: Oké.
1: Dus... Maar ik moet ook aan het werk, hoor.
0: Oké. Dat is toch even iets anders, toch?
1: Nee, maar we moeten wel allemaal weer aan de bak. En dit is de laatste dag dat we met z'n allen de dijk op gaan, zeg maar.
0: Oké, oh, oké. Okay. Maar goed, om je heen hoor je dus positieve geluiden. En je zegt, Volendam is beter dan Heracles. En noem al die NAC en noem het allemaal maar op die eerste.
1: Ik denk dat Heracles geen directe concurrent is. NAC Breda ook niet. Ik denk dat Almere een directe concurrent is.
0: Oké, okay, nou, die hebben al gelijk punten gemorst tegen Den Bosch. Dus dat scheelt.
1: Dat klopt, maar ik vind persoonlijk dat ze een hele goede selectie hebben.
0: Almere City.
1: Ja.
0: Dat is de voornaamste.
1: Dus ik denk dat die... Ik denk dat die het hoog gaan schoppen.
0: Ja.
1: Naast ons dan.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Dus morgen ben je met niets minder tevreden dan 3 punten op de hertgang.
1: Ik voorspel een 0-5.
0: Zo. Ja, ik hoor
1: ja, echt... ik moet echt positief blijven. Ik moet ons ook positief op de kaart zetten.
0: Oké. Word je nou gesouffleerd op de achtergrond of niet?
1: Ja, er wordt af en toe een beetje gelachen, ja.
0: Ja, nee, dat snap ik. En tot slot de nieuwe trainer. Want Rick Kruijs die moest plaatsmaken na die onnodige degradatie voor Erwin van der Looy. Heb je die überhaupt wel eens gesproken, Erwin van der Looy?
1: Nee, ik nog niet.
0: Maar wat voor indruk maakt die op je?
1: Nou, ik denk dat het wel een hele serieuze gast is. En ik denk dat het wel goed komt met hem.
0: Ja?
1: Ja hoor, zeker.
0: Goeie man op de goede plek.
1: Goeie man op de goede plek. Maar hij moet het eerst nog waarmaken, hè?
0: Ja. Ja, maar ja, dat geldt natuurlijk voor eigenlijk iedereen in het betaalde voetbal.
1: Ja, zeker. Waarom? Dus daar kunnen we nog niet zo heel veel over over vertellen eigenlijk.
0: Nee, tot slot nog een vraagje over de keeper. Daar hadden we het in deze uitzending eerder ook over. Hidde Jurjes werd gehaald. Zeg jij dan van, ik ben verbaasd dat hij morgen niet start en dat Steur in de goal staat? Of zeg je van, gooi die Volendammer Steur gewoon voor de Leeuwen weer?
1: Gooi lekker die Volendammer erop.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Mooie wedstrijd gewenst, morgen yes, in Eindhoven. Dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen. Tom Dam was dat van de Hexside. Hij gaat dus met een mannetje of 200 richting Eindhoven, waar Volendam 8 uur speelt tegen Jong PSV.

0: laatste plaat in deze uitzending van NH Sport. Billy Joel met Tell Her About It. Maar straks na zeven is er natuurlijk nog heel veel meer muziek in de muziekmix. Voor de mensen Zeker. Die blijven luisteren. Wat kunnen ze verwachten allemaal onder andere?
1: Nou, de Big Yellow Taxi komt langs. Dat is altijd leuk. Bronski Beat. Ken je dat nog een beetje?
0: Nou ja, als ik het hoor, denk ik wel, ja.
2: Summerfield weet
1: ik. Dus even kijken wat het...
0: Ja.
1: Ja, dat kun je wel, hè?
0: Ah, zou ik maar aan laten staan?
1: Nee, dat gaan we niet doen, want dat zijn de laatste plaatsen. Ruben Heijn komt ook nog langs, allemaal leuke plaatjes.
0: Zou je sexy nog staan? Ja, misschien, ja. Chris Eigert met de Wicked Game. Nou.
1: Ja. Nou, komt helemaal goed, dat uurtje dan.
0: Lekker blijven luisteren. Heb ik nog een uitslag uit de Eredivisie die nog wel even het vermelden waard is. Want de laatste Eredivisiewedstrijd van dit weekend is ook gespeeld tussen Heerenveen en FC Twente. En die wedstrijd is in 1-0 geëindigd. Doelpunt van Ooyen in het Abelensstadion zorgt dat de Vriezen met 3 punten de competitie zijn begonnen. En Milton, die komen volgende week naar de Arena.
2: Live in de uitzending.
0: 16:45, aftrap Ajax tegen Heerenveen. Dus dat wordt een mooie pot die live te volgen is. Vrijdag natuurlijk Telstar tegen Sparta. Te volgen via ons live vlog. En AZ speelt op zaterdag om 16:45 pardon, in Galgenwaard tegen het FC Utrecht van Anthony Correa. Die dus begon met een 2-1 nederlaag tegen FC Groningen. En Volendam dus morgen tegen Jong PSV. En we hebben het zojuist gehoord, dat wordt 0-5. Ja, nou, wij zijn iets minder optimistisch, denk ik.
2: Nou, ik hoop het wel. Ben ik niet
0: heb je
2: heen en weer naar Eindhoven heen.
0: Maar dat is wel een beetje, erg enthousiast, hè?
2: Ja, zeker gezien de Jong PSV het vorig jaar uitstekend deed in de eerste divisie. Dus laten we gaan voor een 1-2 voor Volendam.
0: 1-2 voor Volendam. Dat is een voorzichtig begin, maar ook dat zijn 3 punten. Goed, dat was het wat betreft deze uitzending. Het was leuk weer om even met z'n drie in de studio te zijn, jongens. Want vorige week zijn we natuurlijk wel even begonnen al in Eindhoven, in het Philipsstadion met Johan Cruijffschaal. Maar dit was wel weer eventjes als vanouds op de zondagavond.
1: Ja. Ja. Dat is ook wel leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, dat zijn we het hele seizoen nog tot mei te beluisteren. Altijd tussen zo pakweg 16:30 of 17:00, afhankelijk van of er betaald voetbal is of niet. En dan tot een uurtje of 7:00. We hebben mooie hoogte- en dieptepunten afgelopen seizoen gehad. Dus wellicht gaan we dat dit seizoen ook wel weer meemaken.
2: Wordt wel moeilijk om dat te evenaren, denk ik.
0: Ja, bekerwinst, degradatie, handhaving, telt. Nou ja, telt de Europees voetbal, waarom niet?
2: Ik zie allemaal al knikken.
1: Ja, we zijn op de goede weg, jongens.
0: Ja, we hebben een hoop positieve mensen in deze uitzending gehad. Dus Ingrid...
1: Dat positief. Viel me wel op, ja.
0: Ja, zit een goede vibe.
1: Wat ik voor mij ook opviel was dat Volendammers, die waren heel nuchter. Ook de speler was, het is goed. Dat we passen ons wel aan. En een hele positieve Volendammer supporter. Nou...
0: Komt allemaal goed?
1: Maar het komt allemaal goed.
0: Komt er allemaal goed dit seizoen. Nou, dat kun je allemaal volgen op NH Radio. Je kan natuurlijk ook ons volgen op de site. Via de app nhsport.nl. Via X, Facebook, Instagram niet te vergeten. Hè. Dat zijn we een paar maanden geleden eindelijk gestart. Dus dan zie je daar ook de reacties. En ook filmpjes uit het verleden. Ik zag laatst een filmpje van Ton Ooyers voorbij komen. Dus kijk zeker eens even op ons Instagram account. En daar vind je ook actueel sportnieuws. En als mensen dan denken van wanneer is dan die eerste televisieuitzending, is die er morgen al? Nee, nog 1 weekje geduld. Volgende week maandag 17 augustus, dan is Erik Jan er weer op televisie op het vertrouwde tijdstip van 17:50. Voor nu was het NH Sport voor vandaag. Zo dadelijk tussen de muziekmix en morgenochtend om 18:00 Pieter Kok terug van vakantie. Frank Boer is er en Anne Bracht. En dat betekent maar 1 ding, vanaf 18:00 de ontbijttafel.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel.
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ik ben Anne en ik kom uit Den Muiden.
12: Ik ben Mark en ik kom uit Blaricum.
13: Ik ben Leslie en ik kom uit Den Helder.
14: Ik ben Julius uit Purmerend.
15: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 7:00.
18: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Non-stop muziek.
20: De NH Muziek.

0: ik had gezegd 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10.

0: Het is 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 9 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: En H.

0: ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerlijkwaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 10:00.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer. Ja.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: ben Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: Ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 11 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

NH Nieuwsbrief. Meld je aan en blijf op de hoogte van alles wat er speelt in jouw regio. De Nieuwsbrief. Elke avond wordt je rond 8 uur bijgepraat. De Nieuwsbrief staat vol actueel nieuws, achtergrondverhalen.

0: ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek.

0: de ontbijttafel.
1: Was je eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Gideon uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
3: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt, met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Marga Visser uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle Overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.